Music Hour. Een mix van muziek van de jaren 60 tot nu. Blues, rock, disco, country, pop. U hoort het allemaal tussen 10 en 11 op de maandagavond.

Bij Zwaag in Noord-Holland is één persoon om het leven gekomen. De politie meldde ook meerdere gewonden. De weg was in beide richtingen afgesloten, inclusief de afslag A7 richting Enkhuizen. Politie, brandweer en ambulance waren ruimschoots aanwezig. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting als compensatie voor de hoge benzine- en dieselprijzen. Critici zien het als een poging om de kiezer te paaien, maar premier Meloni bestrijdt dat. De Italianen kunnen volgend jaar meerdere keren naar de stembus. De centrumrechtse coalitie van Meloni doet het slechter in de peilingen. De Amerikaanse centrale bank verhoogt de rente met 0,25 procentpunt naar een niveau van 3,75 en 4% om de hoge inflaties te bestrijden. Het is de eerste renteverhoging sinds juli 2023 en het besluit werd unaniem genomen. Daarmee gaat de Fed in tegen president Trump, die vindt dat de Amerikaanse rente de laagste ter wereld zou moeten zijn. Tijdens een hoorcollege voor eerstejaarsstudenten elektrotechniek aan de TU Eindhoven maakte een student racistische opmerkingen en bracht hij naar verluid ook de Hitlergroet. Dit leidde tot een confrontatie waarna de beveiliging ingreep en het college werd afgelast. De politie hield de verdachte aan voor bedreiging. De universiteit zoekt de betrokken student en belooft passende maatregelen. En dan het weer. Vannacht blijft het land inwaarts grotendeels droog met opklaringen. Al kan er in de kustprovincie af en toe een bui vallen. In de tweede helft van de nacht neemt de bewolking vanaf de westkant geleidelijk toe. De minimumtemperatuur daalt naar zo'n 14 graden. En tot zover het nieuws.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij een verkeersongeval op de N307 bij Zwaag in Noord-Holland is 1 persoon om het leven gekomen. De politie meldde ook meerdere gewonden. De weg was in beide richtingen afgesloten, inclusief de afslag A7 richting Enkhuizen. Politie, brandweer en ambulance waren ruimschoots aanwezig. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting als compensatie voor de hoge benzine- en dieselprijzen. Critici zien het als een poging om de kiezer te paaien, maar premier Meloni bestrijdt dat. De Italianen kunnen volgend jaar meerdere keren naar de stembus. De centrumrechtse coalitie van Meloni doet het slechter in de peilingen. De Amerikaanse centrale bank verhoogt de rente met 0,25 procentpunt... naar een niveau van 3,75 en 4% om de hoge inflaties te bestrijden. Het is de eerste renteverhoging sinds juli 2023 en het besluit werd unaniem genomen. Daarmee gaat de Fed in tegen president Trump, die vindt dat de Amerikaanse rente de laagste ter wereld zou moeten zijn. Tijdens een hoorcollege voor eerstejaarsstudenten elektrotechniek aan de TU Eindhoven maakte een student racistische opmerkingen en bracht hij naar verluid ook de Hitlergroet. Dit leidde tot een confrontatie waarna de beveiliging ingreep en het college werd afgelast. De politie hield de verdachte aan voor bedreiging. De universiteit zoekt de betrokken student en belooft passende maatregelen. En dan het weer. Vannacht blijft het land inwaarts grotendeels droog met opklaringen. Al kan er in de kustprovincie af en toe een bui vallen. In de tweede helft van de nacht neemt de bewolking vanaf de westkant geleidelijk toe. De minimumtemperatuur daalt naar zo'n 14 graden. En tot zover het nieuws.
3: Is de nachttoer.

van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

uw vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Na een dag van algemene beschouwingen is nog steeds onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil vormen voor de Prinsjesdagplannen. Ja, 21-leider Eertmans opende deur naar deelakkoorden per begroting, wat leidde tot verwarring. PVV-leider Wilders waarschuwde dat de oppositie zo tegen elkaar wordt uitgespeeld. Pro-leider Klaver eist een volledige deal over links en premier Jette reageert vandaag. De Zweedse publieke omroep SVT heeft de centrumlinkse oppositie uitgeroepen tot winnaar van de verkiezingen. Met 99% van de stemmen geteld leidt oppositieleider Magdalena Andersson van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij naar 175 zetels tegenover 174 van het rechtse blok van Ulf Christensen. Alle stemmen worden vandaag verwacht. De Britse koning Charles heeft gereageerd op het boek van Charles Spencer, de broer van prinses Diana. Spencer beweert dat koning Charles kort na Diana's dood in 1997 zei dat ze haar snel genoeg zouden vergeten. Een woordvoerder van de kroon zegt dat rouw het geheugen kan kleuren op manieren die anderen niet herkennen. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting als compensatie voor de hoge benzine- en dieselprijzen. Critici zien het als een poging om de kiezer te paaien, maar premier Meloni bestrijdt dat. De Italianen kunnen volgend jaar meerdere keren naar de stembus. De centrumrechtse coalitie van Meloni doet het slechter in de peilingen. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de zuidwestenwind nog wat aan. Rond 10 uur ligt de temperatuur tussen de 13 en 16 graden. Het blijft op de meeste plekken wel droog, bij overwegend een bewolkte weerhemel. Maar in de loop van de ochtend neemt in het westen de kans op een bui wel toe. En tot zover het nieuws.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Na een dag van algemene beschouwingen is nog steeds onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil vormen voor de Prinsjesdagplannen. Ja, 21-leider Eerdmans opende deur naar deelakkoorden per begroting, wat leidde tot verwarring. PVV-leider Wilders waarschuwde dat de oppositie zo tegen elkaar wordt uitgespeeld. Co-leider Klaver eist een volledige deal over links en premier Jette reageert vandaag. De Zweedse publieke omroep SVT heeft de centrumlinkse oppositie uitgeroepen tot winnaar van de verkiezingen. Met 99% van de stemmen geteld leidt oppositieleider Magdalena Andersson van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij naar 175 zetels tegenover 174 van het rechtse blok van Ulf Christensen. Alle stemmen worden vandaag verwacht. De Britse koning Charles heeft gereageerd op het boek van Charles Spencer, de broer van prinses Diana. Spencer beweert dat koning Charles kort na Diana's dood in 1997 zei dat ze haar snel genoeg zouden vergeten. Een woordvoerder van de kroon zegt dat rouw het geheugen kan kleuren op manieren die anderen niet herkennen. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting als compensatie voor de hoge benzine- en dieselprijzen. Critici zien het als een poging om de kiezer te paaien, maar premier Meloni bestrijdt dat. De Italianen kunnen volgend jaar meerdere keren naar de stembus. De centrumrechtse coalitie van Meloni doet het slechter in de peilingen. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de zuidwestenwind nog wat aan. Rond 10 uur ligt de temperatuur tussen de 13 en 16 graden. Het blijft op de meeste plekken wel droog met overwegend de bewolkte hemel, maar in de loop van de ochtend neemt in het westen de kans op een bui wel toe. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de Nachttour.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

Uw vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

0: dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12.
1: Schouten.
2: Go ahead. Make my day.
0: Bij nacht.
3: Your brain may no longer be the boss.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In Spanje zijn in meerdere regio's aan de oostkust waarschuwingen afgegeven vanwege zware regenval. Wegen staan onder water, beekjes groeien uit tot kolkende stromingen en rivieren dreigen buiten oevers te treden. In Olivella, bij Barcelona, hebben reddingswerkers het lichaam gevonden van de man wiens auto door het water werd meegesleurd. Uit onderzoek van Greenpeace naar openbaar vervoerskosten in 30 Europese landen blijkt dat Amsterdam de ene duurste Europese hoofdstad is voor OV-abonnementen. Alleen Londen is duurder. Bovendien stegen de abonnementskosten in Amsterdam met 55% sinds het vorige Greenpeace-onderzoek in 2023, waarmee Amsterdam tweede stond. Na een dag van algemene beschouwingen is nog steeds onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil vormen voor de Prinsjesdagplannen. Ja, 21-leider Eertmans opende deur naar deelakkoorden per begroting, wat leidde tot verwarring. PVV-leider Wilders waarschuwde dat de oppositie zo tegen elkaar wordt uitgespeeld. Pro-leider Klaver eist een volledige deal over links en premier Jette reageert vandaag. De Zweedse publieke omroep SVT heeft de centrumlinkse oppositie uitgeroepen tot winnaar van de verkiezingen. Met 99% van de stemmen geteld leidt oppositieleider Magdalena Andersson van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij naar 175 zetels tegenover 174 van het rechtse blok van Ulf Christensen. Alle stemmen worden vandaag verwacht. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de zuidwestenwind nog wat aan. Rond 10 uur ligt de temperatuur tussen de 13 en 16 graden. Het blijft op de meeste plekken wel droog met overwegend de bewolkte hemel, maar in de loop van de ochtend neemt in het westen de kans op een bui wel toe. En tot zover het nieuws.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Nederland is op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid gezakt van plek 43 naar plek 46. Hoogleraar Henk Volbeda onderzocht de situatie in Nederland, waarbij 145 landen werden vergeleken op economische participatie, onderwijs, gezondheidszorg en politieke invloed. Vooral politieke vertegenwoordiging blijft achter. Het aantal vrouwelijke ministers daalde en Nederland had nog nooit een vrouwelijke minister-president. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden stemde woensdag in met een omvangrijke sanctiepakket tegen Rusland, nadat de Senaat vorige maand al akkoord ging. 261 van de 435 leden stemden voor, waaronder 58 democraten. Het pakket is vernoemd naar de overleden senator Lindsey Graham. President Trump moet de wet nog ondertekenen. In Spanje zijn in meerdere regio's aan de oostkust waarschuwingen afgegeven vanwege zware regenval. Wegen staan onder water, beekjes groeien uit tot kolkende stromingen en rivieren dreigen buiten hun oevers te treden. In Olivella, bij Barcelona, hebben reddingswerkers het lichaam gevonden van de man wiens auto door het water werd meegesleurd. Uit onderzoek van Greenpeace naar openbaar vervoerskosten in 30 Europese landen blijkt dat Amsterdam de één na duurste Europese hoofdstad is voor OV-abonnementen. Alleen Londen is duurder. Bovendien stegen de abonnementskosten in Amsterdam met 55% sinds het vorige Greenpeace-onderzoek in 2023, waarmee Amsterdam tweede stond. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de zuidwestenwind nog wat aan. Rond 10 uur ligt de temperatuur tussen de 13 en 16 graden. Het blijft op de meeste plekken wel droog met overwegend de bewolkte hemel, maar in de loop van de ochtend neemt in het westen de kans op een bui wel toe. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is

0: matinee met Leni Loden.
1: Ja, en met Olivia, want die zit vandaag ook naast mij. Olivia, die wil graag vrijwilliger worden hier bij ons bij RTV Apeldoorn. En Olivia gaat even mee snuffelen. Leuk weer. En tegenover ons zit Guido, die doet de muziek en de techniek. En denk je, nou, ik heb een hele leuke plaat. Kan ik die aanvragen? Nou, dat kan hoor. Dan moet je even bellen met 055 540 1978. Nou, luisteraars, wat gaan we doen vandaag? 16 september. Mevrouw Annelies Brinkhuis heeft een boek geschreven met als titel Hoe het ook loopt, zo moet ik het zeggen. En straks krijgen wij van haar alle info hierover. En de Fietsersbond die organiseert Paaltjescheckdag. Nou ja, ik denk misschien wat is dat. Daarom zeg ik, blijf luisteren, want de heer Bert Middeldorp, die is van de Fietsersbond en die komt ons straks alles uitleggen over die Paaltjescheckdag. En actie, beleving, hulpverlening in fase. Aanstaande zaterdag gaat het allemaal gebeuren. Het nationale 112-event vindt daar plaats in fase. Daar gaan we het eerste uur over hebben. We zijn er nog het tweede uur, maar dat hoor je straks allemaal. Goed, ik zei het al, je kan bellen voor een verzoekplaat. Doe dat gerust. 055 540 1978. En dit is Van Dikhout.

0: Ja, van Dikhout, stil in mei, luisteraars, om 2:10 hier in de matinée. Ja, ik zei het net al, Olivia zit naast mij, die wil ook bij ons komen presenteren. Dus, we hebben een klus voor je. Ja, jij gaat ons vertellen wat er gebeurt met meneer. Het gaat over Hans, hè?
1: Ja, Hans de Louter. Die staat aanstaande culturele donderdag 17 september centraal. De schilder en luthier van beroep wordt die avond geïnterviewd over zijn leven, zijn vak van de instrumentenbouwer en zijn kunstenaarschap. Ook zijn passie voor snaarinstrumenten wordt besproken. Dit is al zijn passie sinds dat Hans 13 is en is ontstaan door de film Woodstock. Ben je benieuwd naar Hans? Kom dan naar de culturele donderdagavond op 17 september. Het zal duren van 7:00 tot 9:15. Het evenement vindt plaats in Galerie Apeldoorn bij de Orangerie 170-172 op de eerste verdieping aan het einde van de roltrap.
0: Nou, dat is interessant, hè?
1: Toch? Ja, ja. Dat zo klinkt het wel.
0: Ja. Ja.
1: Nou, ja. Dan gaan we nu door met het volgende nummer.
0: Ja,
1: en dat
0: leuk.
1: Is van Daniel Pouter en dat is Bad Day.

0: Luisteraars, het is kwart over twee in deze matinee van woensdag 16 september. En onze eerste gast die is aan de telefoon en dat is Jorn Hagen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, meneer Hagen. Ja, u bent van de organisatie, staat hier, 112-event.
1: Dat klopt, ja. Nationaal 112-event Fase.
0: Ja, Fase, want dan gaat het gebeuren. Aanstaande zaterdag, 19 september, dan staat Fase in het teken van actie en nog veel meer. Vertel, wat gaat er gebeuren?
1: Ja, het wordt best wel groot. Het is echt een evenement dat we organiseren. We laten eigenlijk alle hulpdiensten uit Nederland laten we zien. Hm. En natuurlijk zijn de brandweer, politie, ambulance er, maar we gaan wat verder dan dat. We hebben een groot deel van Defensie staat erbij. Er komt een traumaheli. Op het terrein bouwen we een F-16 op.
0: Zo.
1: En het publiek kan overal dichtbij komen. Kan in contact komen met alle mensen, vragen stellen. Mm-hmm. En daarnaast, gedurende de gehele dag, verzorgen wij allerlei demo's om te laten zien hoe ons vak eruit ziet.
0: Ja. En waarom organiseren jullie dit event?
1: Ja, Brandweerfase bestaat 170 jaar. Oh. We zijn een vrijwillig korps. En dat willen we toch graag vieren.
0: Ja.
1: En het wordt nu heel groot. Het is een groot evenement geworden nu. Mm-hmm. We kunnen het natuurlijk zelf vieren. Maar ja, waarom niet met de burgers samen vieren en laten zien wat we doen?
0: Ja, precies. En wie weet zijn er ook mensen die denken van... zo'n baan wil ik ook wel bij Defensie of bij de ambulance of politie, brandweer. Je weet maar nooit, toch?
1: Nou precies, daar staan we er allemaal voor.
0: Ja. Dus
1: daarom kan iedereen daar gerust vragen over stellen.
0: Mm-hmm.
1: Ook wij bij Brandweerfase zoeken nog vrijwilligers.
0: Okay.
1: Mochten mensen daarvoor geïnteresseerd zijn, dan kunnen ze zich ook bij ons melden.
0: Mm-hmm.
1: Maar zeker ook bij de politie, bij Defensie, ook die zoeken mensen.
0: Ja, ja. Jullie bestaan, de brandweer bestaat zoveel jaar. Dit is de eerste keer dat zo'n event in Fase wordt georganiseerd?
1: Dit is de tweede editie.
0: Oh.
1: 8 jaar geleden hebben we het ook gedaan.
0: Ja.
1: Hij wordt nu nog ietsjes groter dan de vorige keer.
0: Mm-hmm.
1: In totaal hebben we nu een evenemententerrein van 90.000 vierkante meter.
0: Zo.
1: Dus mensen zijn wel even aan het wandelen. Dus het advies is, kom niet te laat, want dan heb je gewoon tijd tekort.
0: Ja.
1: Zoveel is er te doen. Tussendoor kun je bij ons even bij het horecaplein komen voor een hapje en een drankje.
0: Ook belangrijk, hè?
1: Dus je kunt je echt de hele dag vermaken.
0: Ja, je hoeft je niet te vervelen, nee. Nee.
1: Nee.
0: En mensen kunnen dus ook zelf meedoen dan ook, hè? Je kan met de brandweer meedoen, een ambulance, politie, kinderen mogen in de auto zitten, is dat zo?
1: Ja, klopt. Ja? Kinderen, maar ook volwassenen mogen zeker meedoen. We hebben ook een belevenistent waar je kunt ervaren hoe het is om bijvoorbeeld in de rook te lopen.
0: Oh.
1: En bij heel veel standjes worden dingetjes georganiseerd. En de grote demo's daar... Kan natuurlijk geen publiek aan meedoen,
0: mm-hmm.
1: Maar het is wel heel interessant om te zien.
0: Ja, en iedereen wou ook heel graag meewerken aan deze dag.
1: Ja, we hebben gedurende de dag maar liefst 400 mensen die met ons meewerken om dit mogelijk te maken.
0: Zo.
1: Dus het was inderdaad wel een groots opgezette dag.
0: Ja, nou geweldig zeg. En jullie zijn er wel al helemaal klaar voor, meneer Hagen, of moet er nog het een en ander gebeuren?
1: Nou, we zijn er zeker helemaal klaar voor. We gaan de komende dagen vol er tegenaan om alles geregeld te krijgen.
0: Ja.
1: Op zaterdagochtend om 6 uur gaat de Laan van Fasna dicht in Fase.
0: Mm-hmm.
1: En dan wordt het evenemententerrein ook echt op de Laan van Fasna opgebouwd. En alle weilanden die daar omheen liggen.
0: Daar gaat het zich allemaal afspelen.
1: Daar gaat het zich allemaal afspelen. Van 10 tot 4 op zaterdag.
0: Van 10 tot 4 uur in Fase. En misschien voor mensen wel handig, hebben jullie ook een site waar je even kan kijken nog? Of?
1: Zeker, dat is 112eventfase.nl.
0: Ja.
1: Daar staat ook wel handige info. Bijvoorbeeld rondom het parkeren, de bereikbaarheid. Maar ook het programma van alle demo's gedurende de dag staat op onze site.
0: Oké. Nou, het wordt een drukke dag, hè, aanstaande zaterdag voor u.
1: Het gaat zeker een drukke dag worden, ja.
0: Ja.
1: We hopen tussen de 10.000 en de 20.000 bezoekers te ontvangen.
0: Oh, zo, dat is heel veel. En u zit bij de brandweer, meneer Hagen?
1: Ja, klopt.
0: Ja?
1: Ik ben een van de vrijwilligers van Brandweerfase.
0: Mm-hmm.
1: We hebben een korps van 24 man.
0: Oh.
1: En met z'n 24 organiseren we dit.
0: Oké, zo. Voor zoveel mensen. Ik vind het knap, hoor. Zeg maar, wat is er nou, als mensen nou al even een voorproefje willen... waarom vind je het zo leuk om bij de brandweer te zitten?
1: Het is altijd verrassend. Je zit 's avonds op de bank. We zijn vrijwilligers, dus we komen van huis of van werk.
0: Ja.
1: Die piepen gaat en 5 minuten later zit je in een situatie die je niet verwacht... Je moet creatief zijn om voor een oplossing te zorgen.
0: Ja.
1: Ja, dat maakt het leuk. Naast dat we het natuurlijk gewoon als team doen.
0: Mm-hmm.
1: En dat we het met de club zelf ook vooral heel leuk hebben met de oefeningen, trainingen.
0: Ja. Nou, de pieper is nu niet gegaan tijdens dit gesprek. Dus,
1: nee, nee. Dus, je gaat even 5 minuten rustig houden.
0: Ja, precies. Gaat allemaal goed daar, de fase. Nou, ik wens jullie heel veel succes en natuurlijk ook heel veel plezier aanstaande zaterdag met het nationale 112-event daar in Vaassen.
1: Helemaal goed. Bedankt voor de aandacht.
0: Ja hoor. Dag, meneer Hagen. Ja, dat is dus aanstaande zaterdag in Vaassen, het nationale 112-event. Goed, luisteraars. En dan is het nu tijd weer voor de muziek natuurlijk. Is ook heel leuk. We gaan luisteren naar Falco.

Dit was Falco met Der Commissar. Aanstaande donderdagavond, afgelopen 10 september... was er in Apeldoorn een nieuwe kinderburgemeester, Levi van der Meulen. Madeline droeg donderdagavond de kinderburgemeesterschap over. Levi, die vorig jaar in de leerlingenraad van zijn school zat, vindt sporten en buitenspelen erg leuk. Daarnaast vindt hij ook dat kinderen met een beperking overal aan mee kunnen doen. Dat geldt ook voor kinderen uit armere gezinnen. Levi heeft nog veel meer ideeën, dus Apeldoorn zou het komend jaar nog heel veel van hem horen. Nu komt Dr. Beat van Gloria Estefan en de Machine Sound.

0: zijn er heel veel fietsers die op die paaltjes knallen.
1: Ja, maar nou even voor mijn beleving. Ja. Ik rijd op fiets, ik fiets veel, ik zie heel veel fietspaden. Ja, ik zie wel zo'n paaltje staan. Ja, als het overdag is.
0: Ja, maar als je met een groep rijdt, dan wordt het al een stuk moeilijker.
1: Een groep.
0: De voorste, die
1: ja, maar dan moet de groep, als je met hele jullie bestaan van het fietsschild ook bent. Ja, jawel, maar als je dan eentje rijdt voorop en als eentje dan roept paaltje. Ja. Nou, dan is het toch klaar.
0: Dan is in dit geval is het opgelost.
1: Ja, maar er gebeuren wel heel veel ongelukken.
0: Er staan heel veel op ongelukkige plaatsen.
1: Ja, ja, heel veel,
2: ja, want ik las 6 fietsers op een dag gewond raken. Ja,
0: als je het begin van het fietspad staan en de mensen die... je gaat daar bijvoorbeeld rechtsaf de fietspad op en er komt gelijk een paaltje. Dat is levensgevaarlijk.
1: Ja, oké.
0: Dus, de plaats is zo van belang.
1: En willen jullie die paaltjes weg hebben?
0: Het liefst zouden we alle paaltjes weg willen
1: hebben.
0: Maar
1: dan zit je met het probleem, dan komt er toch een auto aan.
0: Ja, nou, is er erg als af en toe een keer een auto
1: last? Dat weet ik niet. Dat ligt eraan hoe hard die auto rijdt, hè?
0: Ja, maar we zijn op zich niet tegen paaltjes. Als ze maar veilig zijn.
1: En hoe kunnen die veilig gemaakt worden?
0: Ze moeten het liefst rood-witte paaltjes... Mm. Met een inleidende markering. Dat je als je er heen rijdt, dat je als fietser ook voelt... Hey, dat is iets aan de hand.
2: Oh ja. Ook nog iets in het donker, dat het reflecteert.
0: Ja, dat... Als ze afval maar niet op een verhoging staan. Soms is het een soort vluchtheuvel waar die paaltje op staat. En dan kun je daar ook nog tegenaan knallen.
2: Mm.
0: Dus goed zichtbaar.
1: Maar die fietsers van jullie, die fietsschilden jullie met z'n allen... Jullie gaan niet te hard op die elektrische fietsen. Nee, dat je ze niet ziet, zou ik maar zeggen. Nee, dat het daardoor komt.
0: Nee,
1: ja, ik ben even aan kijken. Nee,
0: daar komt het niet door.
1: Nee, dus, komt het daar niet door?
0: Het komt vooral omdat ze op een niet veilige plaats staan. Dus ook niet in de bochten.
2: Ja.
0: Als je begin van de fietspad, niet aan het begin van de fietspad, maar 10 meter verder, dan heb je nog meer kans om de paaltje goed te zien. Als er nog een inleidende markering is, dan voel je.
1: Maar als ze die paal dan hoger maken, dan is het toch heel duidelijk?
0: Ja, nee, dat maakt niet zoveel uit hoor.
1: Nou jawel, want dan zit je op de fiets en dan zie je al in de verte, zo wat is dat daar, een rood-witte paal. Dan ben je er, hè?
0: Ik denk niet dat het is.
1: Nee?
0: Het is ook belangrijk dat ze vergevingsgezind zijn. Dat als je de ketting opknalt, dat je niet in één keer zwaar gewond bent. Dus als ze een beetje meegeven, van plastic zijn.
1: En wie denkt u dat daarvoor... Wie kunnen daarvoor zorgen dat dat gebeurt?
0: Geweten.
1: En gaat er ook iemand mee zaterdag van de gemeente?
0: Zaterdag is een actie dat iedereen in zijn eigen buurt kijkt waar paaltjes staan.
1: Ja.
0: En die kun je dan aangeven op een website. Het is een kaart van Nederland. Kun je inzoomen in Apeldoorn.
1: Ja.
0: Je kunt elke straat zien, elke kruising kun je zien. En als er daar nog geen teken staat dat er een paaltje staat, dan kun je er zelf naar ingeven.
1: Oh, oké. Ja,
0: dus dan, om in elk geval om de database, zal ik maar zeggen, van paaltjes compleet te krijgen.
1: Maar eigenlijk zouden die paaltjes niet weg hoeven, zei u net. Jullie willen gewoon een beetje een zachtere paaltjes, willen jullie flexibere paaltjes meegaan, toch?
0: Hebben natuurlijk wel liefst dat ze weggaan.
1: Oh.
0: Maar in sommige gevallen begrijpen wij wel dat, dat een paaltje moet staan.
1: Dat is soms wel heel belangrijk.
0: Als er een kleine doorsteek is.
1: Ja.
0: Waar auto's 3 of 4 kilometer uitsparen, dan begrijp ik wel dat ze daar heen rijden.
2: Even voor mijn beeldvorming. Als we het dan over paaltjes hebben, hoe zien die er allemaal uit dan? Stel, ik ga ze op de fiets en ik ga ze bekijken.
0: Nou, als ze goed is, zijn ze rood-wit.
2: Allemaal, nu al?
0: Nee, dus, als ze goed is, zeg ik.
1: Grijs zijn
0: maar
1: ze
0: er zijn ook
1: wel grijze, zwarte.
0: Zilveren paaltjes. Dat zijn meestal de verzinkbare.
1: Ja.
0: Er staan in Apeldoorn ook nog een paar zwart-witte paaltjes. Ja. En soms stenen paaltjes die je in het donker bijna niet ziet. Of van die zwarte houten paaltjes staan er ook wel.
2: Oh ja.
0: Dus
2: helder,
0: het is een hele scala van mogelijkheden.
1: Mm-hmm.
0: Het liefst zoals wij dat allemaal gelijk hebben.
1: Ja, jullie gaan het samen doen met Haskoning. Leg nog even uit, wie zijn dat? Is het een bedrijf?
0: Haskoning is een bedrijf, is een ingenieursbureau.
1: Ja.
0: Dat vaak infrastructuur... zaken doet voor de overheid. Mm-hmm. Voor adviezen.
1: Het is een landelijke paaltjescheckdag. Oké. Maar wat gaan jullie zaterdag doen als

0: Fietsersbond.
1: Wij gaan in de buurt kijken. Hè?
0: Jullie gaan in de buurt kijken?
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Ik woon in de Maten, dus ja. Ik ben de kaartjes in de Maten.
0: Ja, en u weet precies waar al die paaltjes al staan, denk ik.
1: Ja, ik heb in een jaar of 5, 6 geleden alle paaltjes binnen Apeldoorn...
0: Geteld ook. Hoeveel paaltjes staan er dan?
1: Nou, honderden.
0: Oh, echt zoveel? Ja. Zo.
1: Er zijn inmiddels wel degenen die echt op doorfietsroutes stonden, die zijn bijna allemaal weg.
0: Ja, ja. Ja, maar zoveel mensen die dan tegen die paaltjes aan fietsen en dan ongelukken. Ja, dat moeten we niet willen natuurlijk. Dus er moet wel wat veranderen. Ja, precies. Precies. Ja.
1: De fietsen zijn niet de oorzaak dat die paaltjes er staan. Nee, dat zijn de automobilisten.
0: Ja, die rijden daarin. Ja. Daarom hebben ze paaltjes neergezet. Ja, het valt allemaal niet mee. Maar we hebben dus weer een nieuwe dag.
1: Ja.
0: De paaltjescheckdag. Ja. Ja. En zeg nog even, hoe kunnen wij meedoen? Vertel nog even, wij moeten naar de website.
1: Ja? Als je in Google paaltjescheckdag.
0: Paaltjescheckdag? Ja.
1: Intikt, dan kom je op de site van de Fietsenbond.
0: Ja.
1: En dan kun je aanmelden. En dan krijg je een bevestiging dat je aangemeld bent.
0: Okay.
1: En dan kun je paaltjes invoeren.
0: Oké, okay. Jij ziet een paaltje.
1: Deze knop, een paaltje melden.
0: Ja.
1: En dan krijg je de kaart van Nederland. En dan kun je inzoomen naar jouw stad, naar Apeldoorn.
0: Okay.
1: En dan
0: tot
1: elke straat. En als er ergens er staan daar heel veel paaltjes.
0: Mm-hmm.
1: Als je ergens een paaltje ziet die nog niet staat.
0: Nee, dan kan je mooi dat paaltje kan je mooi even noemen. Maar jullie hebben alle paaltjes binnen zaterdag, zondag. En wat gaat er dan gebeuren?
1: Ik heb geen idee.
0: Oh nee, echt niet? Nee? Gaan jullie dan met al die paaltjes naar het stadhuis?
1: Nee, dat hebben we al eens een keer gedaan. Voor Apeldoorn dan hebben we het al eens een keer gedaan.
0: Ja.
1: Maar de huiskoning die geeft vaak adviezen over
0: die geeft aan de
1: fietsroutes en dat soort dingen.
0: Okay.
1: En dan is het wel handig om van tevoren te weten waar de paaltjes staan. Als onderdeel van het advies kun je beter, als je weet dat.
0: Waar ze allemaal staan, ja. Nee, maar die gaan er dan mee naar de gemeente, begrijp ik, hè? Dat komt allemaal later
1: als er
0: wel.
1: Als dan een nieuwe fietsroutes, de doorstroom, assen en dat soort dingen ontwikkeld worden, dan wordt dat gebruikt om te kijken waar ze misschien beter niet heen kunnen gaan.
0: Oké. Ja. Maar jullie willen wel graag dat die paaltjes weggaan.
1: Ja, natuurlijk
0: wel,
1: ja. Maar dat gaat niet lukken. Dat
0: is, nee? Nou, dat weet je niet.
1: Nou, allemaal weg, hè. Dat kost, kost ongeveer €1000 per paaltje om het weg te halen.
0: Ja. Maar ook voor de volgende routes, net wat je zegt, kijk uit, zet daar dan geen paaltjes neer. Zo zijn jullie ook bezig.
2: Misschien dat er in ieder geval een mooie bewustwording komt op het onderwerp.
1: Ja.
2: Dat zou ook al mooi zijn met deze dag.
1: Zeker. Ja.
0: Nou, ik vond fijn, meneer Bert, Middeldorp.
1: Een paaltje is wat heel slecht is, hè.
0: Ja.
1: Kun je er nog een foto van maken.
0: Oh.
1: En dan kun je nog een van de wedstrijd meedoen.
0: Oh, echt waar? Dan kun je een prijs winnen. Dan krijg je dat paaltje gewoon.
1: Ik dacht dat je iets van een appeltaart kunt winnen.
2: Zo, dat is lekker.
1: En lang niet iedereen zal iets winnen. Maar je kunt ook de paaltje, die foto van het paaltje en de locatie aan ons doorsturen. En dan kijken wij of er iets mee doen.
0: En waar moeten we dat naartoe sturen?
2: Jij wil wel die appeltaart.
1: Het Fietsersbond.
0: Nog een keer?
1: Apeldoorn@fietsersbond.nl.
0: Okay.
1: Dan komt u bij ons terecht.
0: Dan komt bij jullie terecht en dan kunnen we een appeltaart nemen. Nou, ik vond het fijn dat u hier was, meneer Middeldorp. U bent van de Fietsersbond Apeldoorn. Nou, ik wens u een hele succesvolle dag zaterdag natuurlijk. Ja, veel plezier.
1: Hoop dat het droog is.
0: Ja, inderdaad. Ja, precies. Nou, wij gaan ook even een leuke plaat draaien van Skik. Ken je die op fietsen? Ja, die ken je wel. U Drenthe, hè, komen ze.
1: Drenthe,
0: nou,
1: mooi plaat.
0: Dank je wel en heel veel succes.
1: Ja, graag.

0: Techno met Nina Simone.
1: Ja, dat was Nina. En wij hebben onze volgende gast alweer in de studio zitten. Dat is mevrouw Annelies Brinkhuis. Mogen Annelies zeggen?
2: Ja, graag. Ja.
1: Annelies, welkom.
2: Ja,
1: jij bent ook...

0: Auteur. Mm-hmm. En eigenlijk nog veel meer, hè? Veel.
1: Ik ben vooral geestelijk verzorger.
0: Geestelijk verzorger.
1: En ik schrijf inderdaad over mijn werk. Dus ik denk dat die volgorde goed is.
0: En waarom ben jij gaan schrijven over je werk als geestelijk verzorger?
1: Omdat ik veel sowieso veel verhalen hoor van mensen. Verhalen die mij raken. En die ik ook wel meeneem. En ik hoop eigenlijk door ze op te schrijven dat ik daarmee misschien ook andere mensen kan raken of aan het denken kan zetten.
2: Inspireren misschien ook wel.
1: Ja, ook misschien. Ja, zeker. Ja.
0: En heb je al veel boeken geschreven?
1: Dit is mijn derde boek.
0: Oké. Okay.
1: Ja. Ik heb 7 jaar in de uitvaartwereld gewerkt. Daar heb ik over geschreven.
0: En, ook al?
1: Sinds 4 jaar werk ik als geestelijk verzorger. En kwam ik weer eigenlijk zoveel andere mooie verhalen tegen. Ja. Dat ik denk, ik vind het mooi om die te delen.
0: Ja. Ja. Wil jij in het kort een verhaal vertellen wat jij tegenkwam, dat je denkt van daar wil ik over schrijven?
1: Nou, misschien ook wel een mooi verhaal om een beetje aan te geven wat ik doe als geestelijk verzorger. Want ook dat is soms nog niet voor iedereen duidelijk. Maar ik begeleid mensen bij zingeving. Dus mensen voor wie het leven anders loopt dan ze hadden gehoopt. En die te kampen krijgen met verlies, verdriet of met ouder worden. Ik werk ook in het verpleeghuis en in het ziekenhuis. En die daarmee verder moeten. En hoe doe je dat dan?
0: Ja.
1: En een van de verhalen die is Peter. Peter was een man van midden 50. Een manager, bij grote organisaties gewerkt. Reorganisaties gedaan, fusies begeleid. Zo'n man die problemen wil oplossen en fixen. Ja. Zei hij ook zelf. En ik kwam aan zijn bed, want hij had net gehoord dat hij ongeneeslijk ziek was. En dan is er even niks meer te fixen.
0: Nee.
1: En hij was behoorlijk uit het lood geslagen. Dus we zijn in gesprek gegaan over, hoe is het nu met je? En hoe ga je hiermee om? En uiteindelijk begon hij ook te vertellen over zijn werk. Hè. Mensen zijn
2: meer
1: dan alleen hun ziekte. Dus die vertellen ook graag over wat belangrijk voor ze is. En hij vertelde succesverhalen en wat hij allemaal voor elkaar had gekregen. En toen vroeg ik hem, maar er is vast ook wel eens een keer iets niet gelukt. Zei hij. Soms werken mensen niet mee of krijg je de financiering niet rond. Ik zeg, wat heb je toen gedaan?
0: Ja.
1: Zei hij, dan moet je even pas op de plaats maken. En dan ga je toch verder, links of rechtsom.
0: Mm-hmm.
1: En toen bleef het even stil. En toen zag ik dat hij hoorde wat hij zelf had gezegd.
2: Oh ja, mooi.
1: Pas op de plaats, maar wel weer verder.
0: Ja, hoe het ook loopt, dacht jij toen.
1: Ja, en toen ik afscheid nam, toen lag er een andere man in bed. Ach. Nog steeds ongeneeslijk ziek. Nog steeds wist hij niet precies hoe hij verder moest. Maar ergens was wel iets aangeboord van, ik ga het wel doen. Ik ga wel verder.
0: Ja, wat mooi. Maar hoe voel jij je dan op dat moment? Als je
1: het is ziet. Mooi als je mensen dat kleine stukje zingeving weer kan geven. Dus dat ze toch weer een stap kunnen zetten.
0: Ja,
2: misschien iets van kracht of hoop wat iemand dan kan vinden.
1: Ja.
2: En misschien zijn er helemaal niet veel woorden voor nodig, maar juist.
1: Soms. Ik denk dat ik vaak ook luister.
2: Ja.
1: En dan vertellen mensen, ook in dit geval. Vertellen mensen hun verhaal en halen ze daar zelf soms ook wel uit.
2: Ja, dan komen de antwoorden misschien vanzelf.
1: Soms stel ik een vraag probeer ik wel te zoeken naar iets van houvast.
0: Ja, je krijgt heel veel verhalen te horen natuurlijk. Hè?
1: Ja.
0: Ik kan me voorstellen dat dit je derde boek al is.
1: Er zijn veel verhalen en ook veel verhalen die wel raken.
0: Zeggen, hoe doe je dat zelf dan? Door dat op te schrijven? Ik bedoel, jij hoort dat allemaal en dat zal jou ook best wel raken, sommige dingen.
1: Ja, zeker.
0: En om dat van je af te zetten.
1: Ja, het raakt ook in positieve zin. Het confronteert je natuurlijk heel erg met de kwetsbaarheid van het leven. En ook met het ouder worden. Als ik denk aan de bewoners van het verpleeghuis. Maar het raakt soms ook op een positieve manier. Hè, omdat je ook ziet dat mensen toch weer doorgaan. Ergens weer die kracht vandaan halen. Dus in die zin raakt het ook.
0: Ja.
1: Maar schrijven helpt. Ja. Om even op jouw vraag terug te komen. Dat maakt dat ook ik even moet stilstaan bij wat is er nou gebeurd.
0: Precies.
1: En wat heeft dit met mij gedaan.
0: Ja.
2: Misschien dat je dan op die manier een soort woorden aan je gevoel kunt geven. Of,
1: ik denk wel dat dat klopt. Ja.
2: Oh, ja.
1: En doordat je daarover na gaat denken. Misschien verwerk je het dan ook wel. Het is een beetje een groot woord. Maar geef je het wel ergens een plek.
0: Ja. Ja. Dit boek heet dus Hoe het ook loopt.
1: Ja.
0: Die andere twee boeken die zijn al uitgegeven. Deze wordt 25 september, verschijnt die?
1: Ja. En klopt.
0: Die vorige boeken, hè, daar staan dus ook verhalen van mensen in. Wat waren reacties? Want die hebben ze zelf natuurlijk ook allemaal wel gelezen, die boeken.
1: Ja, ik doe het wel zo dat ik namen verander. Okay. En ook details. Dus ja. Mensen kunnen zich erin herkennen, maar zijn niet herkenbaar.
0: Van, oh, ja. Dat ben ik of zo.
1: Nee, dat is niet de bedoeling.
0: Nee, is niet de bedoeling. Maar wat voor reacties krijg je dan?
1: Ja, veel herkenning wel. Ja. Want ik schrijf natuurlijk over de mensen die ik tegenkom, maar uiteindelijk gaat het over ons allemaal. Ja. We kunnen allemaal in het ziekenhuis komen. We hebben allemaal een opa of oma, of misschien zijn we zelf al op leeftijd. Dat er vragen opkomen over het leven.
2: Ja, ik denk ook dat zingeving niet aan een leeftijd te koppelen is. En dat dat altijd wat terugkomt en herkenbaar zal zijn voor velen. Ja,
1: zeker. Ja.
0: Vind je het spannend, je derde boek, die straks in de winkels ligt?
1: Het is altijd spannend.
2: Ja,
1: het is altijd een beetje spannend. Ja. Want het is toch een soort van kindje. En dat heb je, daar heb je een jaar aan gewerkt.
0: Mm-hmm.
1: En
0: dan, een jaar?
1: Ja, zeker wel.
0: Okay.
1: Ja. Ja.
0: Ja. En Annelies, hoe dik is het boek? Dat vind ik altijd zo, ben ik altijd wel benieuwd naar.
1: 224 pagina's.
0: Oh, best dik boek zeg.
1: Ja, er staan 64 verhalen in.
0: Ja?
1: Over patiënten uit het ziekenhuis, bewoners uit de ouderenzorg en ook over mijzelf.
0: Een e-book? E-book is dat?
1: Volgens mij is het geen e-book.
0: Nee, het is, geen e-book.
1: Nee, het is gewoon nog even.
0: Pocket of gebonden?
1: Gebonden, dat wel.
0: Oh, dat is fijn.
1: Ja.
2: En
1: ja.
2: Dus eigenlijk is zo'n boek ook bijvoorbeeld heel mooi voor studenten, denk ik. Die bijvoorbeeld social work doen. Of dat je echt wel een mooi inkijkje krijgt ook in verschillende werkvelden dan. Waar jij ook werkzaam bent. Ja.
1: Het geeft zeker een inkijkje in het werk als geestelijk verzorger. Maar we zijn eigenlijk in de zorg allemaal een beetje geestelijk verzorgd.
2: Ja,
1: zeg
2: ik
1: wel eens.
2: Ja, zeker.
1: Want je hoopt dat iedereen oog heeft voor zingeving. Ja. En wat is nou van waarde voor iemand?
2: Ja, en de mens achter het ziektebeeld. Ja,
1: precies.
2: Zeker.
1: Ja.
2: Mooi.
1: Dus dat,
0: Nou, mooi. 25 september in de boekhandels hier in Apeldoorn.
1: Ja, hij is in ieder geval te bestellen. Ik weet niet of die overal ligt, maar...
0: En waar kunnen wij die bestellen dan?
1: Ja, bij de boekhandel.
0: Oh, oké.
1: Ja, okay, of bij de uitgever. Ja. Hij wordt uitgegeven bij Morgenland Uitgeverij uit Apeldoorn. Dus
0: Morgenland
1: daar,
0: Uitgeverij.
1: Daar is die ook nu al te bestellen.
0: Oké, nou, ik kan daar even kijken.
1: Heb je hem op tijd?
0: Ja. Ja. Nou, ik vond het heel fijn, Annelies, dat je hier was. Dat je het even wilde vertellen.
1: Graag gedaan.
0: Waar het boek een beetje over gaat, je derde boek. Nou ja, en ik denk dat jij toch wel weer voor een vierde boek gaat.
1: Nou, wie weet.
2: Ja. Oh, mooi. Ja.
0: En dan zien we jou vast weer hier.
1: Nou,
0: misschien
1: graag.
0: Dan wel met hele andere verhalen.
1: Ja, dat kan.
0: Ja, dat kan
1: je weet nooit hoe het leven loopt.
0: Nee, precies. Dank je wel en heel veel succes.
1: Dank je, graag gedaan.

Jackson 5 met ABC. Ja, het is bijna 3 uur. Dat betekent tijd voor nieuws. Wat is nieuws in de wereld op dit moment? Dat krijg je straks te horen. En na 3 uur zijn wij natuurlijk weer bij u terug met nog heel veel meer. We hebben nog een vol uur. Leuke uittips hebben wij nog voor u. Dus ik zou zeggen, blijf lekker luisteren naar ons. U kunt nog bellen, hè? Nog een uur lang. 055-540-1978. Dan kan je een leuke plaat aanvragen. En misschien heb je nog wel iets te melden dat heel Apeldoorn en omgeving moet weten. Ik zou zeggen, bel gerust. Dit is Jerry Rafferty.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Koning Charles ontvangt op zijn Schotse landgoed Dumfries House bestuurders van Nvidia, Google DeepMind, OpenAI en Anthropic om te spreken over AI en het welzijn van de mensheid. Dit gebeurt terwijl Anthropic-topman Dario Amodei oproept tot vertraging van AI-ontwikkeling, gesteund door Sam Altman en Elon Musk, naar zorgen over controleverlies over de technologie. Bij Russische luchtaanval in de nacht van woensdag op donderdag raakten in Kiev magazijnen en een locatie nabij een benzinestation beschadigd door vallende brokstukken. Dat meldde de burgemeester via Telegram. In Odessa raakten 3 mensen gewond, waaronder een kind, na een treffer op een woontoren van 19 verdiepingen. Nederland is op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid gezakt van plek 43 naar plek 46. Hoogleraar Henk Volberda onderzocht de situatie in Nederland, waarbij 145 landen werden vergeleken op economische participatie, onderwijs, gezondheidszorg en politieke invloed. Vooral politieke vertegenwoordiging blijft achter. Het aantal vrouwelijke ministers daalde en Nederland had nog nooit een vrouwelijke minister-president. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden stemde woensdag in met een omvangrijke sanctiepakket tegen Rusland, nadat de Senaat vorige maand al akkoord ging. 261 van de 435 leden stemden voor, waaronder 58 democraten. Het pakket is vernoemd naar de overleden senator Lindsey Graham. President Trump moet de wet nog ondertekenen. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de zuidwestenwind nog wat aan. Rond 10 uur ligt de temperatuur tussen de 13 en 16 graden. Het blijft op de meeste plekken wel droog met overwegend de bewolkte hemel, maar in de loop van de ochtend neemt in het westen de kans op een bui wel toe. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is

0: Counting Crows met Accidentally in Love.
1: Matinee met Leni Loden.
0: En met Olivia. En met Guido. Luisteraars, goedemiddag. Dit is het tweede uur van de matinee om 3:05. Nou, wat gaan we allemaal doen? Podiumkunstenaars en beeldend kunstenaars kunnen zich tot 5 oktober kunnen die zich aanmelden voor een maakopdracht. En we gaan daar straks over praten met Janine Postumus. Janine is werkzaam bij Orpheus. Juffen en meesters die zijn genomineerd voor de feestelijke verkiezing tijdens de kinderboekenclub op de Anklaar. We gaan bellen met de Anklaar, met de organisatie. En René Denekamp van Avalon Sport, ja, dat is de handboogvereniging, die heeft ons ook wat te vertellen. Dus wij zijn heel benieuwd vanmiddag wat er allemaal gaat gebeuren. Toch? Jij ook, Olivia?
2: Ja, al die ontzettend
0: gasten,
2: leuk.
0: Ja, we hebben nog leuke berichten, daar kun je aan meedoen. Hartstikke leuk. Guido, die heeft nog leuke platen, heel veel leuke platen. Ja, het eerste uur was echt, ik zeg, geweldig, Guido. Ik ben benieuwd wat je straks nog allemaal voor ons in petto hebt. In ieder geval het goede doel.

0: Het goede doel. Ik zei het al. Gijzelaar heet het nummer. 3:10. Straks dan, dan gaan wij naar een interview. Dat gaat straks. Ga jij doen, Olivia? He, jij gaat straks praten met iemand van de aanklaar, maar dat horen we straks wel. Maar jij had eerst nog even iets te melden, hè?
1: Ja, we kennen namelijk allemaal wel iemand die met kanker te maken heeft gehad. En daarom is het zaterdagmorgen 19 september de kans om hier iets aan te doen. Namelijk de Kleverun, georganiseerd bij de atletiekvereniging AV34. Jouw kans om geld in te zamelen. Of je nu voor jezelf loopt of samen met vrienden, familie of collega's of voor iemand anders, iedere euro is meegenomen. En het evenement begint om 8:00.
0: Nou, dat is duidelijk, toch?
1: Ja. Ja, ik zou zeggen meedoen.
0: Ja, ja. Allemaal meelopen. En meelopen, meestemmen, dat kan ook. En dat kan op ons, want wij zijn genomineerd voor de Apeldoorn Business Awards 2026... in de categorie
1: maatschappelijke organisatie.
0: Nou, dat is toch hartstikke mooi dat we al genomineerd zijn. We moeten natuurlijk nog wel winnen.
1: Ja, we kregen vorige week al dikke taart. Nou,
0: geweldig. Op 15 oktober 26, dan is het zover in Theater Orpheus. Dan weten wij of wij de Business Award hebben gewonnen, gaan winnen. Maar je kunt op ons stemmen. Ga naar apeldoornbusinessawards.nl. En ga gewoon op ons stemmen. Doe dat.
1: Ja,
0: zouden wij hartstikke leuk vinden. Toch?

0: Living Next Door to Alice. Dat was een Smokey uit de jaren 70, luisteraars hier in de matinee. Goed, ik heb even voor u het weerbericht. Ja, of heb ik geen weerbericht? Wacht, nee, ik ga nog niet het weerbericht doen. Nee, want onze gast die is... We hebben net gebeld, Olivia, en toen nam onze gast niet op. Maar onze gast die is nu aan de telefoon. En dat is... Jij hebt de papieren voor je, dus ja. Olivia, aan jou.
1: Een hele goede middag, meneer Ivo van Calava. Zeg ik het goed?
2: Niet helemaal. Ivo Calava, geen van.
1: Oh, excuus. Mag ik Ivo zeggen?
2: Ja, zeker.
1: Oh, nou wat fijn dat we elkaar te pakken hebben.
2: Ja,
1: kunt u vertellen wat de aanleiding is voor ons gesprek?
2: Nou, zeg alsjeblieft je, dat ten eerste. Ja. Ik denk dat jullie bellen omwille van de leukste juf of meesterverkiezing bij Winkelcentrum Anklaar of voor tijdens de Kinderboekenclub op 3 oktober.
1: Ja, want wat superleuk om te horen dat er zoveel aandacht is en ook al zoveel is gestemd op al die juffen en meesters in Apeldoorn.
2: Ja, het is echt niet normaal. We hadden 22 aanmeldingen, zeg maar. En we zijn in de zomerperiode gestart. Dat kwam planning technisch nou helemaal zo uit. En we hadden een beetje dat we dachten, goh, nou hè. Dus mensen konden tot 3 september konden ze dan hun favoriete juf of meester opgeven. Nou, dat was nog natuurlijk net in de eerste schoolweek. En nou, we hebben uiteindelijk 22 aanmeldingen gehad. En toen gingen die stembus ging als het ware open.
1: Ja.
2: Waar je hadden ingericht. En nou, we staan nu op 3000 stemmen. Dus
1: jeetje.
2: Echt,
1: nou.
2: Ik vond het echt van te kijken.
1: Nou, wat ontzettend leuk om te horen. En dat er ook zo'n enthousiasme is. Dat jullie dat niet hadden verwacht. En dat dat nou extra mooi uitpakt. Dat het echt een feestelijke finale dan ook gaat worden.
2: Ja, nee, dat hoop ik wel inderdaad.
1: Ja,
2: ik,
1: en het is in het...
2: Ik heb de juf of meester nog zelf niet gesproken. Dus ik ben binnenkort een keer van plan om de top 5, top 10... die er zoals er nu voor staat, een soort van gaan verrassen op de basisscholen. Maar kijken hoe dat, of dat wenselijk is of niet.
1: Ja, dat is leuk. En zitten de juffen en meesters verspreid over alle wijken in Apeldoorn?
2: Ja, eigenlijk wel.
1: Ja, oh mooi.
2: Ik zat er echt, wat ik zelf op Google Maps heb gekeken... waren er eentje uit Zuid, eentje uit Kerschoten, eentje van de... Apeldoorn Noord, zeg maar, ja, eigenlijk rondom het winkelcentrum. Eigenlijk, ja, iedere hoek heb ik al een school voorbij gekomen.
1: Oh, nou, goed om te horen. Fijn.
2: Ja.
1: En nou, uiteindelijk wordt dan op zaterdag 3 oktober de winnaar ook bekendgemaakt.
2: Ja.
1: Die krijgt dan ook een prijzenpakket, las ik.
2: Cool.
1: Nou, wat super. En is er die dag dan ook nog andere dingen te beleven op de Anklaar?
2: Ja, zeker. We doen het eigenlijk het hele evenement eigenlijk in het kader van de Kinderboekenweek. Dus we zijn samen met Coda en Don Bosco zijn eigenlijk opgetrokken van... goh, hoe gaan we die Kinderboekenweek zo leuk mogen presenteren... In dit geval Winkelcentrum Anklaar. Nou, en toen was eigenlijk de contest voor de leukste juf en meester is eigenlijk een beetje een soort van later ontstaan.
1: Ja.
2: Maar we hebben 3 hele bekende kinderboekenschrijvers. Vivian
1: Den Hollander, ja.
2: Ja, klopt. En nog 2 namen.
1: Ja, Tosca Mente en Yusu Douglas zie ik staan.
2: Precies.
1: Ja.
2: Ja, en nog, er komt nog een speurtocht. Maar goed, in ieder geval, die komen met interactieve voorstellingen, zeg maar. Dus gaan ook een hele grote tent van 10 bij 20 meter midden op het plein zetten, zeg maar. Want helemaal, het loopt echt wel wat te worden, zeg maar.
1: Ja, want ik zie dat er ook een gratis draaimolen is, maar ook ballonnenkunstenaars. Wat superleuk dat dat zo is opgezet.
2: Ja, dat is bij ons bij de standaard geworden de laatste tijd. Het evenementje zijn dat die vergeet ik steeds. Maar inderdaad, we hebben gratis draaimolen, we hebben ballonnenclowns, als het ware.
1: Wauw, superleuk. Ja, echt superleuk. En heb jij zelf ook gestemd? Of voor wie was dan de bedoeling dat ze gingen stemmen? Waren dat dan alle ouders of ook de kinderen?
2: Nee, ja, iedereen mag stemmen in principe. Dus kijk, als de kinderen zelf campagne gaan voeren... die gaan de buurman, mensen en de voetbalverenigingen, et cetera... actief aansporen om te stemmen. In principe kun je 1 keer per e-mailadres per persoon kunnen stemmen.
1: Oh, kijk. Dus. En even voor mijn beeldvorming, kun je nog steeds stemmen of is dat dan nu klaar?
2: Ja, zeker.
1: Oh, oké. Okay.
2: Ja, nee, nog tot 3 dagen van voren. Dus dan moet ik even... Volgens mij tot 30 september is de deadline. Of 1 oktober, 1 van de 2. Dus in ieder geval zeker 2 weken.
1: Ja, precies. En kun je mij aangeven op welke site we kunnen stemmen?
2: Ja, zeker. Dat is gewoon winkelcentrumanklaar.nl. En dan zie je bovenin de verkiezing. Dus dat is...
1: Ja, dat spreekt eigenlijk voor zich dan.
2: /leukste-juf-meester.
1: Ja, oh, helemaal goed. Nou, want dan komen ze er wel.
2: Maar op anklaar.nl en dan of via de socials of zo, weet je, overal wordt je automatisch doorgelinkt. Dus,
1: ja, superleuk.
2: In de bio, dus dat soort dingen.
1: En van hoe laat is het ongeveer?
2: Van 10 tot 5.
1: Van 10 tot 5. En hoe laat is dan ook echt de finale, de grand finale?
2: Ja, de finale is om 4 uur. Dus,
1: oké.
2: Dat is dat. En bijvoorbeeld de elektrische mobiliteitsbus van de nieuwe vanuit Coda, die komt er ook. En we hebben nog heel veel leuke mascottes trouwens hier rondlopen.
1: Oh, wat een feest.
2: Ja, het was echt een kinderfeest.
1: Ja, superleuk. Dus voor jong en oud eigenlijk leuk om te zien. En ook mooi dat de juf en meester zo in het zonnetje worden gezet. En Ivo, wat is voor jou ook de beweegreden om dit dan met enthousiasme ook hier te verkondigen?
2: Ik doe eigenlijk alles voor Winkelcentrum Anklaar. Het is voor mij de taak om Winkelcentrum Anklaar gewoon zo leuk mogelijk op de kaart te zetten. En dat doen we met heel veel verschillende dingetjes.
1: Ja.
2: En nu kwam deze in het kader van samen met Bruna, Coda en Don Bosco. Dus
1: we zaten
2: met de brainstormen afgelopen lente was dat. En toen was het, laten we het gewoon doen en laten we gewoon kijken. En ik ga wel goed op dit soort verkiezingen. En,
1: heel leuk.
2: En zeker als er dan zoveel enthousiasme op loskomt, dan... dat maakt het extra leuk natuurlijk.
1: Ja, en ook mooi die combinatie dan met de kinderboekenschrijvers en dat ze ook willen laten signeren. Ik denk dat ook om mensen weer te laten lezen en ook voor jouw jonge kinderen, dat ook ontzettend aanspreekt.
2: Precies. Dat is ook een beetje de 1+1+1, zeg maar.
1: Ja, zeker. En hebben wij nog dingen niet behandeld wat je nog graag wil vertellen over 3 oktober?
2: Nee, ik zou zeggen, heel Apeldoorn komt vooral 3 oktober. Winkelcentrum Anklaar van 10 tot 5 en geniet er gewoon lekker van.
1: Nou, hartstikke leuk. Fijn, ontzettend bedankt. En nogmaals, je kunt stemmen op www.winkelcentrum Anklaar. Stemmen, leukste juf en meester. Dit kan dus tot, waarschijnlijk eind september, zei je?
2: Ja, let's say 30 september.
1: Helemaal goed. Nou, dan ronden we hem af. En dan wil ik je alvast heel veel plezier wensen op 3 oktober. En ook aan alle juffen en meesters van Apeldoorn.
2: Dankjewel.
1: Oké, doeg.
2: Doei.
0: Nou, doei. Nou, heel veel info. Hartstikke leuk, man. Ja. Hey, deze plaat, ken je die? Die nu...
1: School Out van Alice Cooper.
0: Ja, Alice Cooper. Hartstikke leuk. Die ken je niet, hè?
1: Ik moet hem even horen.
0: Ja, nou, hoor maar. Dan zeg je straks... Oh, die!
1: Oh, ja.

kortstondige buien, maar die kunnen best wel hevig zijn. Dat heb ik gemerkt. Er is ook geregeld zon. Het wordt vanmiddag zo'n 19 graden. Vanavond dan kan er eerst nog een bui vallen, maar de buiigheid neemt af. En de komende nacht zijn er wolkenvelden, opklaringen en het wordt zo'n 14 graden vannacht. Morgen is het donderdag. Wat krijgen we dan voor weer? Nou, wisselend bewolkt. En de ochtend verloopt droog bij een matige zuidwestenwind. In de middag is er eerst is het droge zonnige periode, maar later op de middag, jawel, regen. En morgenavond trekt de meeste regen weg en kan later op de avond in de nacht naar vrijdag nog een bui vallen. En het wordt 12 graden morgennacht. Vrijdag is er geregeld zon en waait er een matige zuidwestenwind. Een enkel buitje is mogelijk, maar op veel plaatsen blijft het droog. De temperatuur stijgt naar 18 tot 19 graden. Gaan we naar de zaterdag, luisteraars. Heel veel activiteiten worden er georganiseerd dit weekend. De zaterdag begint droog, maar in de loop van de dag neemt de kans op een bui weer toe. En tussen de buien door komt de zon ook zo nu en dan door. Zondag, nou dan blijft het droog. Wel wolkenvelden, maar ook zon. En na het weekend, dan volgen er drogere periodes met geregeld zon. En het kwik loopt volgende week op naar zo'n 20 graden. She's just

Girl on Fire. Alicia Keys hier in de matinee om 3:30, luisteraars. En wij gaan naar onze volgende gast aan de telefoon, mevrouw René.

0: Een kleine baan waar inderdaad wat blazoenen staan, maar ook wat 3D-dieren.
1: 3D-dieren, kun je dat iets uitleggen? 3D-dieren, wat dat is?
0: Ja, nou ja, net zoals wat er in de jacht wordt geschoten, hebben wij wat PLA-fome dieren staan op een veld.
1: Ja.
0: Daar staan dan ook targets op waar u kunt schieten. Dus ja. Met verschillende bogen
1: okay.
0: kun je daar punten mee scoren door op bepaalde delen van het dier te raken.
1: Ja, ja. En die 3D, schutters zou ik maar zeggen, die zitten, dat is in de maat, hè, bij de rotonde. Bij de landrotslaan.
0: Ja, tegenover Groen-Wit, inderdaad. Mm-hmm. Aan de achterkant van Groen-Wit. Daar hebben we een groot veld staan en daar hebben we inderdaad...
1: Ja, daar staat nog wel wat. Ik kom er regelmatig, er staan al wat beren en weet ik veel wat er allemaal staat. Dan denk je, er staat een beer of zo. Maar dat is niet echt hoor, Olivia. Olivia zei naast mij. Die denkt, van staat er een beer in de maat? Nee.
0: Ja, daar hebben we inderdaad een handvol 3D-dieren staan.
1: Ja.
0: En dan hebben we aan de andere kant van Groen-Wit, daar zit eerst de scouting.
1: Ja.
0: En daarnaast zitten wij dan ook weer. Dus we hebben een gesplitste vereniging.
1: Ja.
0: En daar zitten ook voornamelijk onze boeders ook.
1: Precies.
0: Maar goed, ja.
1: Dus de grote vereniging, hè?
0: Tot aan...
1: aan boelen.
0: Ja, target schieten.
1: Ja, aan boelen. Ja, precies.
0: En boelen, ja.
1: Ja, maar een grote vereniging zijn jullie dan, hè?
0: Ongeveer 180 mensen op 180 leden. Dus dat is zeker een aanzienlijk grote vereniging.
1: Ja.
0: We zijn niet heel super bekend binnen Apeldoorn.
1: Oh.
0: En dat vind ik eigenlijk wel een beetje jammer.
1: Ja, dat is heel jammer.
0: We zitten een beetje verstopt in een hoekje.
1: Niet in de maat hoor. Ik bedoel, dat zie je gewoon. Als je, dat zie je duidelijk. Dat wij, en jullie hebben ook zo'n bord hangen daar. Hè? Dat staat ook wel de een en ander op, toch?
0: We zouden nog wel wat meer bekendheid willen krijgen
1: okay.
0: binnen Apeldoorn.
1: Nou, bij deze dan. Je zit nou hier bij ons. Dus, hartstikke goed. Heel veel leden hebben jullie. En
0: ja, klopt.
1: Kan iedereen lid worden?
0: Iedereen kan in principe lid worden. Er zit geen echte minimum eis aan.
1: Okay.
0: Wil je zelfstandig gaan schieten, dan dien je wel iets van een basiscursus hebben gedaan. Of...
1: Ja.
0: Schietvaardig mogen zijn.
1: Mm-hmm.
0: We willen natuurlijk niet dat hier iemand gewond raakt. Dus,
1: nee, precies, snap ik. Stel je wil eerst eens even een beetje proefdraaien en je hebt geen boog, kun je die dan bij jullie lenen? Hoe zit dat?
0: We zijn bezig om te kijken naar inloopdagen, laten we het zo zeggen.
1: Mm-hmm.
0: Dus we willen heel graag de zaterdagmiddagen vrij kunnen geven, of in ieder geval een zaterdagmiddag in een maand, om mensen van buitenaf lekker op eigen manier te laten schieten.
1: Okay.
0: Natuurlijk wel met iemand die ervaring er heeft
1: precies.
0: bij.
1: Ja.
0: En daar zijn inderdaad ook wel clubbogen en dergelijke dingen voor in beschikking gesteld.
1: Oké, okay, jullie site Avalon Sports Apeldoorn even in de gaten houden, denk ik. Daar komt het wel op.
0: Ja, we proberen nu via Facebook en via onze website de datums aan te geven
1: okay.
0: waarop we voor het publiek vrij zijn.
1: Mm-hmm.
0: En als je het echt een keertje wil proberen, kun je ons altijd ook gewoon mailen.
1: Okay.
0: Er zijn altijd mogelijkheden waar we naar kunnen kijken.
1: Goed. En René, wat schiet jij zelf?
0: Ik schiet Berbo. En dat is een. Ja. En dat is een, eigenlijk een boog wat geen toeters en bellen heeft. Dus
1: houten
0: geen
1: boog.
0: Vizier.
1: Hout.
0: Nee, ik heb wel een metalen frame.
1: Oh, okay.
0: Dus het is wel de nieuwe versie, laat het zo zeggen.
1: Oh.
0: Maar inderdaad wel de versimpelde versie. Geen
1: okay.
0: toeters en bellen eraan, geen gewichten eraan om het te stabiliseren, maar gewoon,
1: gewoon
0: zo simpel
1: puur,
0: mogelijk.
1: Gewoon puur eigenlijk, heel puur. Ja, ja.
0: Het meest puur mogelijk. En dat betekent ook dat ik zelf moet mikken. Dus ik kan ook heel weinig de schuld geven als het niet raak gaat.
1: Oké. <Okay. laughs> Nou, mooi zeg. Ja. Doe je ook wel eens aan wedstrijden mee?
0: Nee, ik persoonlijk niet, maar onze vereniging wel. En die mogelijkheden zijn er ook absoluut. We zijn ook bezig met trainingen geven die voor mensen die na de basiscursus bijvoorbeeld nog net even wat meer aandacht willen hebben om nog verder te kunnen komen.
1: Ja.
0: Dat noemen wij de puntjes op de i-trainingen. En dan willen we echt kijken of we de mensen verder kunnen helpen naar de wedstrijden toe.
1: Ja.
0: We schieten zowel landelijk als nationaal.
1: Nou, super.
0: Dus het is

0: het is heel uitgebreid in dat opzicht.
1: Nou, dan weten we een beetje wat er allemaal achter Avalon Sport zit. Hartstikke leuk om een keer te komen kijken en mee te doen. Maar waarom wij jou eigenlijk bellen? Jullie doen mee aan de Rabo Club actie. Vertel daar eens over.
0: Ja, wij doen mee aan de Rabobank Club actie. Elk jaar is er eigenlijk een actie vanuit Rabobank om de verenigingen en de sporters te ondersteunen. Mm-hmm. Door ze eigenlijk voor alle leden binnen de Rabobank net even wat een extra duwtje in de rug te geven voor alle doelen die ze graag willen behalen.
1: Yeah.
0: En ook zo hebben wij dit jaar weer een mooi doel. We hebben eigenlijk sinds kort een groot deel van ons bestuur verandert. Mm-hmm. Waardoor er gewoon een hele hoop nieuwe ideeën en plannen op tafel liggen.
1: Okay.
0: En we zouden daar heel graag mee aan de slag gaan. Alleen
1: Gewoon
0: een beetje weinig budget. Ja. En gezien we allemaal met vrijwilligers werken, willen we graag aan de clubactie meedoen.
1: Nou, hoe kunnen wij jullie steunen, René? Ja, hoe kunnen we dat doen?
0: Als je Rabobank Club, als je bij de Rabobank zit, kun je je via de app of via de website aanmelden als lid. Mm-hmm. In de app is het drie knopjes indrukken en kun je vinden onder de instellingen. Dus dat is eigenlijk vrij simpel te doen.
1: Okay.
0: En daar kun je ook clubs en verenigingen supporten.
1: Mm-hmm.
0: Dat zijn echt heel veel verenigingen, ook binnen Apeldoorn. Je mag op 3 stemmen uitbrengen.
1: Nou,
0: op kijk
1: eens aan. Ja.
0: Dus dat geldt niet alleen voor ons. Wij zouden daar absoluut natuurlijk gebruik van willen maken.
1: Alle stemmen naar jullie, dat zou je fijn vinden. Super, super.
0: Maar we gunnen het de andere clubs en verenigingen binnen Apeldoorn en omgeving natuurlijk absoluut ook.
1: Ja, zeker.
0: Het kost niks. Mm-hmm. Er zitten geen kosten aan verbonden om lid te worden. En je krijgt er de bladen van en extra voordelen. Mocht je een verzekering of dergelijke willen afsluiten bij de Rabobank.
1: Kijk staan. Dus stemmen kan tot 29 september, hè?
0: Stemmen kan zelf tot 29 september. Je kunt er dus 3 mensen of 3 clubs of verenigingen heel blij mee maken.
1: Precies.
0: En elke stem dat levert gewoon een paar extra centjes op voor de vereniging.
1: Nou, super. Ik vond het fijn dat je even je verhaal wilde vertellen over jullie vereniging. En over al die stemmen die naar jullie toe gaan. Zou hartstikke mooi zijn. René Denekamp van Avalon Sports, dank je wel. En heel veel succes natuurlijk.
0: Dank jullie wel. En jullie ook een fijne uitzending.
1: Ja, dank je wel. Dag. Ja, luisteraars. Leuke actie toch? Hè? Dan gaan we leuk voor Avalon Sports. En hier tegenover zit ook alweer de mevrouw. Die gaat straks een programmaatje doen. Heel leuk. Kijk ook even op onze site. Dan zie je wat zij precies gaat doen. Ik ga straks even nog vragen hoe je programma precies heet en zo. Daar ga ik eventjes reclame voor maken. Marjolein is het. En ga even naar rtvapeldoorn.nl en programma's. Radio, televisie is ook leuk. YouTube-kanaal van ons, RTV Apeldoorn, kijk ook even goed. The Eye of the Tiger. Ja, natuurlijk naar aanleiding van het gesprekje net met Avalon Sports.

0: Ja, ja, je hebt de Tiger natuurlijk hier in de matinee. Straks gaan we even bellen met Orpheus, want Janine Postumus die heeft ons heel iets leuks te vertellen. Maar zover is het nog niet, want ik ga eerst even weer naar Olivia.
1: Ja, want het is alweer de 60ste editie van de Honing Natuur en Hobbymarkt, die op zaterdag 19 september rondom het dorpshuis het Uggelens Belang plaatsvindt. Het begint om 21:15 en eindigt om 16:00. Het evenement trekt elk jaar bezoekers van over het hele land om te genieten van de geur, smaak en gezelligheid. Aan de markt zal dit jaar een feestelijk tintje worden gegeven. Nu komt het nummer Stop in the Name of Love van Supremes.

0: Het is 4:15, luisteraars. En dat betekent dat wij naar onze laatste gast van vanmiddag gaan. En we gaan daarvoor naar Orpheus. En daar zit Janine Postumus. Janine, goedemiddag en welkom.
1: Goedemiddag, hallo.
0: Daar ben je weer, uit die caravan.
1: Daar ben ik weer, ja. Inderdaad.
0: Was het leuk met de kindercaravaan deze zomer?
1: Even de kindercaravaan nog. Was heel leuk, ja. Het was alleen een beetje jammer dat het...

0: wisselvallig was qua weer. Dus ja. We moesten ook best wel een aantal keer naar binnen.
1: Oh, echt waar? Maar het was toch iedere dag 30 graden, man, deze zomer, of niet?
0: Ja, maar net die laatste twee weken.
1: Voor jullie net niet, nee.
0: Nee. Maar goed, dat was alsnog heel erg leuk.
1: Nou, dat was heel leuk. Dat komt volgend jaar weer, Janine, of niet?
0: Zeker, ja, absoluut. Ja. Daar blijven we gewoon mee doorgaan.
1: Precies. En dan gaan wij het nu hebben over podiumkunstmakers en beeldend kunstenaars. Die kunnen zich melden, die kunnen gewoon een opdracht doen. Hoe gaat dat allemaal in zijn werk, Janine?
0: Dat klopt. Je hebt een open call uitstaan voor podiumkunstmakers en beeldend kunstenaars. En die kunnen zich bij ons melden met een plan voor bijvoorbeeld een installatie of een performance of een voorstelling. Mm-hmm. En daar geven wij markersbudget voor.
1: Ja.
0: En dat is een opdracht met de stedendriehoek. Dus dat is ook met het gaat via Maaiveld. Dat kennen je misschien wel van Apeldoorn hier, festival. Mm-hmm. En een festival in Deventer, Poolshoogte. En in Zutphen, Oeverloos. Okay. En daar bundelen we onze krachten. En we willen eigenlijk het maakklimaat in de stedendriehoek versterken. Mm-hmm. Dus daarom kunnen makers zich aanmelden om zeg maar een plan te pitchen.
1: Ja.
0: Dat een maatschappelijk relevant thema behandelt, wat ook een beetje in deze regio speelt. En aansluit binnen het DNA van die festivals. Want als je uiteindelijk wordt gekozen,
1: dan moet je in het festival en in het Maaiveld meedraaien, begrijp
0: dan ik dan? Dan kom je inderdaad op de line-up te staan van Maaiveld en ook die andere twee festivals. En maak je nog een kleine tour door de regio.
1: Ja.
0: Dus dat is heel erg leuk. Dus je krijgt best wel veel speelbeurten uit mijn hoofd. Hier
1: 22 keer lees ik hier.
0: Ja, 22 keer inderdaad.
1: Ja.
0: En het gaat echt om ook een buitenvoorstelling. Want op Maaiveld, Oeverloos en Poolshoogte hebben beide alle drie een buitenprogramma.
1: Mm-hmm.
0: Dus ja, en dan zoeken we eigenlijk makers die met elkaar willen samenwerken. En een beetje crossovers. Het is niet iets, zeg maar, een bestaand plan dat er al ligt. Maar we willen echt makers uitdagen om speciaal hiervoor iets leuks te bedenken.
1: Mm-hmm.
0: En daarmee aan de slag te gaan. En dan zorgen we dus ook voor begeleiders. Dus wordt een productiehuis aan je gekoppeld. En dan word je helemaal meegenomen in de aanloop naar dat traject. Naar die festivals toe.
1: Nou, dan word je goed begeleid. En dat komt uit jullie koker, of niet?
0: Nou, onder andere. We trekken het dus ook met theaterschip en... het komt niet alleen vanuit ons, mm-hmm. maar het is een maakopdracht.
1: Hadden die festivals nog zoveel ruimte dan? Of hoe zit dat?
0: We vinden het wel gewoon altijd belangrijk ook dat... Het is natuurlijk een mooie plek om dat bij die festivals te laten zien. En ook om daar mensen uit de regio daar een podium te kunnen bieden.
1: Mm-hmm.
0: Zodat er ook lokale makers op het podium staan. En dus ook een maatschappelijk relevant... het thema kunnen vertellen. Dat is gewoon belangrijk. En het zijn experimentele festivals. Dus het is leuk dat vanuit alle hoeken mensen zich kunnen aanmelden.
1: Oké, en hoeveel kunnen zich dan aanmelden? Hebben jullie een limiet?
0: Nee, er is geen limiet. Dus je kan je aanmelden tot 8 oktober. Nee, 5 oktober,
1: 5
0: sorry.
1: Ja.
0: 5 oktober, dan kan je plan indienen. En dan worden er een paar uitgekozen voor een pitch. Uh-huh. Hier in Orpheus. En dan gaan we er uiteindelijk eentje kiezen die één plan, dus kan meerdere makers betrekken. En die mogen dan uiteindelijk
1: meedoen. Ja.
0: Meedoen, inderdaad.
1: Ja.
0: Ja.
1: En dan gaat het in 27 gebeuren dan, hè?
0: Klopt, ja.
1: Nou, super zeg. Hoe kunnen wij ons aanmelden?
0: Dan kan je het makkelijkst gewoon naar orpheus.nl gaan. En dan is het bij het kopje nieuwsberichten staat een... De eerste nieuwsbericht is podiumkunstmakers en beeldend kunstenaars gezocht.
1: Ja.
0: En als je op dat artikel klikt, dan zie je alle informatie.
1: Oh, dan kom je er wel. Zeg, Janine, hebben jullie al aanmeldingen?
0: Op dit moment nog niet, maar we merkten ook vorig jaar, toen hebben we dat ook voor het eerst gedaan. Mensen melden zich lekker last minute aan.
1: Oh, neem
0: last alle
1: minute.
0: Tijd om zo goed mogelijk hun plan uit te werken.
1: Dat kan me voorstellen. Ja, nou ja, dan kan je nog tot 5 oktober kan je dan aanmelden, hè?
0: Ja.
1: Nou, ik vind het een hartstikke leuk plan. En ik weet zeker dat wij jou daar nog weer over spreken de komende tijd, hoe of het gaat. En dat je daar nog een beetje reclame voor kan maken.
0: Helemaal goed,
1: Oké. Janine Postumus van Orpheus, dankjewel en heel veel succes.
0: Dankjewel, doei doei.

0: Ja, dat is Anna, hè? Anna, ja. Anna Kendrick.
1: Ja, de Cupsong.
0: Goed, dat was de één na laatste plaat van vanmiddag. Met welke gaan we er straks uit? Zie jij dat al, Olivia? Dat,
1: ja, Dance in Full van The Guess Who.
0: Oké, dat gaan we straks doen. Ja, luisteraars, het zit er alweer op. Deze uitzending van woensdag 16 september 2026. En ik had het net over Marjolein. Die heeft een heel leuk radioprogramma. Daar moet je gewoon een keer naar luisteren. Dat is op zondagavond. Ja, ja, dat is hartstikke leuk, is dat. Weet je nog hoe dat heet? Ja, weet jij nog wat ze zei, hoe dat programma heet?
1: Nee.
0: Nee, nou, dat is met de night heeft het te maken, hè? Ja. Hartstikke leuk, goed. Maar je kan gewoon eventjes op onze site kijken, natuurlijk. Ik word door iedereen in mijn oor geroepen. Ja, hoor je dat? Ja. Nee, give me the evening. Nee, oh, grapje. Dat is een grapje. Dat is een grapje. Give me the night, zo heet het. Nee, hartstikke leuk. Zondagavond gewoon luisteren. Kijk even op onze website. Daar staan alle programma's op. Van ons, van Radio Apeldoorn. En ook van TV Apeldoorn. Give me the night met Marjolein. Op zondagavond, hartstikke leuk. En Theo Whitlocks, die doet de techniek. Goed. Olivia, dank je wel. Leuk dat je er weer was. Volgende week zit je hier ook.
1: Ja,
0: toch?
1: En nogmaals stemmen, hè, op de Business Awards.
0: Ja, voor RTV Apeldoorn. Guido, dankjewel. Redactie bedankt. De luisteraars, ik vond het leuk dat jullie er waren. Ja, tot de volgende keer.
1: Doei.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De afgesloten rijstrook op de A15 richting Maasvlakte zorgde vanochtend vroeg voor extra files. Op het hoogtepunt rond 7 uur stonden zo'n 12 kilometer file met iets meer dan een uur vertraging. Woensdag werden scheuren geconstateerd in de westelijke Zuurhofbrug. Daarom zijn de rijstroken afgesloten en rijdt het verkeer over de vluchtstrook. De verandering van de donorwet heeft tot weinig extra orgaandonaties geleid. Dat meldt de Volkskrant op basis van onderzoek van de Nederlandse Transplantatiestichting.

Sinds 2021 staat bij iedereen die niets heeft ingevuld geen bezwaar tegen orgaandonatie. Toch vindt in 59% van die gevallen geen donatie plaats, omdat de familie alsnog bezwaar kan maken. Koning Charles ontvangt op zijn Schotse landgoed Dumfries House bestuurders van Nvidia, Google DeepMind, OpenAI en Anthropic om te spreken over AI en het welzijn van de mensheid. Dit gebeurt terwijl Anthropic-topman Dario Amodei oproept tot vertraging van AI-ontwikkeling, gesteund door Sam Altman en Elon Musk, naar zorgen over controleverlies over de technologie. Bij Russische luchtaanval in de nacht van woensdag op donderdag raakt in Kiev magazijnen en een locatie nabij een benzinestation beschadigd door vallende brokstukken. Dat meldde de burgemeester via Telegram. In Odessa raakten 3 mensen gewond, waaronder een kind, na een treffer op een woontoren van 19 verdiepingen. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de zuidwestenwind nog wat aan. Rond 10 uur ligt de temperatuur tussen de 13 en 16 graden. Het blijft op de meeste plekken wel droog met overwegend de bewolkte hemel, maar in de loop van de ochtend neemt in het westen de kans op een bui wel toe. En tot zover het nieuws.

zeg een hele, hele goede morgen en welkom bij weer een aflevering van De Steden Driehoek draait er door. We zitten bijna aan het einde van de werkweken, van de doorweekse weken. Het is alweer donderdag. We schrijven 17 september alweer 2026. En nogmaals een hele goede morgen. Wij begonnen met Steppenwolf en Born to be Wild. Oh, echt een klassieke. Wat is het? Ja, in de jaren 60, jaren 70. Had ik voor je klaarstaan. En ja, ik ben er weer tot een uurtje of 1 met lekker veel... een uurtje of 12. Ja, dat was het. Ja, het was een uurtje minder. Ha, moet er af en toe nog een beetje aan wennen, hoor. Maar ik vind het wel lekker, hoor, die 2 uurtjes. Na heerlijke dagen is het herfst weer echt aangebroken. Kan je dat nog wel even gaan kijken, hoor, hoe het herfst weer er echt uitziet. Ja, je hoorde het net al op het weer. Op het journaal een temperatuurtje of 16, 17 graden. En dat blijft het ook, hoor. Ook in het weekend. Gewoon herfst weer, laten we het daar op houden. Maar eind van volgende week gaat, als het goed is, de zon weer schijnen. Nog 2 keer heb ik hem klaarstaan, vandaag en morgen. Het liedje wat ik de hele week voor je meeneem. Never Been to Spain. En dat doen we natuurlijk tegen de klok van 11:30. En tegen de klok van 11:30 heb ik weer een country nummer klaarstaan uit de lijst van het blad Rolling Stone. Op een plekje 140, Jesse Coulter, I'm Not Lisa. En dan gaan we naar het jaartal 1975. En ook nog ergens tussen 11:30 en 11:45 schuift Milan aan. Dan ga je te horen krijgen wat de onderwerpen in de matinee allemaal zijn. Ja, dat doen we dan ook nog allemaal. En ik zei al, lekker veel muziek. Dit mogen ze voor mij wel doen, hoor. We gotta get you a woman. Ja, dat mag voor mij ook wel gebeuren, hoor. Dit is Todd Rundgren.

Country is weer helemaal in. En ook deze dame is helemaal in. Ella Langley hoorde je aan Choosing Texas. Ja, ik ben hem al een tijdje aan het draaien. En ik las dat er 2 countryzenders in Nederland erbij zijn gekomen. Nou, weet je wat, blijf lekker tot het 12 uur bij mij luisteren. En dan kun je dan eens even die countryzenders gaan ontdekken. En ze hebben een record te pakken, die Ella Langley. Ze staat als niet-kerstnummer het langste op nummer 1 in de Amerikaanse hitlijsten in de Billboard Hot 100. Deze had ik ook nog beloven. Ja, ik draaide gisteren de Nederlandse René Klein met Mr. Blue. Toen zei ik het al, het is een cover van Yazoo. En dit is origineel, dit is Mr. Blue.

Freda Payne had ik er voor je klaarstaan. En Band of Gold, een heerlijke samenwerking. Heb ik nu ook nog een keer voor je klaarstaan. Je hoort het al op de achtergrond. I Knew You Were Waiting. George Michael en Aretha Franklin.

Uit de België, Case Choice had ik er voor je klaarstaan. En Nat en Eddick. En daarmee komen we, nou het is precies 10:30. Ik heb het weer eens goed gedaan. De voorlaatste keer dat ik hem klaar heb staan. Never Been to Spain. En dit is de uitvoering van Garrett Headhunt. Oui.

Alvaro Soler, El Miso Sol had ik voor je klaarstaan. En daarvoor nog voor de voorlaatste keer Never Been to Spain van Carrot and Hunt. Morgen ga ik de laatste doen. Dit is Diana Ross, een team van Mahogany.

Oet de Twenten, dat hoor je meteen. Ik had een skik voor je klaarstaan. Het giet zoals het giet. Het gaat zoals het gaat, denk ik dan wel weer. Hè? Maar ja, mijn dialectkennis is ook weer niet zo erg groot. Ja, ik ben deze al de hele week mee aan het nemen. The Olympians en Lee Fields. And don't let them me down.

Ik had Gordon Lightfoot voor je klaarstaan. En If You Could Read My Mind. En daarvoor hadden we weer eens een originele uitvoering voor je klaarstaan. En dan moet ik het even goed opzetten en zeggen. Renato Carsone. Dat gaat nog goed. Dit stukje. Tu vuoi fare l'americano. Dat is hem. En de originele versie natuurlijk van Yolanda Be Cool. We don't speak no Americano. Die kennen we allemaal. Ik denk, laten we een keer de originele versie draaien. Ik zit met een schuin oog naar de klok te kijken. En ik zie dat het alweer bijna 11 uur is. Dat betekent dat het laatste uurtje eraan gaat komen. En dat ik plaats ga maken voor het journaal. Voor het journaal van 11 uur. Dat gaat eraan komen. Zometeen. Sowieso nog een nummer uit de Blood Rolling Stone. Uit de lijst van de Blood Rolling Stone klaarstaan. De 200 beste country nummers. We zijn op 140 aangekomen. We gaan naar het jaartal 1975 dadelijk. Jesse Coulter. I'm Not Lisa. Dat staat dadelijk voor je klaar. En als het goed is gaat Milan ook nog even aanschuiven. En dan krijg je te horen wat voor onderwerpen er in de matinee allemaal zijn. Een aantal onderwerpen. We gaan eruit met Simply Red. Money's too tight to mention.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het aantal werkende Nederlanders groeit niet meer voor het tweede jaar, blijkt uit cijfers van het CBS. In het tweede kwartaal van 2026 waren 9,6 miljoen werkenden tussen de 15 jaar en AOW-leeftijd gelijk aan een jaar eerder. Het aantal niet-werkenden is juist toegenomen tot 8,5 miljoen mensen, omdat de bevolking wel blijft groeien. De Europese Commissie stelt voor dat kinderen van 13 tot 15 jaar maximaal 1 uur per dag op social media mogen zitten. Ook voor kinderen tot 13 jaar, waarvoor Brussel een social media verbod wil, moet die maximale schermtijd gaan gelden. Voorzitter van der Leyen en eurocommissaris Vrikune presenteerden de Kids Act vandaag in Straatsburg. De afgesloten rijstrook op de A15 richting Maasvlakte zorgde vanochtend vroeg voor extra files. Op het hoogtepunt rond 7 uur stonden zo'n 12 kilometer file met iets meer dan een uur vertraging. Woensdag werden scheuren geconstateerd in de westelijke Zuurhofbrug. Daarom zijn de rijstroken afgesloten en rijdt het verkeer over de vluchtstrook. De verandering van de donorwet heeft tot weinig extra orgaandonaties geleid. Dat meldt de Volkskrant op basis van onderzoek van de Nederlandse Transplantatiestichting. Sinds 2021 staat bij iedereen die niets heeft ingevuld geen bezwaar tegen orgaandonatie. Toch vindt in 59% van die gevallen geen donatie plaats, omdat de familie alsnog bezwaar kan maken. En dan het weer nog. Vanmiddag trekt

donderoverwegend bewolkte hemel. Vanuit het westen een zone met aaneengesloten buien over het land, waarbij het flink kan doorregenen. De temperatuur loopt voorafgaand aan die neerslag op naar 18 tot 19 graden. En tijdens een bui koelt het af naar 15 graden. En tot zover het nieuws.

Ik zeg een hele goede morgen. Are you ready? Ik hoop dat je er klaar voor bent voor het laatste uurtje. We begonnen met Pacific Gas en Electra. Lekker veel muziek klaarstaan tot een uurtje of 12 dag hiervan. Dit is Billy Ocean en Red Light Spells Danger.

Ik had Joe Jackson voor je klaarstaan. Volgens mij werd dit de grote hit-uitvoering. Is She Really Going Out With Him? De live-uitvoering had ik voor je klaarstaan. Zometeen disco met LTD, Back in Love Again. Dit is Jim Croc en Time in a Bottle.

TD had ik er voor je klaarstaan. I'm back in love again. En dit is dan weer nieuwe muziek. Ellie tussen haakjes, Paperboy Reed en The Swamper Dog. One man's treasure is another man's... one man's trash is another man's treasure. Ik moet het natuurlijk wel goed zeggen. En daarmee komen we even voor 11:30 uit. Ja, je hoort de jingle weer. Ik heb hier een liedje klaarstaan uit de lijst van het blad Rolling Stone. De 200 beste country nummers. We zijn bij 140 aangekomen. We gaan naar Jesse Coulter, I'm Not Lisa. En dat komt uit 1975. De Texaanse artiest Jesse Coulter wist dit verhaal over een vrouw die in de schaduw staat van de dode ex van haar geliefde te doordrenken met een doorleefde, eenzame intensiteit. Gedragen door een braafachtige melodie die ze zelf op de piano speelde. Met een uitgebreide instrumentale introductie, één couplet en twee refreinen, was het nummer een onwaarschijnlijke hit. Maar het bereikte de eerste plaats in de country hitlijst en de top 5 van de Billboard Hot 100. En sprak het publiek evenzeer aan als een easy listening en een pop singer-songwriter ballad. Vrijwel van de een op de andere dag verkocht Coulter meer platen dan haar toenmalige vriend Waylon Jennings. En I'm Not Lisa werd een klassieker op zich. Die later werd gecoverd door artiesten als Lian Anderson, Faith Hill en Marianne Faithfull. Ja, yeah. Nou, misschien kunnen we die ook nog wel eens een keertje de hele week meenemen. Ik zei het al, we staan op plekje 140 in de lijst. Het komt uit 1975. Dit is Jesse Coulter en I'm Not Lisa. En ik zou zeggen wat ik er altijd bij zeg. Heel veel plezier ermee.

0: Eddie Ninefold, dat is nieuwe muziek. Het is een cover, Rock You Baby, had ik voor je klaarstaan. En daarvoor had ik nog Creedence Clearwater Revival, Down on the Corner. En daarvoor nog op plekje 141, Jesse Coulter, I'm Not Lisa. Morgen dan sluiten we de week af. Dan gaan we naar plekje 139 uiteraard. Daar staat de Keith Whitley, I'm No Stranger to the Rain. En dan gaan we naar het jaartal 1988. Milan die zit tegenover mij. Waarom is Milan een heel belangrijk voetbaljaar?
1: Sorry?
0: Waarom is 1988 een heel belangrijk voetbaljaar?
1: Ja, toen won Nederland de enige prijs die ze ooit won natuurlijk.
0: Ja, Nederland zelf al. Ja. Ja, ja. Ja, klopt. Ja, nee, dat wou ik gewoon even kwijt. Ik ben toevallig in augustus. Ben ik ik ben even twee dingen tegelijk aan het doen. Ben ik in München geweest. En ik ben ook naar die, ja, ik vind het dan een legendarische plek. Ik was 9 jaar oud. En ja, ik kan me dat nog wel een beetje herinneren hoor. Ik kan die kopgoal van Kief kan ik me nog wel herinneren. Die finale, dat was geweldig. Het hele land was oranje. En de mensen in Amsterdam, die waren er niet zo heel blij mee. Je moet maar eens terug gaan kijken op filmpjes. Maar hele woonboten, die zonken.
1: Oh.
0: Ja, hadden ze de Nederlands elftal kreeg toen een rondgang door de gracht.
1: Ja, dat weet ik wel, ja.
0: En ja, er stonden mensen op die woonboten te springen. Er stonden heel veel mensen op die woonboten. Er zijn letterlijk woonboten gezonken. En ja, dat stadion, ja, ik vind het een mooi stadion in München.
1: Ja, klopt.
0: Zo ziet het, met zo'n heuveltje opgelopen, zag ik dat. Maar we zijn niet voor het voetballen, we zijn hier voor...
1: De matinee.
0: Ja, de onderwerpen in de matinee. Zet ik ondertussen even weer een spannend muziekje op. Wat heb je voor ons allemaal in de aanbieding?
1: Onder andere de opening van de nieuwe Coda-bus. Die wordt morgen geopend. Een feestelijke opening. Een leuk evenement. En na afloop vinden er ook nog activiteiten plaats. Kunnen mensen nog een hapje eten en een lekker drankje erbij doen.
0: Oh, dus, gezellig.
1: Heel gezellig.
0: Ja.
1: Ronald van Gelderen komt langs van Sorry Music. Muziek,
0: ja.
1: Met zijn nieuwe single, Als Wij Maar Blijven Dromen. Die komt hij laten horen aan ons.
0: Nou, gezellig.
1: Ja. En ook het Blues Café, zoals elke donderdag.
0: Nou, ja. Laat ik even niks negatiefs erop zeggen. Nee, maar als het goed is, Blues Café. Soms wil hij niet opnemen. Ik had dat laatst ook.
1: Oh.
0: Ja, ja, ja, ja. En dan, laat ik dat maar even lekker intern houden. Heb je iets met Nederlandstalige muziek? We gaan ervan uit dat Nederlandstalige muziek is, hè?
1: Met
0: dit, je mag het gewoon eerlijk zeggen, hoor.
1: Ja, ik vind vooral Nederlandstalige rap vind ik leuk. En op zich, als ze op een feestje of zo, of een evenement... Dan vind ik het ook wel leuk, gewoon van die feestnummers, zeg maar.
0: Als je maar genoeg gedronken hebt.
1: Ja,
0: ja, dat mag ik waarschijnlijk niet zo zeggen, maar... Ja, hey, en er was ook een onderwerp en ik zat me daar zo op te verheugen, maar dat ging op het laatste moment niet door.
1: Ja,
0: hondenzwemmen. Ja. Ik ben er een paar jaar geleden ook terecht gekomen. Ik ben ooit een keer met de filmploeg daar naartoe geweest, met de tv-ploeg. En ik had een allerliefste ex die ook een hondje had en die vond dat ook helemaal geweldig, dat zwemmen. En dat is echt leuk hoor. Dan doen ze het bospad, dus de laatste dag dat het open is. En dan komen er allemaal baasjes met hun honden. En ja, die honden, ja, er zijn honden die vinden het helemaal geweldig. Maar ik heb er ook bijvoorbeeld honden gezien. Ja, die mensen hadden dan twee honden. En dan zeggen ze, ja, de ene hond vindt het leuk. En de andere hond, ja, die zag je dan heel zielig zo zitten. Van, ja, dat gaan we dus even niet doen. En waarom vertel ik dat? Het hondenzwemmen is zondag, hè?
1: Ja.
0: Daar kunnen we het er wel over hebben. Want ik had deze plaat klaarstaan.

Ah, ik wil al een flauwe grap maken over deze man, maar laat ik dat maar niet doen. John Cougar Mellencamp had ik voor je klaarstaan. En Jack en Diane. Laatst een geweldige documentaire zitten kijken over deze band. Ik heb Sweet Home Alabama voor je klaarstaan. Dit is Lynyrd Skynyrd.

0: Ik zit even te kijken hoe laat het is. Ik zie dat het alweer bijna 12:00 is. Dit was het ook, zo moet ik het zeggen. En ik vind het altijd wel mooi om met een goede plaat eruit te gaan. En ook netjes eruit te gaan. Dus ik heb nog even Sweet Home Alabama bij mijn Lynyrd Skynyrd hoorde je. Vind ik nog wel even leuk om te vermelden tot in de achtergrond Mary Clayton meezong. Zij heeft bijvoorbeeld ook bij de Stones erbij gezongen. Gimme Shelter gaan we misschien binnenkort ook nog wel even draaien. En ze heeft over dit nummer heeft ze gezegd, ja, ik werd gevraagd. En ze wist ook eigenlijk, ja, ze zegt de titel Sweet Home Alabama. Ze zegt, ja, hallo, zegt ze, ik ben donker. Dit was toch wel de tijd dat Alabama nou niet een van de vooruitstaande staten was. Als het om rassenscheiding enzovoort ging. En er waren ook nog allemaal slaven. Ze zegt, ja, ga toch niet Sweet Home Alabama zingen. En toen zeiden de heren van Lynyrd Skynyrd, ja, je moet even goed luisteren naar de tekst. Want het is eigenlijk het tegenovergestelde. We bedoelen het een beetje sarcastisch. Zo is er erbij aangekomen dat ze dat mocht inzingen. Zometeen, tussen 2 en 4, hebben we de matinee klaarstaan. Je hoorde net de onderwerpen. Het is als het goed is met Hieke en met Alexander. Morgen vroeg, dan ben ik er weer voor een nieuwe Steden Driehoek Draai Door. Dan mag ik lekker het weekend inluiden. Dan is het namelijk alweer lekker vrijdag. En dan gaat het alweer snel, want we zitten alweer op vrijdag 19 september dan. Ach man, wat gaat het toch snel. Dan hebben we nog eigenlijk één hele volle week te gaan met september. Dan zitten we alweer aan oktober. Ja, en ik ben zelf ook heel langzaam aan het aftellen dat ik op vakantie ga. Ach, dat is nog minder dan 110 dagen. We gaan eruit met Aerosmith. Ja, ach, wanneer was het? Dit jaar, vorig jaar werd bekend dat ze niet meer gaan optreden. Want Steven Tyler heeft stemproblemen. En dat gaat nooit meer goed komen. Dat is wel jammer. Ik vind dat ook een beetje sneu voor Guido. Want Guido die is een groot Aerosmith-fan. En ja, de kans dat hij ze ooit nog een keer live gaat zien. Ja, die is dus wel zo eigenlijk klein aanwezig. Ja, dat gaat waarschijnlijk niet meer gebeuren. Ik kan nooit kiezen bij Aerosmith. Daar ben ik dan ook wel heel eerlijk in. Ik had nou zin in deze. We gaan er namelijk uit met Love in an Elevator. Dit is Aerosmith. Tot morgen.
1: Second floor, hardware, children's wear, ladies' lingerie. Oh, good morning, Mr. Tyler. Going down.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Premier Rob Jette wil snel in gesprek met de fractievoorzitters van Pro, 50PLUS, Volt, ChristenUnie, SGP, JA21 en de BBB om steun te vinden voor de begroting en het belastingplan. Ik zie bereidheid om de komende weken toch ja te zeggen als het kabinet bereid is om punten aan te passen. Dat zegt Rob Jette vandaag. De Europese Commissie wil een maximale schermtijd van 1 uur per dag invoeren voor kinderen tot 13 jaar en voor kinderen van 13 tot 15 jaar. Dit werd vandaag in Straatsburg bekendgemaakt door onder andere de voorzitter Ursula von der Leyen bij de presentatie van dit project met de naam Kids Act. Het aantal werkende Nederlanders komt uit op 9,6 miljoen in het tweede kwartaal van dit jaar. Dat is bijna gelijk aan vorig jaar. Ook groeide de bevolking, waardoor 8,5 miljoen Nederlanders niet werken. Mannen werken gemiddeld bijna een uur minder dan 4 jaar geleden. Natuurmonumenten plant loofbomen op de Veluwe om natuurbranden te vertragen, omdat deze bomen meer vocht vasthouden dan naaldbomen. Op een locatie tussen een provinciale weg en vakantieparken voor 5000 recreanten worden naaldbomen vervangen door boswilgen, zomereiken en berken. En dan het weer. Vanmiddag gaat het op steeds meer plaatsen vanuit het westen regenen. Bij een matige wind uit het westen ligt de temperatuur tussen de 17 en 19 graden. Vanavond trekt een gebied met regen van west naar oost over het land. Vannacht koelt het af naar 13 graden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Premier Rob Jetten wil snel in gesprek met de fractievoorzitters van Pro, 50PLUS, Volt, ChristenUnie, SGP, JA21 en de BBB om steun te vinden voor de begroting en het belastingplan. Ik zie bereidheid om de komende weken toch ja te zeggen als het kabinet bereid is om punten aan te passen. Dat zegt Rob Jetten vandaag. De Europese Commissie wil een maximale schermtijd van 1 uur per dag invoeren voor kinderen tot 13 jaar en voor kinderen van 13 tot 15 jaar. Dit werd vandaag in Straatsburg bekendgemaakt door onder andere de voorzitter Ursula von der Leyen bij de presentatie van dit project met de naam Kids Act. Het aantal werkende Nederlanders komt uit op 9,6 miljoen in het tweede kwartaal van dit jaar. Dat is bijna gelijk aan vorig jaar. Ook groeide de bevolking, waardoor 8,5 miljoen Nederlanders niet werken. Mannen werken gemiddeld bijna een uur minder dan 4 jaar geleden. Natuurmonumenten plant loofbomen op de Veluwe om natuurbranden te vertragen, omdat deze bomen meer vocht vasthouden dan naaldbomen. Op een locatie tussen een provinciale weg en vakantieparken voor 5000 recreanten worden naaldbomen vervangen door boswilgen, zomereiken en berken. En dan het weer. Vanmiddag gaat het op steeds meer plaatsen vanuit het westen regenen. Bij een matige wind uit het westen ligt de temperatuur tussen de 17 en 19 graden. Vanavond trekt een gebied met regen van west naar oost over het land. Vannacht koelt het af naar 13 graden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Premier Rob Jette wil snel in gesprek met de fractievoorzitters van Pro, 50PLUS, Volt, ChristenUnie, SGP, JA21 en de BBB om steun te vinden voor de begroting en het belastingplan. Ik zie bereidheid om de komende weken toch ja te zeggen als het kabinet bereid is om punten aan te passen. Dat zegt Rob Jette vandaag. De Europese Commissie wil een maximale schermtijd van 1 uur per dag invoeren voor kinderen tot 13 jaar en voor kinderen van 13 tot 15 jaar. Dit werd vandaag in Straatsburg bekendgemaakt door onder andere de voorzitter Ursula von der Leyen bij de presentatie van dit project met de naam Kids Act. Het aantal werkende Nederlanders komt uit op 9,6 miljoen in het tweede kwartaal van dit jaar. Dat is bijna gelijk aan vorig jaar. Ook groeide de bevolking, waardoor 8,5 miljoen Nederlanders niet werken. Mannen werken gemiddeld bijna 1 uur minder dan 4 jaar geleden. Natuurmonumenten plant loofbomen op de Veluwe om natuurbranden te vertragen, omdat deze bomen meer vocht vasthouden dan naaldbomen. Op een locatie tussen een provinciale weg en vakantieparken voor 5000 recreanten worden naaldbomen vervangen door boswilgen, zomereiken en berken. En dan het weer. Vanmiddag gaat het op steeds meer plaatsen vanuit het westen regenen. Bij een matige wind uit het westen ligt de temperatuur tussen de 17 en 19 graden. Vanavond trekt een gebied met regen van west naar oost over het land. Vannacht koelt het af naar 13 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is

0: De Matinée met Leni Loden.
1: Een hele goede middag en welkom op deze donderdag, de 17e september alweer. Luisteraars, wat kunt u verwachten vanmiddag van ons hier in de Matinée? Nou, Alexander die staat tegenover mij, achter het glas zo, en die doet de muziek en die doet de techniek. Want zonder hem, ja, dan ben ik nergens natuurlijk. En Alexander die zit ook bij de telefoon. Dus als je denkt van, goh, ik zou nog wel een leuk plaatje willen horen, een verzoekplaat aanvragen voor iemand, dat kan, echt waar. Dan moet je even bellen met 055 540 1978. En dan krijg je Alexander aan de telefoon en dan kan je een verhaaltje doen. Maar goed, eerst eventjes, wat krijgen we vanmiddag? Nou, mevrouw Marijke Soeter die gaat het hebben over de grote clubactie. Die gaat aanstaande zaterdag van start. En we gaan bellen met Tessel Hengelveld, werkzaam in CODA. Het was ook al op onze kabelkrant RTV Apeldoorn. We gaan het hebben over de nieuwe CODA-bus. En het sokkenbuurt Zeemanskoor doet mee aan Start to Sing. Meneer Harry van Leeuwen die komt zo naar de studio en die komt daar alles over vertellen.

dat was Dean Sanders, de broer van Ben Sanders. En Ben Sanders die is maandag overleden op 43-jarige leeftijd. En ja, hij is dinsdag dood aangetroffen bij de Rijkerswoerdse Plassen in Arnhem. Heel triest allemaal. En daarom gaan we nu Ben even laten horen.

0: dat was hem. Ben Sanders. Het is 14 minuten over twee. Tegenover mij zit de eerste gast van vanmiddag. Dat is meneer Harry van Leeuwen. Harry, welkom.
1: Dankjewel.
0: Ik moet Harry zeggen. Harry, jij bent van het koor Sokkenbuurt Zeemanskoor uit Uggelen.
1: Dat klopt, ja.
0: En Harry, hoe lang bestaan jullie al?
1: Het koor bestaat meer dan 25 jaar.
0: Meer dan 25 jaar?
1: Ja.
0: En hoe is het ontstaan?
1: Nou, de naam zegt het al een beetje, het Sokkenbuurt Zeemanskoor. Het is ontstaan in de Sokkenbuurt.
0: Je mag de microfoon echt zo voor je mond
1: zetten. Dat is een klein buurtje in Uggelen.
0: Ja.
1: En een aantal buurmannen zijn gestart om met elkaar te gaan zingen. En dat is langzaam uitgegroeid tot wat het koor nu is.
0: Oké. Okay.
1: Meer dan 50 mannen.
0: Wat goed zeg. Maar gewoon bijvoorbeeld bij iemand in de garage, Harry.
1: Ja, nou ja, het verhaal is dat ze één keer per jaar met een aantal buurmannen de kerstboom gingen halen.
0: Ja.
1: En op de terugweg onder het viaduct werd er altijd gebruikelijk even wat gezongen. En ja, zo is het langzaam tot een koor uitgegroeid.
0: Wat leuk, 25 jaar.
1: Ja.
0: En wanneer is dat feestje dan?
1: Nou, van het koor zelf hebben we het al gevierd, hè? Want het is al meer dan 25 jaar.
0: Zijn jullie ook weer naar het viaduct gegaan waar het toen
1: nee. Kon? Nee, dat niet. Nee.
0: Oké, dus dat is al geweest, zeg maar.
1: Ja, maar binnenkort hebben we nog wel een feestje in de Sokkenbuurt zelf. Want het buurtje bestaat 50 jaar. Dus volgende week zaterdag zingen we bij het feest in de Sokkenbuurt in Uggelen.
0: Dan zingen jullie daar op straat?
1: Ja. Dat klopt.
0: Hey, wat leuk zeg. Ja, jullie timmeren wel flink aan de weg, hè? Want jullie treden ook nog wel veel op in... eigenlijk overal wel hier in de buurt.
1: Ja, in de buurt, maar ook ver weg. Kijk, in de buurt heb je ook vaak dat we in bejaardenhuizen, verzorgingshuizen optreden. Mm-hmm. We hebben ons eigen festival in juni altijd elk jaar.
0: In het Uggels Belang?
1: Bij Uggels Belang. Uggels Belang, achter.
0: Ja.
1: Ja, met een aantal koren dat we dan daar een festival hebben. En we worden regelmatig gevraagd om op te treden bij koren buiten Uggelen en Apeldoorn.
0: Zo, wat leuk man.
1: Ja.
0: En dan met een man of 50.
1: Ja, niet iedereen gaat mee, maar we zorgen altijd wel dat er rond de 40 man aanwezig is om geluid te produceren.
0: Ja, leuk. En Harry, hebben jullie altijd een vaste dirigent? Hoe zit dat?
1: Ja, onze muzikale leider is Wim Sonneveld. En hij is arrangeur, toetsenist, dirigent.
0: Wim kan dan gewoon alles.
1: Wim kan alles.
0: Ja,
1: zonder Wim hebben we even geen koor.
0: Nee, en is Wim ook de baas over wat jullie zingen? Of hebben jullie ook zelf inbreng?
1: Ja, we hebben zelf inbreng. We kunnen zelf allemaal nummer aanleveren. We hebben een muziekcommissie. En die toetst dan... Past het nummer wel bij het koor? Is het iets wat we kunnen zingen? Zodat daarna Wim Sonneveld er iets mee kan om het te arrangeren.
0: Wim Sonneveld.
1: Ja.
0: Ja, klinkt heel...
1: Of Lex Sonneveld, sorry.
0: Ja, ik wil zeggen, dat klinkt heel bekend. Ja. Lex is het, ja. Hey, en hoe vaak wisselen jullie dan van repertoire? Dat je iets nieuws gaat instuderen?
1: Ja, dat probeer je toch wel een paar keer per jaar. Want je wilt toch elke keer je repertoire vernieuwen. Oorspronkelijk zijn wij een zeemanskoor. Dus wij zongen liederen die vooral met de zee te maken hebben.
0: Mm-hmm.
1: Dat is daarna uitgebreid met ook wat meer folknummers. Ierse en Schotse folknummers. En inmiddels zijn we zover dat we ook nummers op het repertoire bestaan van Creedence Clearwater Revival, van Billy Joel.
0: Kijk,
1: ja.
0: Beetje poppy ook wel.
1: Ja, we proberen een beetje wel de schakel te maken naar de 70e, 80e jaren.
0: Ja, leuk. En al die teksten uit je hoofd leren? Is dat,
1: gelukkig hoeft dat niet meer.
0: Oh.
1: Vroeger stonden we al met een boek voor onze neus. Maar het probleem dan is dat je heel weinig contact hebt met je publiek.
0: Mm-hmm.
1: En inmiddels zijn we gewend om met een autocue te werken.
0: Oh, echt?
1: Dus we doen alles zonder boekje van ons neus. En daardoor hebben we een veel betere koppeling ook met ons publiek.
0: Ja. Is dat bij veel koren zo tegenwoordig?
1: Of zijn jullie wel steeds meer dat koren ertoe overgaan. Het is altijd wel een beetje een drempel om het te doen, omdat zangers gewend zijn om in een boekje aantekeningen te maken. Van ja, ik moet nu omhoog, ik moet nu naar beneden, ik moet nu eventjes aanhouden.
0: Ja.
1: En met een autocue heb je alleen nog maar letters voor je.
0: Verder moet je dat helemaal zelf in je...
1: Je moet dat zelf in je...
0: Ja. Ja.
1: Dus meer oefenen hoort er wel bij.
0: Oké. Okay. Ja. Eén keer in de week oefenen jullie.
1: Eén keer in de week hebben we de repetitie op woensdagavond in het dorpshuis in Uggelen.
0: Ja. Ja. Maar jij zit hier... Nou, ik wil natuurlijk ook wel veel weten over het Sokkenbuurt. Maar, Zeemanskoor. Maar jij zit hier ook, Harry, om... jullie doen mee aan Start to Sing, hè? Dat is een landelijke actie.
1: Dat klopt. Start to Sing is een landelijke actie om mensen te promoten.

0: boten om te gaan zingen.
1: Ja.
0: Daar komt het eigenlijk op neer. En wij doen mee. We hebben volgende week woensdag, 23 september, hebben wij een open repetitie.
1: Ja.
0: Waar we mannen uitnodigen om te komen luisteren. En misschien ook een beetje mee te doen. En ze enthousiast te maken om lid te worden van ons koor.
1: Oké. Okay. En welke datum was het, zei je? De
0: 23 september, volgende week woensdag.
1: Volgende week woensdag. Ja. En hebben jullie dan voor die avond, hebben jullie dan dat je zegt van nou, dan gaan we dat nummer zingen, dat nummer, zijn jullie daarmee bezig? Of gewoon
0: wat je
1: normaal doet?
0: Ja, het is een repetitie. Dus we willen mensen vooral laten zien van hoe gaat dat nou? Ja. En natuurlijk pakken we wel een aantal nummers eruit waarvan we denken van nou, daar kunnen we mee scoren. Het is al lang geen kerst.
1: Nee.
0: Maar goed, we moeten wel
1: repeteren.
0: We moeten wel repeteren. We zullen ongetwijfeld volgende week woensdag ook kerstnummers repeteren.
1: Oh, leuk. Ja. En als er nou mensen zitten, mannen volgende week, die denken van ik krijg echt zin om even mee te doen. Mag dat, Harry?
0: Ja, natuurlijk. Ja, wordt er geen enkel probleem. We zullen tijdens de repetitie ook een aantal nummers inlassen waarvan we denken van nou, die moet iedereen mee kunnen zingen.
1: Ja.
0: En nodigen we dan ook mensen uit om gewoon bij ons ertussen te komen staan.
1: Ja.
0: Is ook de beste manier om te ontdekken van heb ik nou een lage stem? Ja. Heb ik een hoge stem? Ja. Zit ik ertussenin? Ja. Vind ik het leuk?
1: Ja, precies. Ja. Nou, heel leuk. En dan nog even allemaal mannen natuurlijk.
0: Ja.
1: Alexander is nog heel jong. Dus die willen jullie er ook wel graag bij, jonge mensen.
0: Hè? Nou, heel graag. Ja, de gemiddelde leeftijd van ons koor ligt boven de 70.
1: Oh. Ja.
0: En onze oudste lid is ruim 80, misschien bijna 90.
1: Okay.
0: Dus we kunnen wel wat jonge aanwas gebruiken.
1: Ja.
0: Kijk, we kunnen prima zingen, dat gaat hartstikke goed. Maar je wil ook aan continuïteit van je koor denken.
1: Precies.
0: Moeten ook 25 jaar moeten we ook nog het Sokkelbuurt Zeelands koor hebben.
1: Dan moeten jullie ook nog bestaan.
0: Ja.
1: Ja. Nou, ik zou zeggen, Harry, doe even gewoon een oproep.
0: Ja, nou, als mensen het leuk vinden, kom vooral langs bij Uggelens Belang aan de Boogaardslaan volgende week woensdag vanaf 7:30. Wij ontvangen je. We vertellen je meer over de achtergronden van het koor. We zorgen ervoor dat je een mooie plek hebt in onze repetitieruimte om te gaan luisteren.
1: Ja.
0: Voel je een drempel dat je denkt van ja, kan ik wel zingen? Wil ik wel zingen?
1: Gewoon komen.
0: Ik ben zelf ook nu ruim 1,5 jaar lid. En ik denk van ja, dit had ik gewoon jaren eerder
1: waar,
0: moeten
1: Harry?
0: Doen. Zeker.
1: Oh. Ja. Nou, dat is toch hartstikke goed.
0: Ja.
1: 23 september, alle mannen naar het Uggelens Belang. Om 7:30, Harry.
0: Van harte welkom.
1: Dan kunnen jullie zingen daar met z'n allen. Ik dacht dat ik nog wat wou vragen, maar volgens mij niet. Ik heb nog gezegd 23 september was het.
0: Ja.
1: Ja, oké. Okay. Nou, niks vergeten.
0: Nee,
1: hè? Ik wens jullie heel veel toi, toi, toi.
0: Ja, dankjewel.
1: En veel plezier met zingen.
0: Ja, dat is dat sowieso.

0: Ja, naar aanleiding met het gesprek met Harry van het Sokkenbuurt uit Uggelen hoorde u de New Format. Meisje, ik ben een zeeman.
1: Radio Apeldoorn, het weerbericht.
0: Ja, het weerbericht. Hoe zou het aflopen vandaag met het weer? Nou, vanmiddag neemt de bewolking geleidelijk toe. En ook de kans op een bui. De temperaturen die lopen op naar zo'n 19 graden bij een matige zuidwestenwind. Nou, matig. Ik zat net op de fiets. Nou, ik vond het behoorlijk stormachtig, hè? Ja, toch? En vanavond dan vallen er nog enkele buien. En in de loop van de avond wordt het vanuit het westen vaker droger. Verder neemt de wind ook af en komende nacht is het wisselend bewolkt met kans op een enkele bui. Nou, morgen is het vrijdag, luisteraars. Dan schijnt de zon geregeld en waait er een matige zuidwestenwind. En enkel buitjes mogelijk, maar op veel plaatsen blijft het droog. De temperatuur stijgt naar 18 tot 19 graden. Dan kijk ik nog even naar de zaterdag. Begint met een buitje en de rest van de dag blijft het droog. Naast wolkenvelden komt de zon er geregeld bij en bij een matige zuidwestenwind wordt het zaterdag maar liefst 21 graden. Nou, dat is toch niet verkeerd, hè? Zondag blijft het droog en wordt het 20 graden. En na het weekend volgt er een langere droge periode met geregeld zon. En het kwik loopt op naar 20 graden. Dit is Connie Froboes.

0: Ja, het is bijna 2:30 en dat betekent tijd voor onze volgende gast in de matinee. En daarvoor gaan wij eventjes naar CODA. En daar is mevrouw Tessel Hengelveld. Goedemiddag.
1: Goedemiddag,
0: welkom. Ja, wat leuk dat je aan de telefoon bent. Zeg, ik zei het net ook al, we gaan het over jullie nieuwe bus hebben. Hij staat ook al bij ons op de kabelkrant, zag ik net. Hartstikke leuk. Heel mooie, frisse kleur ook.
1: Ja, mooi ontwerp van een collega van mij.
0: Oh ja? Echt waar? Wat goed zeg. Ja,
1: zeker.
0: En het was nodig, die bus.
1: Het was zeker nodig, die bus. Hij reed natuurlijk al best wel een tijd rond.
0: Oh.
1: En hij was de oude bus, zeg maar. Dus die was wel een keertje toe aan vervanging.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: En je collega, en hoe heet je collega?
1: Die het ontwerp gemaakt heeft?
0: Ja.
1: Alieke van Rijn.
0: Oké. Okay. En zij is gaan zitten, ze is gaan tekenen. Hoe gaat dat dan in zijn werk?
1: Oh ja, nou, zij heeft zeg maar het ontwerp van de buitenkant met dus wat het meest zichtbaar is, de vrolijke kleuren, omdat je het daarover had.
0: Ja, precies.
1: En een andere collega van mij, Iris, die heeft samen met bouwer van de bus. Mm-hmm. Dus de hele onderkant. En dan de bouwer van het interieur.
0: Yeah.
1: Om de tafel gezeten. Samen met onze buschauffeurs.
0: Okay.
1: Die al jarenlang rijden. Om te kijken van nou, wat is er handig en wat is er niet handig.
0: Uh-huh.
1: En hoeveel plankjes moeten erin komen. En hoe schuin moeten die plankjes zijn. Zodat niet alle boeken door de bus vliegen.
0: Ja. Yeah.
1: Want dat is natuurlijk niet zo heel handig als je rondrijdt.
0: Nee, precies. Wat goed
1: dus,
0: zeg.
1: Dat is wel een proces van, volgens mij is dat wel bijna een jaar.
0: Zo.
1: Dat ze daarmee bezig zijn.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Maar die bus, want je denkt van, de bibliotheek, die bus rijdt toch nog elke dag rond eigenlijk? Naar de dorpen?
1: Door de week rijdt hij elke dag rond. Ja, zeker.
0: Ja, er wordt veel gebruik van gemaakt. Ja, anders was er geen nieuwe bus gekomen natuurlijk. Maar,
1: Dat
0: gaat steeds, dat gaat nog steeds goed, zeg maar.
1: En dat is ook wel... er zijn een aantal jaren geleden zijn er wat filialen van de bibliotheek gesloten, jammer genoeg toen. Dat kon ook niet anders. Maar de bus is wel naar al die plekken toe. Dus we hebben, we rijden eigenlijk door heel Apeldoorn, maar inderdaad ook door de dorpen. Dus we komen in Loenen en in Beekbergen en in Klarenbeek.
0: Oké. Okay.
1: En in Hoenderlo en in Wenum en in Lieren en in Uchelen.
0: Ja.
1: Uddel.
0: Nou.
1: Nu ben ik bang dat ik een plaats vergeet.
0: Oh ja, dat krijg je dan, hè?
1: Alle
0: dorpen. Maar, gewoon alle dorpen.
1: Waar we de bus morgen officieel gaan openen.
0: Ja.
1: Dat is dan weer gewoon in een van de wijken.
0: Oh.
1: Omdat daar nog geen... hoe heet het nou? De grote nieuwe wijk...
0: In Zuidbroek, bedoel je?
1: Zuidbroek. Ja. Sorry, ik kon even niet zo op de naam komen. Zuidbroek.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk een hele grote nieuwe wijk. En daar was nog geen bibliotheek gebouwd. Dus daar staat de bus ook regelmatig.
0: Oké. Okay.
1: En daar wordt die... We hebben de locatie gekozen waar die eigenlijk het drukst bezocht is altijd. Om hem daar te openen.
0: En dat is in Zuidbroek.
1: Dat is in Zuidbroek, bij de school, de Diamant in het Rooster. En daar hebben ze een mooie parkeerplaats waar die elke week staat.
0: Ja,
1: en daar gaan we morgen de oude bus wegrijden. En dan verschijnt die nieuwe bus.
0: Zo, spannend zeg.
1: Ja.
0: Ja, dat is aan de Laan van de Leeuw is dat, hè, in Zuidbroek.
1: Ja, precies.
0: Dus die oude bus die staat er nog. Daar gaan jullie afscheid van nemen. Heel emotioneel moment wordt dat dan weer eventjes hè. Ja, en dan in één keer komt die nieuwe bus natuurlijk aanrijden.
1: Ja.
0: En mooi man. En zijn er ook nog zijn er mensen bij? Ja, van jullie natuurlijk, van CODA, jullie directeur.
1: Zijn mensen
0: natuurlijk
1: van ons bij. Ja. Ja, onze directeur is er, maar onze directeur doet dat voornamelijk graag heel graag samen met de wethouder van onderwijs.
0: En wie is dat?
1: Ingrid de Bond, zeg ik dat goed?
0: Oké, ik zit er nog niet helemaal zo in, moet ik zeggen.
1: Nee,
0: mevrouw de Bond.
1: Nee,
0: ik moet daar nog even op oefenen. Wie van wie is.
1: Naam, wie van wat is.
0: Ja, precies.
1: Precies. Maar zij komt en onze kinderburgemeester komt ook.
0: Levi, wat leuk.
1: De nieuwe kinderburgemeester.
0: Nou, die is net 10 september geïnstalleerd, hè, door onze grote burgemeester.

0: boekenbussen.
1: Oh nee, dames en heren, als je er naartoe wil naar Zuidbroek, naar de Laan van de Leeuw, dan ga alsjeblieft op de fiets. Het wordt mooi weer vrijdag, dus dat is, kan geen probleem zijn om 2:30.
0: Ja.
1: Goed, ik vond fijn, Hessel even aan de telefoon. Tessel, zeg ik. Tessel, ik wou zeggen mevrouw Tessel Hengeveld. Maar ja, ik zat ook even in de war. Nou, dankjewel en heel veel plezier vrijdag.
0: Oké,
1: dag.
0: Dankjewel, dag.

Ja, daar gaan de Hollies met de bus stoppen. Ja, en die bus die stopt natuurlijk. Je hoorde het net al van mevrouw Tessel Hengeveld van CODA. Die nieuwe bus van CODA stopt vrijdag om 14:30 in Zuidbroek aan de Laan van de Leeuw. En dan wordt hij officieel onthuld, zou ik maar zeggen. Goed, wat is er nog meer te doen? Nou, zwaailichten, sirenes en hulpverleners. Van dichtbij meemaken? Ja, dat kan. Aanstaande zaterdag, 19 september is dat, tijdens het Nationaal 112-event in Vaassen. Want de brandweer van Vaassen bestaat dit jaar 170 jaar. En dat jubileum wordt gevierd met een groots opgezet evenement voor jong en oud. En het programma kent dit jaar enkele publiekstrekkers. Zo landt het mobiel medisch team met de traumahelikopter op het terrein. En ook staat er een echte F-16 opgesteld die bezoekers van dichtbij kunnen bekijken. En daarnaast is Defensie ruim vertegenwoordigd en komt met veel materieel naar Vaassen. Van voertuigen tot uitrusting. Echt waar, er wordt een happening. En gisteren hadden we die meneer van de brandweer aan de telefoon en doen we zo'n 400 vrijwilligers aan mee om dit allemaal in goede banen te leiden. Wil je dit evenement meemaken? Het begint om 10:00, het duurt tot 16:00 en het is aan de Laan van de Vasna in Vaassen. Dus aanstaande zaterdag allemaal eventjes naar Vaassen aan de Laan van Vasna. Dit is Raccoon.

0: Ja, het is bijna kwart voor drie. Tijd voor onze volgende gast in de matinee. En ik heb aan de telefoon Aniek. Goedemiddag.
1: Ja.
0: Aniek.
1: Hoi, goedemiddag.
0: Ja. Aniek, ja. Oké, okay, is er dus even wat veranderd, zie ik hier op mijn lijstje. Ja,
1: klopt.
0: Mag jij zeggen, jij bent van de grote clubactie?
1: Ja, klopt.
0: Ben jij coördinator of wat doe jij precies daar?
1: Nee, ik werk bij de grote clubactie.
0: Ja.
1: En ik help met een team van collega's eigenlijk de actie helemaal klaarzetten, zodat verenigingen door heel Nederland eigenlijk van onze actie gebruik kunnen gaan maken.
0: Ja, en, precies.
1: Vanaf zaterdag lekker op pad kunnen.
0: Ja. Zeg Aniek, maar ik wil nog even met jou de geschiedenis induiken. Want misschien weten mensen, zijn er mensen die niet weten wat de grote clubactie is? Hoe lang bestaat het al?
1: De grote clubactie bestaat al sinds 1972.
0: Zo.
1: Ja, dus we gaan al even mee.
0: Ja, ja.
1: En het is destijds begonnen als lokale actie in Tilburg, in het zuiden van het land.
0: Ja.
1: En daar hadden twee heren bedacht van, er zijn best wel wat verenigingen die eens een keer een loterij of een lotto of een bingo organiseren. Want ze kunnen altijd wel wat extra's gebruiken. En die dacht, als ik dat nou eens gewoon ga organiseren voor alle verenigingen, dan kunnen we dat veel efficiënter doen. En zo zijn ze dat in 72 gestart.
0: Okay.
1: En binnen 5 jaar tijd is dat eigenlijk uitgerold tot een landelijke actie. Dus sinds 1977 maken verenigingen uit heel Nederland gebruik van de grote clubactie.
0: Ja, dus alle verenigingen die kunnen daar aan meedoen. Die kunnen zich opgeven, Aniek?
1: Ja, klopt.
0: Ja. En ik zie hier dat er 54 verenigingen uit de gemeente Apeldoorn meedoen.
1: Ja, ja, dat klopt.
0: Dat klopt. En jij zegt het is landelijk. Is dat door het hele land zoveel? In elke provincie? Gemeente.
1: Nee.
0: Zoveel verenigingen? Jij ligt natuurlijk aan de grootte van de gemeentes. Dat snap ik ook wel.
1: Het ligt aan de grootte van de gemeente. Maar Apeldoorn die doet het goed, kan ik zeggen.
0: Oh.
1: Goed vertegenwoordigd.
0: Kijk eens aan.
1: En als we dan kijken naar wat voor type verenigingen er meedoen, dan is dat van voetbal tot tafeltennis tot de muziekvereniging tot aan scouting, vechtsport. Ja, super divers. En de actie is ook echt inderdaad opgezet zodat alle soorten verenigingen mee kunnen doen.
0: Mm-hmm.
1: En in de praktijk zijn het veel verenigingen met jeugd. Want de jeugdleden die gaan vanaf zaterdag langs de deuren en die gaan zich inzetten voor een club en loodjes verkopen.
0: Ja, ja. En dan kunnen mensen die een lot kopen, die kunnen ook nog iets winnen of zo? Hoe zit dat precies?
1: Ja, het blijft een loterij.
0: Mm-hmm.
1: Een lot kost €3. Daarvan gaat 85% naar de clubkas, dus naar de vereniging die de loten verkoopt.
0: Ja.
1: Dus dat is €2,55 per lot. En met die opbrengsten sparen ze voor nieuwe materialen, trainingsmaterialen, of het organiseren van een jeugdkamp of extra activiteiten, noem maar op.
0: Mm-hmm.
1: Maar de koper heeft letterlijk een lot in handen, dus die maakt kans op mooie prijzen.
0: Oké, zo. Hartstikke goed, man. En vanaf 1972 sta jij de grote clubactie, al heel lang al. En door al die jaren heen is het natuurlijk ontzettend veel veranderd. Ik bedoel, kijk maar, je kan nou met een QR-code en iets met WhatsApp. Hoe zit dat precies?
1: Ja, nou, vroeger gingen de kinderen of de leden echt nog langs de deur met contant geld. Dus verkocht je een lot waar een lotnummer op stond. Was echt gewoon ruilen aan de deuren. Jij een lot, ik een gulden.
0: Ja,
1: de tijd nog.
0: Ja, precies.
1: Maar door de jaren heen is er natuurlijk best veel veranderd. Ook hoe wij gewoon met geld omgaan.
0: Ja.
1: En we zijn wel echt met de tijd meegegaan. Dus die digitalisering ook doorgevoerd.
0: Ja.
1: Ook voor een stukje veiligheid. En mensen hebben überhaupt vrij weinig contant geld nog in huis.
0: Mm-hmm.
1: Dus tegenwoordig is het zo dat leden gaan langs de deuren met een verkoopkaart. Daarop staat een QR-code.
0: Mm-hmm.
1: En de koper die scant die aan de deur. En die zit eigenlijk meteen op zijn telefoon op een pagina waar die meteen een lot kan kopen.
0: Okay.
1: Dus eenmalig. Dus je zit nergens aan vast.
0: Nee.
1: Je koopt gewoon eenmalig een lot. Je betaalt met Ideal en 5 minuten later heb je je lotnummer in de mailbox zitten.
0: Okay. Maar tegenwoordig, je moet natuurlijk wel voorzichtig zijn. Hè? We worden allemaal wel gewaarschuwd. Als er iemand bij jou aan de deur komt, een kind of weet ik veel, een oudere. En die heeft andere bedoelingen. Kan je vragen om legitimatie? Hoe zit dat?
1: Omgevingsmatig. Nou ja, er staat ook gewoon een logo en omgeving helemaal van de grote clubactie.
0: Oh, dat staat er op het kaartje,
1: ja.
0: Zeg maar.
1: Dat staat er allemaal op.
0: Oh, oké.
1: Dus dat is allemaal in een veilige omgeving. En wij hebben ook gewoon wij hebben de vergunning en voldoen eigenlijk aan al die eisen waar je tegenwoordig aan moet voldoen.

0: doen.
1: Precies.
0: Dus het is ook echt heel erg herkenbaar als zijn de grote clubacties.
1: Dat is allemaal veilig. Dus als zaterdag bij iemand bij je aanbelt, dan is het allemaal oké, zeg maar. Dat staat allemaal. Ja. En is het alleen 19 september dat mensen aan de deur mogen komen? Of,
0: Nee, de actie duurt een aantal weken. Hij start 19 september. Ja. En de actie loopt tot en met 27 oktober.
1: Oh.
0: Dus dat is een periode van bijna 5 weken.
1: Oké. Okay.
0: En dan, zodat de clubs ook echt de tijd hebben om hun doelen eigenlijk te behalen.
1: Ja.
0: En de ene die gaat 2 dagen op pad voor zijn club. En je hebt de hele fanatieke en die vinden het ook, die zien er de sport ook van in, zeg maar. En die gaan gewoon 5 weken lang op pad.
1: Ja.
0: Dus dat is een beetje aan hoe je het zelf wil oppakken.
1: Mm-hmm.
0: En dan begint de trekking plaats op 3 november. En dan weet iedereen die een lot gekocht heeft ook of dat ze prijs hebben.
1: Nou, hartstikke goed. 9 december gaat hij van start en het duurt tot 27 oktober. En nou, allemaal voor het goede doel natuurlijk. Hè, Aniek, ik vond het fijn dat je even bij ons in de uitzending wilde komen en ons te vertellen hoe het allemaal in zijn werk gaat en zo. En ik wens heel veel succes iedereen die loten gaat verkopen, hè?
0: Super, dankjewel voor de aandacht. Leuk om even te bellen zo.
1: Fijne dag, goedemiddag.
0: Dag.

luisteraar. Stevie Wonder was dat natuurlijk. Ja, het is bijna 3 uur. Ik zei het net al tegen Alexander. We moeten eventjes tijd maken voor nieuws op dit moment. En dan zijn wij natuurlijk weer terug na 3 uur. En hebben we hele leuke gasten. Dus ik zou zeggen, blijf gewoon lekker luisteren naar ons. Want dan hoor je alles hoor, echt waar. En je kan nog een plaat aanvragen. 055-540-1978. En we gaan er eventjes uit met Dolly Parton.

0: You don't have to be beautiful. Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. 3 transformatoren van elk 350 ton zijn 's nachts vervoerd van Spijkenisse naar het hoogspanningsstation in Simonshaven. De objecten zijn elk 6 meter hoog, ruim 3 meter breed en 12 meter lang. Netbeheerder Tennet noemt het transport een mijlpaal voor de uitbreiding van het elektriciteitsnet dat havenondernemingen ten goede komt. Er komt een einde aan de vaste grenscontroles op de A12. De huidige controles die voor meerdere ernstige ongelukken zorgden worden vervangen door flexibele controles. Daarmee wordt tegemoetgekomen aan de kritiek vanuit zowel de Achterhoek als vanuit Duitsland. 4 verdachten van de schietpartij in Overasselt blijven tot 90 dagen langer in de cel. Een 5e verdachte blijft nog 30 dagen vast. Dat heeft de rechtbank in Arnhem besloten. Bij de schietpartij op 1 september kwam de 51-jarige beveiliger Berry Leenders uit Wiegen om het leven. Mensen kunnen vanaf zaterdag weer naar natuurgebied Boshuizerberg bij Venraai in Limburg. Begin augustus brak daar een grote natuurbrand uit. Een gebied van ruim 100 hectare ging in vlammen op. Waaronder bijna 4000 aaneengesloten struiken met jeneverbessen. En dan het weer. Vanmiddag gaat het op steeds meer plaatsen vanuit het westen regenen. Bij een matige wind uit het westen ligt de temperatuur tussen de 17 en 19 graden. Vanavond trekt een gebied met regen van west naar oost over het land. Vannacht koelt het af naar 13 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is

0: De matinée met Leni Loden.
1: En met Alexander, die zit tegenover mij. Alexander die doet de muziek uitzoeken en die doet ook de techniek van vanmiddag. En dat gaat allemaal heel erg goed. Wat gaan we nog meer doen vanmiddag? Nou, we gaan vaste prik is altijd op de donderdag. Daar wordt ze gebeld. Ik zit hier nooit op donderdag, maar dat doet Hieke altijd. En nu doe ik het vanmiddag even. Dan gaan we bellen met Jan Kersenboom. Hij is eigenaar van het Blues Café. En dan gaan we met Jan gaan we gewoon de agenda doornemen, hè? Alexander, dat zeg ik toch goed? Ja, Alexander knikt, ik heb het goed gezegd. En wij gaan even praten met Carola Dorglo. Maar er zit nog een vrouw beneden, dus ze zijn met z'n twee gekomen. Die zijn van de Young Church Singers. En die gaan ook weer heel wat leuks doen. Dus maar ja, dat gaan wij straks allemaal horen. We gaan gewoon een workshop gaan zij organiseren. Dus ik zou zeggen, blijf gewoon lekker luisteren naar ons. En ik zei het net ook al, je kunt bellen 055-45-1978 en dan kan je een leuke plaat aanvragen. Alexander die heeft gekozen de tweede plaat van vanmiddag, van het tweede uur. De Dutch Boys. Nou, luister maar. Hey, bye.

Weet je, nou, het dialect moet een beetje terugkomen natuurlijk. Ja, iedereen een beetje zijn eigen taaltje, een Apeldoorns. En ook een mooi dialect. En wij hebben hier bij de Omroep ook een dialectprogramma. De Proto, vol iedere zaterdag van 12 tot 1. Ja, daar kun je daarna luisteren. En dat is natuurlijk hartstikke leuk. Dat gaat ook helemaal in plat. Iedereen die gaat plaproon. Dat is hartstikke leuk. Kun jij ook goed plaproon, Alexander? Nee, dan gaan we jou dat ook nog wel leren. Dat kump allemaal wel goed. Maar we gaan nou weer gewoon ABN praten. Want ik heb eventjes wat mede te delen. De musical, de Queen musical We Will Rock You staat in Orpheus, luisteraars. Jawel, vanavond en zondag 20 september. Ja, en ik zie dat er nog wel kaarten zijn. Ja, dus als je er naartoe wil, dan zou ik zeggen, ga eventjes naar orpheus.nl en ga even kaarten bestellen, want de musical moet echt fantastisch zijn. Dus vanavond nog en zondag. Nee, ik zeg het verkeerd hoor. Het is vanavond, vrijdag, zaterdag en zondag. Dus. Nee, staan hier niet twee dagen. Staan hier echt 1, 2, 3, 5 dagen. Hartstikke goed. Kijk maar even op de site orpheus.nl. En dan kun je kaarten bestellen. Heel erg leuk. Goed, wat gaan wij straks doen? Wij gaan eventjes praten met de Young Church Singers. En die gaan een workshop organiseren. En dan kijken wat gaan ze er allemaal doen. Ik ben echt heel erg benieuwd. En we gaan eerst even luisteren naar Anouk natuurlijk. Dat is ook heel erg leuk. Anouk. Crazy way to get your kicks.

0: Anouk was dat hier in de matinée. Bijna 3:15. Tijd voor onze gasten, eerste gasten in het tweede uur. Irma zit hier bij mij en Carola. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Welkom, dames. Leuk dat jullie er zijn.
1: Zeker.
0: Jullie zitten in het bestuur van de Young Church Singers. Maar het is een en ander aan de hand. Je had het net over Next Generation. Leg uit. Wie wil dat uitleggen?
2: Nou, de vereniging heet de Young Church Singers.
0: Ja.
2: En ik denk nu ongeveer 30 jaar geleden is Next Generation erbij gekomen. Dat zijn eigenlijk leden van de Young Church Singers. Een bepaalde leeftijd krijgen ze dan, 40 ongeveer.
0: Ja. Ja. En dan zijn ze niet meer zo jong.
2: Ja, dan zijn
0: ze
2: dan niet meer jong, inderdaad. Nou, wel van hart. Maar,
0: ja, precies.
2: En daarom hebben we een aparte koor opgericht voor de wat oudere leden.
0: Oké, dus er zijn gewoon twee koren eigenlijk.
2: Ja, er zijn twee koren.
0: Ja. Ja.
2: Oh. In totaal zitten we nu op bijna 90 leden.
0: Dus 90?
2: En Next samen.
0: Zo. Ja. Nou, ik had net de sokkenbuurt uit Uggelen, had ik Harry hier. En ja, die zijn met z'n 50 en die willen dan graag nieuwe mannen erbij. Maar dat gaat, nou, dat gaat niet echt makkelijk natuurlijk. Maar bij jullie dan? Komen er veel leden nog binnen?
1: Nou ja, dat gebeurt nog.
0: Carola.
1: Ja, dat gebeurt nog zeker wel.
0: Oh.
1: En zeker ook bij de Young Church Singers. Echt wat jonge mensen in de 20. Daar zijn we heel erg blij mee.
0: Ja.
1: En ook jonge mannen.
0: Ook jonge mannen?
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Maar bij Next Generation komen ook nog nieuwe mensen binnen.
0: Oké. Okay. Ja. En repeteren jullie samen met die twee koren op één plek? Hoe zit dat?
1: Ja, we repeteren elke dinsdagavond.
0: Ja.
1: In de Hofstad in Apeldoorn.
0: Oké. Okay.
1: De Young Church Singers van 7 tot 8:30. En Next Generation van 9:15 tot 9:15.
0: Oké. Okay. En Harry van de Sokkenbuurt, die zat hier net. Die doen ook mee aan Start to Sing. Doen jullie daar ook aan mee?
2: Ja, daar doen wij ook aan mee.
0: Doen jullie ook aan mee?
2: Ja.
0: Oh, kijk eens aan. Kun je daar nog een beetje reclame voor maken?
2: Ja, nou ja, goed. Aanstaande dinsdag, 22 september.
0: Ja.
2: Ja, dan stellen wij onze repetitie open voor belangstellenden.
0: Ja.
2: En zou het heel leuk vinden als je zin hebt om te komen zingen bij een gospelkoor.
0: Mm-hmm.
2: Om dan bij ons te komen.
0: Ja, wat leuk zeg.
1: Ja. Ja. En we organiseren speciaal dan voor aankomende dinsdag een gospelworkshop met onze dirigent.
0: Oké, okay.
1: Ja.
0: Echt voor die dag, zeg maar.
1: Echt voor die avond.
0: Voor die avond.
1: En echt, de deelnemers zingen dan echt alleen met de dirigent, zeg maar. Dus echt de workshop. En dan aansluitend komen de koorleden erbij.
0: Oh, echt?
1: En dan hebben we samen een heel groot feest, ja.
0: Ja, en hebben jullie al aanmeldingen? Of hoe zit dat? Of hoef je je niet aan te melden?
2: Ja, je moet je wel aanmelden. Dat kan ook via onze website.
0: Ja.
2: Op dit moment zitten we ongeveer op 17 aanmeldingen al.
0: Oh, dus, best veel.
2: Dus dat gaat, gaat goed.
0: Ja,
2: ja zeker.
0: Ja. En jij zei al, jullie hebben ook een dirigent, een vaste dirigent.
1: Ja, we hebben een vaste dirigent.
0: Voor de beide koren?
1: Ja, voor de beide koren.
0: Oké. Okay,
1: ja.
0: Okay. Ja. En treden jullie ook wel eens op? Ergens?
1: Zeker. Ja, ja, ja.
0: Waar zo al?
1: Ja, eigenlijk in heel het land, maar ook al in de regio. Dus eigenlijk iedereen die ons boekt of voor een trouwerij.
0: Okay, dus jullie hebben best wel, jullie gaan vaak op tournee, zou ik maar zeggen.
1: Ja, ik denk dat we zo'n in totaal zo'n 15 optredens per jaar hebben. En dan verdeeld over de twee koren.
0: Ja.
1: En ik organiseer ook veel gospelworkshops op de locaties. En
0: dat op de locaties?
1: Ja, dat zijn veelal kerken waar wij optreden. Dus dat wat wij nu dinsdagavond gaan doen, dat organiseer ik ook heel veel in het land.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja. Dus de mensen die komen bij jullie en die kunnen eigenlijk gewoon direct meedoen.
1: Die kunnen gelijk meedoen.
0: Ja.
1: Die gaan gewoon liedjes instuderen met de dirigent. En dat is altijd een heel feest.
0: Heel feest.
1: Ja, het is echt heel erg leuk.
0: Ja. En wat voor liedjes zingen jullie? Ja, gospels natuurlijk.
2: Ja, hoofdzakelijk gospelnummers. Veelal ook wel Engelstalig, maar ook wel Nederlandstalige nummers.
0: Mm-hmm. En hebben jullie ook een commissie die liedjes uitzoekt of zo? Of?
1: Nee, de commissie is de dirigent zelf.
0: Oh, die is daar de baas over.
1: Ja, hij bepaalt ons repertoire.
0: Hij bepaalt wat jullie gaan zingen.
1: Ja.
0: Ja. En dat vinden jullie allemaal goed.
1: Ja, zeker. Ja, ja.
0: Jullie hebben niet zoiets van, goh, ik heb ook wel een leuk nummer. Die zou ook wel eens kunnen doen. Gebeurt dat wel eens?
2: Ja, dat kun je wel aangeven.
0: Maar
2: bij
0: dat
2: hem.
0: Gaat niet
2: maar,
0: gebeuren.
2: Jawel, misschien wel. Maar okay. Uiteindelijk heeft hij
0: het
2: eindoordeel,
0: zeg
2: maar.
0: Ja,
2: ja, ja. Ja, zeker.
0: Ja, nou mooi toch. En dinsdagavond dan die avond. En met z'n hoeveel zijn jullie er dan? Van het koor?
1: Ja, dat is een beetje afhankelijk hoe we dat nog in gaan vullen. Of

0: allebei de koren aanwezig zijn of één van de koren.
1: Oh, dat weet je nog niet helemaal.
0: Dat moeten we nog even kijken. Hangt af van de deelnemers, ja. En ook hun leeftijd. En ja, het leuke is gewoon, dit initiatief Start to Sing komt vanuit Koornetwerk Nederland. Met het doel om heel Nederland te laten zingen.
1: Ja.
0: En de start is aanstaande zaterdag in Utrecht.
1: Oh, dat is in Utrecht. Gaan jullie daar toevallig ook nog naartoe? Naar Utrecht?
0: Nee, we gaan niet naar Utrecht.
1: Maar dit is de eerste keer dat jullie hier aan meedoen?
0: Ja, want het is de eerste keer dat Nederland dit organiseert. Want het komt eigenlijk vanuit België.
1: Oh.
0: En dit is de eerste editie in Nederland.
1: Oké. Okay. Ja. En wie is jullie dirigent dan?
0: André Bijleveld.
1: Oh ja, maar we hebben het steeds over hem. Moet ook even zijn naam noemen, ja, natuurlijk, zeker. Toch? Ja, ja. Nee, maar waarom ben jij gaan zingen, Irma?
2: Ja, ook omdat ik zingen echt heel erg leuk vind.
1: Ja.
2: En ja, het is ook een manier voor mij om mijn geloof op deze manier te beleiden.
1: Oké. Okay.
2: Dus daarom heb ik ook voor een gospelkoor gekozen. En ja, het is gewoon ja, net een grote familie waar je in terechtkomt.
1: Mm-hmm.
2: Ja, ik vind het heel erg fijn om dan elke keer daar te zingen.
1: Ja, ja.
2: En ook de optredens zijn natuurlijk hartstikke leuk. Ook als je de reacties ook ziet van mensen in de kerkzaal of waar dan ook. Dat,
1: heel erg,
2: ja, dat geeft je gewoon, ja, een heel goed gevoel.
1: Mensen zijn heel enthousiast.
2: Ja, ja. Zeker.
1: Ja. Ja. En hoe zit dat eigenlijk, Carola, met de kleding? Hebben jullie allemaal je eigen kleding aan? Of jullie zien nou ook leuk, sta je daarin te zingen? Of hebben jullie een speciale...
0: Nou, we staan in eigen kleding. We hebben geen koorkleding.
1: Je mag iets dichter naar de microfoon komen. Ja.
0: We hebben eigen kleding aan. Alleen, ja, we kijken wel even. We hebben wel een dresscode voor elk optreden.
1: Dat wel. Oh, oké. Okay.
0: Ja, okay. Dat dan wel. Dus ja, in de zomer doen we een beetje zomerse kleuren. Een beetje wit met blauw en jeans.
1: Ja.
0: En in de winter is het ja, vaak zwart met een andere kleur.
1: Ja.
0: Of alleen zwart.
1: Of alleen
0: hangt
1: zwart.
0: Ook een beetje af wat voor soort optreden het is en waar het is.
1: Mm-hmm.
0: Dus,
1: ja, ja, daar kijk je ook dan even naar.
0: Ja,
1: zo. Daar passen jullie je kleding op aan,
0: ja,
1: zeg maar.
0: Ja.
1: En hoe zit het met de verhouding mannen-vrouwen binnen jullie koor? Meer vrouwen dan mannen?
2: Ja,
1: dat
2: meer
1: hoor
2: vrouwen
1: ik
2: dan mannen, dat klopt.
1: Ja. Ja? Ja,
2: okay. Volgens mij is dat bij elk koor het probleem, de mannen.
1: Nee, maar die mannen die willen toch niet, hè? Ja, bij de sokkenbuurt natuurlijk wel.
0: Ja, ze willen heel vaak samen met elkaar zingen.
1: Ja, om mannen onder elkaar. Ja,
0: mannen onder elkaar.
1: Oh, oké. Okay. Ja. Vinden ze misschien leuker?
0: Ja, ja, gewoon kunnen ze hun...
1: Een ding doen.
0: Ja, ding doen.
1: Ja, precies. Ja, dan moesten ze bij mannenkoor natuurlijk. Die heb je hier natuurlijk ook wel heel veel in Apeldoorn.
0: Ja, zeker.
1: Maar het zou leuk zijn als het een beetje meer gemengd was, hè, bij jullie, denk ik.
2: Ja, op dit moment, ik denk dat de verhouding ongeveer 75-25% is.
1: Oké.
2: Zo'n beetje,
1: ja. Ja. Nou ja, wie weet komen er dinsdagavond nog een heleboel mannen.
2: Ja, nou, dat zal heel erg leuk zijn. Dus
1: ja,
2: meld je aan, zou ik zeggen.
1: Ja, precies. En dan in alle leeftijden natuurlijk. Dat maakt ook niet uit, jong en oud.
0: Ja. Op zich kan iedereen meedoen met de workshop. Maar echt om eventueel lid te worden van de vereniging is zeg maar vanaf 18 jaar tot 60.
1: Van 18 tot 60?
0: Ja.
1: Oh, daar hebben jullie wel een limiet aan gezet.
0: Ja, en we hebben ook een limiet aan om in te stromen bijvoorbeeld bij de Young Church Singers.
1: Ja.
0: Dat is tot 40 jaar. Dus iedereen die 40 jaar en ouder is, stroomt automatisch bij Next Generation binnen.
1: Oké. Nou, dames, hebben jullie ook een website dat mensen nog even kunnen kijken? Meer informatie nog als... Dat we nu
2: ja,
1: hebben.
2: We hebben zeker een website. Dat is www.ics.nl.
1: ICS?
2: Ja, Young Church Singers, dus Griekse I, CS.
1: Oké.
2: Ja.
1: En daar staat ook veel info op over dinsdagavond, neem
2: ja,
1: ik aan.
2: Ja, daar staat alle informatie in en ook hoe je moet aanmelden.
1: Oh, dat kan je ook via de site kan je dat doen?
2: Ja, zeker.
1: Oké. Nou, hebben jullie nog iets te melden dat je zegt van... Kom op, dat wil ik nog even zeggen. Een oproep, zou ik zeggen.
2: Ik zou zeggen, meld je aan. Het is echt heel leuk om dat een keer mee te maken.
1: Ja.
2: Op deze manier.
1: Ja.
0: En het is gratis.
1: En
0: dus,
1: ook nog gratis.
0: Ja,
1: en je krijgt vast nog een kopje koffie.
0: Ja, zeker.
1: Nou,
0: dat krijgen ze ook nog.
1: Ja, nou, is hartstikke leuk, toch?
0: Nee, het wordt een gezellige avond.
1: En hoe laat begint het?
0: 7 uur.
1: 7 uur. En dat duurt tot 9:30, zie ik hier.
0: Ja.
1: Of niet? Heb ik goed gelezen, hè?
0: Ja, klopt.
1: Oké. Nou, ik vond het leuk dat jullie hier even waren met z'n tweeën. Irma en Carola, dank je wel.
0: Ja.
1: En ik wens jullie heel veel plezier. En dat je nog heel lang gaat zingen.
0: Dank je wel.
2: Ja, dank je wel.

Little Peggy March, I Will Follow Him. Luisteraars, aanstaande zaterdag 19 september... dan organiseert de Imkersvereniging Apeldoorn-Uggelen de 60ste Honing, Natuur en Hobbymarkt. En dat is bij het Uggelsbelang aan de Boogaardslaan nummer 81. En op de honingmarkt dan verkopen imkers uit de omgeving uitsluitend Nederlandse honing uit eigen imkerij. En honingliefhebbers die kunnen hun hart ophalen en genieten van de vele soorten en smaken honing. En in de informatiekraam vertellen imkers over de wondere wereld van de honingbij. En je kunt een kijkje nemen in een leven bijenvolk. Ja. Het alles, ik zei het net al, aan de Boogaardslaan 81 in het Uggelsbelang. Het begint allemaal om 10 uur en het duurt tot 's middags 4 uur. Dus je kan gewoon eigenlijk de hele dag kan je daar een beetje. Het Uggelsbelang, daar kun je daar lopen.

weten over die poppenronde, dan zou ik zeggen, kijk eventjes op poppenrondeapeldoorn.nl. En dan vind je het wel. Goed. We gaan even naar Duitsland. Heel lang geleden had hij daar een hele grote hit mee. We gaan even meezingen, hè? Allemaal even. Peter Maffay.

Ja, hij heeft enorm veel hits gehad, Peter Maffay. En dit was natuurlijk een van zijn bekendste nummers, Doe. Hij is geboren in Roemenië en op zijn 14e is hij verhuisd naar Duitsland. Ja, goed, even een beetje achtergrondinformatie over deze man.

0: is inmiddels 77 jaar. Goed, dames en heren, we gaan eens even kijken wat er zaterdag 19 september nog meer te doen is. Nou, tijdens de Open Energiedag opent het Energiepunt een extra dag haar deuren. Ben jij benieuwd bijvoorbeeld naar voordelen van isolatie en wil je bespaartips ontvangen? De energieadviseurs van het Energiepunt die staan voor je klaar. En nou, kom gerust langs met allerlei vragen, wat je maar wilt. Zaterdag 19 september is het dus om 12 uur. Duurt tot 4 uur en het is aan de Paslaan 1. En dat is in het centrum van Apeldoorn natuurlijk. Dus aanstaande zaterdag van 12 tot 4 kun je terecht bij de Open Energiedag bij het Energiepunt. Nou, nou deze mevrouw dan maar even, hè.
1: Wat je niet kunt zeggen, moet je dan maar schrijven.

0: Ja, dat is Velofsky. Alle liedjes op de radio. 4:15 is het. En ja, wat gaan wij nu op de radio doen? Wij gaan even praten met meneer Jan Kersenboom. Hij is eigenaar van het Blues Café. Goedemiddag, Jan.
1: Goedemiddag, mevrouw. Hoe is
0: het
1: met u?
0: Ja, het is heel goed met mij. Jij denkt natuurlijk van, wie is die vrouw die hier zit? Maar meestal zit Hieke hier. Maar ik val even voor Hieke in. Dus vandaar dat je nu met mij even het moet doen. Ik kan er ook niks aan doen.
1: Is goed, hoor.
0: Ja, is het goed, Jan? Oké. Zeg, ik heb eventjes gekeken. Hieke die gaat altijd met jou de agenda doornemen, hè?
1: Ja.
0: Ja. Nou, ik zou zeggen, waar wil jij beginnen? Bij vrijdagavond of bij vanavond?
1: Vrijdagavond, hè?
0: Vrijdagavond, dan gaat het beginnen, ja. Jan. Wat heb jij op de agenda staan?
1: Nou, dat is het hele probleem. Ik heb mijn telefoon, hoort dat, het bio, de biografie nog niet gevonden van de mensen. Oh ja, nu wel.
0: Oh ja, heb je hem? Ja.
1: Send items. Ja,
0: je hebt het gevonden. Ja. Ja, en vrijdag 18 september. Ja.
1: Ja.
0: Een overzicht van de bands. Ja, heb je hem gevonden? Ja.
1: Ik hoop het even kijken, hoor.
0: Ja. Hé, maar ik doe net als al voor, maar ik heb het eigenlijk wel hier voor mijn neus staan. Dat is eigenlijk niet leuk, maar ik ga het gewoon eerlijk zeggen. Ja.
1: Mag ook.
0: Ik ga het eerlijk zeggen. Ik vond het zo leuk dat jij dat ging zeggen. Maar vrijdag 18 september, W Blues Band, zeg ik dat goed?
1: W? Ja, zeker goed. Ja, inderdaad.
0: Ja, die mensen die komen uit Wageningen, lees ik hier.
1: Aha.
0: Ja, hè? Ja.
1: Niet zo ver weg.
0: Nee, dat is lekker dichtbij.
1: Ja. Ja.
0: Heb je die vaker in de house gehad?
1: Die heb ik nooit gehad.
0: Nee? Oh, oké. Okay. Nee. Dus jij denkt van eens een keer proberen deze band.
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja. Zij spelen covers van Red Devils, Kenny Wayne zie ik hier. Kenny Wayne Shepherd, Stevie Ray Vaughan, Radio Kings. Nou, dat klinkt allemaal hartstikke goed, Jan.
1: Ja.
0: Ja, toch?
1: Zeker, ja.
0: Ja, hartstikke mooi. En die jongens, vier jongens zijn het geloof ik. Vier mannen, hè?
1: Ik geloof het wel, hè?
0: Ja. Ja, ja. Nou, hartstikke leuk. Joey, Serge, Frans en Ton, die komen bij jou op visite. Ja, hartstikke leuk. En hoe laat begint het vrijdagavond, Jan?
1: Dat begint om 10:00.
0: Om 10:00, oké. Okay. Ja. En tot hoe lang spelen zij?
1: Zij spelen tot, nou, wat zullen we zeggen...
0: Oké.
1: 1:00.
0: Tot 1:00.
1: Tussen
0: 10 en 1. En dat is meestal zo bij jou, tussen 10 en 1. Oké. Nou, dan gaan we naar de zaterdag. Heb je inmiddels je agenda open gekregen op je telefoon?
1: Nee.
0: Zal ik dan maar gewoon zeggen wat er komt, Jan? Wat jij kan verwachten in je café? EB Blues Band? EB?
1: Ja. Weet je?
0: Ja, ja, hè?
1: Ken ik ook niet, hoor.
0: Wat zeg je?
1: Maar een nieuwe band.
0: Oh, dat is een nieuwe band.
1: Ja.
0: Oké. En wat spelen ze ook allerlei covers van bekende artiesten?
1: Ja, ongetwijfeld.
0: Ja, hè? Ja. Ja, vast en zeker. Nou, zondag 20 september de Caverns. Of Caverns, ik weet niet precies hoe ik het uit moet spreken.
1: Caverns.
0: Ja. Dat in 1963 staat hier, kwamen 5 schoolvrienden op het idee om een bandje op te richten. Nou, die bestaan dus al meer dan 60 jaar.
1: Ja, is toch wat. Hè?
0: Nou, zeg, en die krijg jij gewoon in je café. Dat is toch hartstikke leuk?
1: Is ook leuk, ja, absoluut.
0: Ja. Hey, maar ken jij die band wel, Jan?
1: Ja hoor, die heb ik wel gehad een paar keer al.
0: Ja, en die hebben ook iets met Rob de Nijs al wel gedaan, hè?
1: Oef.
0: Staat hier. En Tony Boltini, die van het circus.
1: Ja, Johnny Lyon.
0: Johnny Lyon, dat was toch van Ranja met een rietje of zo?
1: Ik geloof zo, hè?
0: Ja, ja, mensen, jongeren die kijken mij nu aan, die denken, waar hebben ze het over? Maar Johnny Lyon was heel bekend. Ze dronk Ranja met een rietje. Mijn Sofietje was dat, weet je nog, Jan?
1: Ja, met een rietje. Ja.
0: Ja, met een rietje. Goed, maar daar gaan ze het verder niet over hebben, denk ik, hè, aanstaande zondag. Nee, maar hartstikke leuk. Je hebt weer een mooi vol programma dit weekend.
1: Ja, zeker. En we hebben leuke muziek zaterdag of zondag.
0: Ja. Ja.
1: De Caverns.
0: Ja, en hoe laat beginnen die Caverns?
1: John Mill, Peter Green en zo.
0: Ja. Ja.
1: Maar die beginnen om 4:00.
0: Oh, die beginnen om 4:00. Oké. Okay.
1: Ja.
0: Nou, hartstikke leuk. Het wordt weer een vol café, denk ik, dit weekend, Jan.
1: Ik mag het hopen.
0: Ja, toch? Hartstikke leuk, man. Je zit in de Nieuwstraat, voor mensen die nog niet weten waar je zit. Maar ja, dat is heel makkelijk te vinden, te zien. Dus dat gaat helemaal goed komen dit weekend.
1: altijd hoop in de gloria.
0: Ja. Ja. Hey, ik wens jou heel veel plezier. En volgende keer dan zit Hieke weer, hoor. En wij gaan even QB en de Blizzard zwaaien.
1: Oké.
0: Ja, hè? Oké.
1: Okay.
0: Fijne donderdag. Yo, doei. Okay.

Ja, dat was de ene laatste plaat hier in de matinee van vandaag. Ja, ik wil even meegeven dat 20 september van 1 tot 4... dan kunnen hondenbezitters, die zijn van harte welkom... om samen met hun favoriete viervoeter een duik te nemen... in het recreatiebad van het Bospad. Luisteraars, het zit erop. Alexander en ik hebben dit programma weer met heel veel plezier voor u gemaakt. Dank voor het luisteren. Ik wens u nog een hele fijne donderdag. We gaan eruit met James Blunt. Goodbye, my lover. En ik zeg tot een volgende keer. Wat mij betreft, tot volgende week woensdag. Goedemiddag. Did I

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Een deel van het Poolse luchtruim was vanochtend gesloten vanwege Russische aanvallen op West-Oekraïne. Twee Poolse vliegvelden in het oosten gingen uit voorzorg dicht en straaljagers werden ingezet. Oekraïne meldde

Meer dan 100 afgevuurde raketten en drones. Ook 19 gewonden en schade op 33 plekken rond Kiev. Cabinepersoneel van EasyJet in Portugal staakt tussen 2 en 6 oktober en tussen 19 en 23 december. Dat doen ze voor betere arbeidsvoorwaarden. Vakbond SNP-VAC verwacht dat de eerste staking leidt tot het vervallen van 500 vluchten van en naar Lissabon, Porto en Faro. Drie transformatoren van elk 350 ton zijn 's nachts vervoerd van Spijkenisse naar het hoogspanningsstation in Simonshaven. De objecten zijn elk 6 meter hoog, ruim 3 meter breed en 12 meter lang. Netbeheerder Tennet noemt het transport een mijlpaal voor de uitbreiding van het elektriciteitsnet dat havenondernemingen ten goede komt. Er komt een einde aan de vaste grenscontroles op de A12. De huidige controles die voor meerdere ernstige ongelukken zorgden worden vervangen door flexibele controles. Daarmee wordt tegemoetgekomen aan de kritiek vanuit zowel de Achterhoek als vanuit Duitsland. En dan het weer. Vanmiddag gaat het op steeds meer plaatsen vanuit het westen regenen. Bij een matige wind uit het westen ligt de temperatuur tussen de 17 en 19 graden. Vanavond trekt een gebied met regen van west naar oost over het land. Vannacht koelt het af naar 13 graden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Een deel van het Poolse luchtruim was vanochtend gesloten vanwege Russische aanvallen op West-Oekraïne. Twee Poolse vliegvelden in het oosten gingen uit voorzorg dicht en straaljagers werden ingezet. Oekraïne meldde meer dan 100 afgevuurde raketten en drones, ook 19 gewonden en schade op 33 plekken rond Kiev. Cabinepersoneel van EasyJet in Portugal staakt tussen 2 en 6 oktober en tussen 19 en 23 december. Dat doen ze voor betere arbeidsvoorwaarden. Vakbond SNP-VAC verwacht dat de eerste staking leidt tot het vervallen van 500 vluchten van en naar Lissabon, Porto en Faro. Drie transformatoren van elk 350 ton zijn 's nachts vervoerd van Spijkenisse naar het hoogspanningsstation in Simonshaven. De objecten zijn elk 6 meter hoog, ruim 3 meter breed en 12 meter lang. Netbeheerder Tennet noemt het transport een mijlpaal voor de uitbreiding van het elektriciteitsnet dat havenondernemers

Groningen ten goede komt. Er komt een einde aan de vaste grenscontroles op de A12. De huidige controles, die voor meerdere ernstige ongelukken zorgden, worden vervangen door flexibele controles. Daarmee wordt tegemoetgekomen aan de kritiek vanuit zowel de Achterhoek als vanuit Duitsland. En dan het weer. Bij een matige wind uit het westen ligt de temperatuur tussen de 17 en 19 graden. Vanavond trekt een gebied met regen van west naar oost over het land. Vannacht koelt het af naar 13 graden. En tot zover het nieuws.

Dig that sand.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een 22-jarige Belg die wordt verdacht van betrokkenheid bij het geweldsincident in de Overasselt wordt vrijdag vrijgelaten. Volgens het Openbaar Ministerie blijkt uit onderzoek dat hij niet op het plaatsdelict is geweest en geen vuurwapen had. Hij blijft echter wel verdachte. 5 andere verdachten blijven langer vastzitten. Bij het incident kwam een 51-jarige beveiliger om. Unilever verkoopt verzorgingsmerk Zwitsal aan Royal Sanders, bekend van Het Melkmeisje en Odorex. Volgens Unilever past Zwitsal, vooral bekend in Nederland en België, niet meer bij de strategie. De financiële details zijn niet bekendgemaakt. De overname wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van volgend jaar afgerond. Alle Zwitsal-medewerkers gaan mee naar de nieuwe eigenaar. Een sauna- en wellnessbedrijf in Hierden heeft een vrouw die een burkini droeg ten onrechte weggestuurd. Het College voor de Rechten van de Mens heeft geoordeeld dat sprake was van discriminatie vanwege godsdienst en geslacht. Volgens het college heeft het bedrijf onvoldoende aangetoond dat de kledingregels nodig waren voor hygiëne, gezondheid of veiligheid. In het Belgische Hechtel Exel zijn meerdere militairen tijdens een internationale parachuteoefening in bomen terechtgekomen. Door een windstoot raakten parachutisten van hun koers. Vanuit Eindhoven waren ongeveer 250 militairen uit 12 landen opgestegen. De hulpdiensten zijn bezig met een grote reddingsactie. 4 parachutisten zijn inmiddels bevrijd, onder wie 3 zwaar gewonden. Ten slotte nog het weer. Vanavond trekt de regen naar het oosten weg en volgen nog enkele buien. Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: The Rewind of

Mat Hoogkamer met in Spanje op plek 40. Welkom bij de Rewind of All Times. Mijn naam is Olaf en we zijn deze week alweer op aflevering 7. We gaan deze week ook de week 6 van 2023 gaan we onder de loep nemen met de nummers van die week. We gaan verder met het volgende nummer en dat is van Zerra. Het Held High. Hoor je nu op plek 39.

Lewis Capaldi met Forget Me hoorde je op plek 37 hier bij The Rewind of All Times. Je luistert er nog steeds naar en mijn naam is Olaf Bos. De hoogste positie wat hij ooit gehaald heeft is plek 6. Hij stond nu dus op 37 en aantal weken in de top 40 van 2023 was op dat moment 22 weken. We gaan verder met het volgende nummer en dat is van The Kid LAROI. En het is Love Again op plek 34. Hoi nu.

U hoorde The Kid LAROI met Love Again. En we gaan verder met het volgende nummer. En dat is van Directs. En Directs, ja, die kent iedereen natuurlijk wel. Nou, dat mag ik hopen. Het is een grote artiestengroep, of band, hoe je het ook wil noemen. Interessant is dat de titel van het nummer er al was voordat het lied zelf volledig bestond. Bandlid Paul Jan Bakker kwam met de titel waarna de groep het nummer verder uitwerkte. Ik heb het over How My Heart Was Won van Directs. Stond op plek 33. Hoor je nu.

Lewis met How Do I Say Goodbye was dat op plek 29. Het nummer is zeer persoonlijk en gaat over de afscheid nemen van een ouder

en de angst voor een toekomst zonder die persoon. In Nederland werd het uiteindelijk een top 3 hit en stond het 20 weken in de top 40. Ik vind het zelf persoonlijk een heel mooi nummer. Maar we gaan nu wel weer verder met het volgende nummer. En dat is van Martin Garrix en JVKE. Ik weet niet of het goed uitspreekt, Martin Garrix sowieso, maar die andere weet ik niet zo heel zeker. Het is een nummer wat op plek 28 stond en het is Hero. Hoor je nu?

Hero van Martin Garrix en JVKA. Als ik het nu wel goed uitspreek. We gaan verder met het volgende nummer die op plek 26 stond. Stond 5 weken in de top 40 van 2023. De hoogste positie wat hij ooit gehaald heeft is plek 16. En het nummer gaat over het achterlaten van een oude situatie en opnieuw beginnen. De tekst gebruikt het beeld van letterlijk lopen op je eigen hartslag als symbool voor zelfstandigheid. Ik heb het over Davina Michelle met Heartbeat.

0: Without you.
1: Op plek 25 was dat Lewis Capaldi nog een keer, maar dan met Pointless. Stond dus op plek 25 en een aantal weken in de top 40 van 2023 was 10 weken lang. En heeft het hoogste wat hij ooit behaald heeft in de top 40 was plek 20. Maar we gaan weer verder met het volgende nummer in de lijst. En dat is van Tiësto. En het nummer... Tiësto bracht het nummer al vroeg in 2023 uit. Kort na het nummer 1035. De track ligt qua stijl in het verlengde van zijn eerdere commerciële dance hit, zoals The Business en The Motto. Dus op plek 24 is dit Tiësto met Lay Low.

Sam Smith met Unholy hoorde je op plek 21 in deze lijst van 2023, week 6. En het volgende nummer die ik klaar heb staan is van Lost Frequencies. Lost Frequencies verzorgde de productie en Ellie Duhay de zang. De track werd uiteindelijk een top 3 hit in Nederland en bleef 27 weken in de top 40, maar nu stond hij nog op plek 20. En dat is Lost Frequencies en Ellie Duhay x The Ambassadors. Back to You hoor je nu bij Rewind of All Times.

Lost Frequencies en Ellie Duet met Back to You hoorde je net op plek 20 in de top 40 van 2023. Het volgende nummer is een duet en dit duet werd een belangrijke doorbraak voor de Belgische zanger Meteor in Nederland. Het nummer gaat over een relatie waarin beide personen niet meer goed weten wat de ander wil. Ik heb het over Wat wil je van mij van Meteor en Hannah May op plek 19.

Rondé met Bright Eyes was dat op plek 17. En we gaan alweer langzaam richting het einde van dit programma voor deze week. En we hebben nog een paar nummertjes te gaan. En onder andere is dat op plek 14 Felix John en Ray Dalton. Call It Love. Hoor je nu?

Felix John en Ray Dalton met Call It Love was dit op plek 14. U luistert nog steeds naar de Rewind of All Times, maar we hebben nog maar ongeveer 9 minuten te gaan. En we gaan verder met het nummer van Ed Sheeran, die op plek 10 stond, en het nummer de Celestial. Celestial werd geschreven voor de samenwerking tussen Ed Sheeran en Pokémon. Daardoor kreeg de videoclip een sterk Pokémon-thema. De track bleef uiteindelijk 27 weken in de Nederlandse top 40 staan. En dit is dus Ed Sheeran met Celestial. You see?

Ed Sheeran met Celestial was dat. We naderen alweer het einde van het programma. En we hebben nog twee nummers klaarstaan. Eentje is daarvan Zoe Toran met Therapie. Op plek 7. Hoor je nu.

Zoiets daarom met therapie. En we gaan een einde maken aan het programma voor deze week. Mijn naam is Olaf Bos en leuk dat je geluisterd heeft naar de Rewind of All Times deze week. En we zijn er volgende week weer. We gaan eruit met Miley Cyrus en Flowers.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Partij voor de Dierenleider Christine Teunissen vindt dat premier Rob Jetten te weinig doet tegen Israël. Zij wil onder meer stoppen met de aankoop van Israëlische wapens. Jetten zegt dat dit niet volledig kan omdat bepaalde materialen alleen uit Israël komen. Het kabinet zoekt wel naar alternatieven. Ook denkleider Stefan van Baarle bekritiseerde Jetten daarin. Een 22-jarige Belg die wordt verdacht van betrokkenheid bij het geweldsincident in Overasselt wordt vrijdag vrijgelaten. Volgens het Openbaar Ministerie blijkt uit onderzoek dat hij niet op het plaatsdelict is geweest en geen vuurwapen had. Hij blijft echter wel verdachte. 5 andere verdachten blijven langer vastzitten. Bij het incident kwam een 51-jarige beveiliger om. Unilever verkoopt verzorgingsmerk Zwitsal aan Royal Sanders, bekend van Het Melkmeisje en Odorex. Volgens Unilever past Zwitsal, vooral bekend in Nederland en België, niet meer bij de strategie. De financiële details zijn niet bekendgemaakt. De overname wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van volgend jaar afgerond. Alle Zwitserland-medewerkers gaan mee naar de nieuwe eigenaar. Een sauna- en wellnessbedrijf in Hierden heeft een vrouw die een burkini droeg ten onrechte weggestuurd. Het College voor de Rechten van de Mens heeft geoordeeld dat sprake was van discriminatie vanwege godsdienst en geslacht. Volgens het college heeft het bedrijf onvoldoende aangetoond dat de kledingregels nodig waren voor hygiëne, gezondheid of veiligheid. Ten slotte nog het weer. Vanavond trekt de regen naar het oosten weg en volgen nog enkele buien. Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Nieuws, sport en muziek. Radio Apeldoorn. Altijd dichtbij.
4: Estamos creando vibras. Jay Fonseca, X-Low, Dimelo Mastic, Sativo 9.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Voor bijna 300.000 nieuwbouwwoningen is de komende 3 jaar geen ruimte op het stroomnet. Voor ongeveer 600.000 woningen is een stroomaansluiting aangevraagd, maar bij bijna de helft is nu geen capaciteit. Volgens Netbeheer Nederland komt dat door een grote golf van aanvragen. Ruim de helft kan naar verwachting wel worden aangesloten. Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep 4 jaar en 2 maanden cel geëist tegen Sam van Zet voor de verkrachting van 2 studenten in Utrecht in 2022 en het bezit en verspreiden van een kinderpornografische afbeelding. De rechtbank had hem eerder 3 jaar cel opgelegd, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De verdachte is nu onder voorwaarden vrij. Partij voor de Dierenleider Christine Teunissen vindt dat premier Rob Jetten te weinig doet tegen Israël. Zij wil onder meer stoppen met de aankoop van Israëlische wapens. Jetten zegt dat dit niet volledig kan, omdat bepaalde materialen alleen uit Israël komen. Het kabinet zoekt wel naar alternatieven. Ook denkleider Stefan van Baarle bekritiseerde Jetten daarin. Een 22-jarige Belg die wordt verdacht van betrokkenheid bij het geweldsincident in Overasselt wordt vrijdag vrijgelaten. Volgens het Openbaar Ministerie blijkt uit onderzoek dat hij niet op het plaatsdelict is geweest en geen vuurwapen had. Hij blijft echter wel verdachte. 5 andere verdachten blijven langer vastzitten. Bij het incident kwam een 51-jarige beveiliger om. Ten slotte nog het weer. Vanavond trekt de regen naar het oosten weg en volgen nog enkele buien. Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is In de Wandelgangen. Hele goedenavond en welkom bij In de Wandelgangen, het politieke programma van RTV Apeldoorn. Jaargang 21, daar zijn we mee bezig. Aflevering 678, het is donderdag 17 september. En het is onze tweede uitzending van deze jaargang. Vorige week heb je ons ook al kunnen horen. Uiteraard weer live vanuit het stadhuis, want het nieuwe politieke jaar is weer begonnen. Na het zomerreces dus. En met In de Wandelgangen doen we uiteraard verslag van alle verschillende vergaderingen die er zijn. Zoals vanavond het voortgang woonbeleid. De strategische raadsagenda 2026-2030. De introductieveiligheid en daarna nog het vervolg daarvan. Een niet zo hele spannende avond politiek gezien. En misschien denk je wel, hey, maar jullie starten altijd om 9 uur. Dat klopt. Ze zijn waarschijnlijk hier rond de klok van 9 uur al wel klaar. En dat zou betekenen dat wij hier nog zitten en dat de beveiliging op ons wacht totdat wij dan eindelijk klaar zijn met die uitzending. Dus hebben we gezegd, oké, we vervroegen een uurtje en we beginnen om 8 uur vanavond. Nou, bij deze van 8 dus tot 9. En ik weet eigenlijk niet of je hem vorige week al hebt kunnen horen, maar we hebben een nieuwe verslaggever, Liam Engel. Goedenavond. Hallo. Mag je, zullen we je... Ja, kijk, dat is handig als we je
1: ook... Oh ja, daar kun je ook nog mee.
0: Hi.
1: Goedenavond.
0: Ja, ben je vorige week al te horen geweest? Weet ik eigenlijk niet.
1: Nee, vorige week was ik er niet.
0: Oh nee, dat is natuurlijk zo.
1: Nee, dat klopt.
0: Ja, nee, ja. Dat is zo, zeker. Ja, we hebben kleine bezetting momenteel.
1: Ja, maar we gaan het wel redden met z'n tweeën.
0: Zeker, dat komt helemaal goed. En de komende weken komt dat ook helemaal goed. Even denken, volgende week, wat zei ik ook weer? Volgende week zijn we er nog wel. Die week daarop is de ontmoeting. Dan zijn we er niet bij. En even... voor thuis. Heb je al gestemd thuis? Want dat is natuurlijk wel belangrijk. Wij als RTW Apeldoorn zijn genomineerd voor de Apeldoorn Business Awards. En dat betekent dat wij dat kunnen winnen. 15 oktober, donderdagavond 15 oktober, dan ga ik ervan uit dat wij niet hier zitten. Maar dan zitten we met RTV Apeldoorn toch hopelijk daar in Orpheus, waar de uitreiking is. En dan hoop ik toch...
1: dat we even de prijs op kunnen halen.
0: Ja, precies dat.
1: Dat
0: inderdaad.
1: Dat het ook zo gaat.
0: Ik ben er nooit geweest.
1: Nee, ik ook niet. En ik heb er wel veel van gehoord, maar ik ben er nog nooit geweest.
0: Ik vind het zo grappig, inderdaad. Die blikken die er momenteel als mensen langslopen. Huh? Jij hier?
1: Ja, dat had ik wel verwacht vandaag. Ja. Ik denk dat duurt even één of twee keer. Dan denk ze, oh.
0: Ja, nou, misschien is dat goed om even uit te leggen voor de mensen thuis.
1: Ja, nee,
0: ook.
1: Zeker.
0: Denken, waar komt die herkenning dan vandaan? Voor hoe ze dat gemist hebben?
1: Nou ja, ik was natuurlijk lijsttrekker voor de Boer-Burgerbeweging met de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen. We hebben hier geen zetel behaald.
0: Nee.
1: En toen ben ik eens gaan kijken van, goh, heb ik even het afstand genomen van de gemeenteraad. Denk, wat is leuk om te gaan doen. En toen ben ik eigenlijk met jullie in gesprek gegaan van, weet je, ik vind het toch leuk om bij de politiek betrokken te blijven.
0: Ja.
1: Dus misschien op deze manier dan.
0: Ja, en we hebben natuurlijk jou toen destijds heel vaak in de uitzending gehad. Wat ook kwam doordat jij gewoon lekker praatte. En gewoon regelmatig aanschoof. Gewoon
1: open
0: gezellig.
1: Sollicitatie.
0: Ja, precies. En dat op een gegeven moment we ook eigenlijk voor de grap hebben gezegd. Maar wel met eigenlijk een kern van waarheid. Van joh, mocht je inderdaad over een tijdje denken en dit allemaal hebben laten bezinken. En denken, hey, ik wil wel... verslag doen bijvoorbeeld of presenteren bij RTV Apeldoorn, dan kan dat. En inderdaad zijn wij vlak voor de zomer even met elkaar in gesprek gegaan. En collega Jan Kort zit momenteel even thuis.
1: Ja,
0: en
1: zeker.
0: Er is van alles gaande binnen het team. Dus het is heel fijn dat we wat versterking nu erbij hebben. En ik ben heel benieuwd. Want jij, kijk, je zat natuurlijk al in die politiek. Dus je weet een beetje hoe het allemaal werkt.
1: Zeker.
0: En wat dat betreft denk ik dat je een mooie aanvulling bent op het team. Dus we gaan het zien. En je hebt vanavond al wat gevolgd.
1: Ja.
0: Dus daar gaan we het zo meteen na de muziek eventjes over hebben. Ik zou zeggen, volg ons op de socials. Uiteraard RTV Apeldoorn zelf, maar ook In de Wandelgangen. Facebook.com/In de Wandelgangen en Instagram.com/IDWG Apeldoorn.

0: Caro Emerald hoorde je met Back It Up. En ja, ik zei het al, onze nieuwe verslaggever Liam was bij een vergadering vanavond. En dat ging natuurlijk allemaal over het wonen in Apeldoorn, toch?
1: Ja, het ging over de raad die sprak over het woningonderwerp in Apeldoorn. Nou, woningonderwerp is een groot punt op allerlei gebieden. Er zijn ook veel tegenslagen met landelijk beleid in verband met stikstof en dat soort dingen. Dus ze waren eigenlijk kijken van, goh, wat is er nou wel en niet gerealiseerd? Hoe kunnen we dat beter aanpakken? En wat gaat er goed en wat gaat er niet goed? Er is nog geen oordeel voor me. Ja, er is nog geen oordeel geveld. En er is eigenlijk meer een soort vooruitblik op de toekomstige huisvestingplan wat er gemaakt wordt. En je merkt gewoon dat de doelen zijn vorig jaar net niet behaald. Het doel was 700 woningen. Er zijn er 616 van gerealiseerd. Dus je zou zeggen, je bent er bijna. Maar ja, er is natuurlijk een vraag van veel meer. Want als je kijkt op een gemiddelde sociale huurwoning, reageren alleen al 800 mensen.
0: Zo.
1: En dan heb je ze alleen over sociale huur. Dus ja. De vraag is groot. En ik denk dat ze daar nu over hebben. En je merkt heel erg dat het vooral gaat van, hoe kunnen wij als raad helpen dat jij als wethouder nog sneller kan zorgen dat woningbouwprojecten opgestart kunnen worden.
0: Ja.
1: Wat je daarin merkt vooral, en dat is ook wel logisch, dat want de wethouder bouwt geen huizen.
0: Nee.
1: En dat is ook voor de mensen thuis. Het is niet dat de gemeente Apeldoorn zegt van, wij gaan hier huizen bouwen. Het zijn vaak of woningcorporaties, die bouwen ongeveer 1/3 deel van de huizen. En de rest van de huizen moeten door particulieren of door investeerders of mensen die woning, hoe noem je het ook alweer? Opdrachtgevers die dat gaan bouwen.
0: Ja.
1: Maar die aannemers en die mensen lopen natuurlijk ook met die projecten tegen heel veel regels aan. Dus de stagnatie komt vooral ook omdat er gewoon in Apeldoorn gewoon veel ingebreid moet worden. Want je hebt natuurlijk de mooie Veluwe. De wethouder zei net, ja, dat is een last en een gun. We hebben er last van en we hebben er echt profijt van. Want de Veluwe is natuurlijk een hele mooie natuur om in te wonen. Ja. Maar ja, als je daar wil gaan bouwen, dan is dat lastig.
0: Ja.
1: Dus je ziet ook dat de wethouder zegt, want de vraag vanuit verschillende fracties was van, waarom lopen wij bijvoorbeeld achter op gemeentes als Deventer? Nou ja, en dan zegt ze ook, in Deventer heb je gewoon veel uitbreidingslocaties.
0: Ja.
1: En ja, dat is hier gewoon lastig. Je zit met die twee snelwegen, je zit met het bos aan de andere kant. Dus het is gewoon lastiger om te bouwen.
0: Ja. Nou weet ik dat er zijn natuurlijk ook plannen om dan net buiten die snelweg, hè, dat Beekbergse broek,
1: ja, de Beekbergse broek ook te bouwen. Ja, en dat is er ook wel. Alleen daar kwam D66 mee, en dat vond ik wel, dat werd ook wel breed gedragen in de raad net eigenlijk. Van ja, we hebben natuurlijk ook het landelijke probleem met de onderhoud van de bruggen. Daar hoor je elke dag wat van. Maar dat is ook het onderhoud van alle wegennetwerken en ontsluitingen. Dus dat betekent dat de ontsluitingen geregeld moeten worden. En die ontsluitingen die kunnen niet aangebouwd worden omdat het onderhoud er niet eens is. Dus die zeggen ook van, ja, we moeten toch meer op die inbreiding gaan werken. Nou, een inbreiding, dat kost nou eenmaal tijd.
0: Ja, precies.
1: Dus je ziet dat ze eigenlijk een beetje een struggle hebben van, ja, we willen sneller en we willen ook wel uitbreiden. Maar je loopt ook tegen stikstofregels aan. Nou ja, stikstof, dat is het grootste probleem wat er op dit moment is.
0: Ja.
1: En dat is niet alleen op woningbouw, maar dat is op elk gebied. En ik denk dat ik zo meteen nog even ga proberen of we Partij voor de Dieren hier kunnen krijgen. Want die hadden op zich daar wel een oplossing voor. Maar iets wat erbij zou kunnen dragen, dat is biobased bouwen. Biobased, dat is met herbruikbare goederen. Dus laten we zeggen hout, nieuwe soorten grondstoffen die dus eigenlijk recyclebaar zijn.
0: Oh, oké.
1: En ik denk dat zij zeggen van, ja, weet je, dat kan op zich wel een goede aanvulling zijn. Dat is minder stikstofuitstoot. En ook als je dat bijvoorbeeld met elektrische apparatuur gaat bouwen, dus met elektrische graafmachines, heb je ook minder stikstofuitstoot. Dus het zou een eventuele oplossing kunnen zijn. Ik zou heel graag nog even de Partij voor de Dieren daar, maar het ligt er even aan hoe lang ze nog bezig zijn.
0: Ja. Het staat gepland tot 9, toch?
1: Ja, volgens mij wel. Maar ze gingen net voortvarend.
0: Ja.
1: Als ik nu even naar rechts kijk, de zaal, en zie ik dat er nog flink gediscussieerd wordt. Dus misschien dat we dat zo nog voor elkaar krijgen, anders is dat het moment voor later. Ja. Maar ik vond het wel interessant om te horen.
0: Ja, nou helder. Hoe nu verder, zeg maar?
1: Nou, hoe nu verder is dat de wethouder ook zegt van, ja, wij willen heel graag versnellen en we gaan ook kijken hoe we dat gaan doen.
0: Ja.
1: De nieuwe woningbehoefte wordt onderzocht. Dus er komt een nieuw onderzoek voor woningbehoeften. En die wordt ook mee toegespitst. Dat kwam ook vanuit de ChristenUnie op ouderen. Nou ja, en ouderen die zoeken natuurlijk een woning en die willen eigenlijk vaak in hun eigen wijk blijven wonen. Maar ja, de woningbouw voor ouderen is ook een beetje achtergelopen. Er zou ook Nou, ongeveer het doel was ongeveer 100 woningen voor ouderen bouwen per jaar. Dat zijn er 39 geworden, waarop 39 seniorenwoningen en waar 20 zorgwoningen zijn gebouwd. Het doel was dus veel hoger. En dat is ook logisch, want je moet voor elke doelgroep bouwen. Maar de wethouder zei, daar kan ik op zich ook wel redelijk inkomen, denk ik. Zij zegt van, ja, weet je, we zitten ook in appartementen.
0: Ja.
1: Die zijn ook, zouden eventueel ook voor ouderen best goed begaanbaar kunnen zijn. Dus ik snapte wel dat de wethouder daar op die manier over sprak. En ja, de wethouder wil ook graag versnellen. Alleen ja, die zeggen ook gewoon, we zitten vast aan de regels.
0: Mm.
1: En wat ook nog wel leuk is om een keer aan de wethouder te vragen, al dan niet nu, maar dat ik dat een keer ga vragen, is van, je hebt natuurlijk die 10 of die 5 gemeentes in Nederland die een soort extra input krijgen vanuit de Rijksoverheid.
0: Ja.
1: Nou, wat is de reden dat bijvoorbeeld Apeldoorn daar geen onderdeel van is? En hebben wij daar iets aan? Hadden we daar iets beter in kunnen doen? Of is dat gewoon dat de Rijksoverheid dat bepaalt? Ja. Want Deventer is bijvoorbeeld wel zo'n stad.
0: Okay.
1: Deventer is een grote woningbouwlocatie door landelijk aangewezen door de overheid.
0: Ja.
1: Dat ze daar extra gaan investeren, dat is nog de vraag. Maar in ieder geval extra gaan helpen met ondersteuning om snel woningbouw te realiseren. En wat nog een leuke vraag is om te stellen als we iemand spreken is van, goh, van de week was de 170.000ste Apeldoorner geboren. Ja. De burgemeester was daar op bezoek geweest.
0: Mocht hem zelf even vasthouden.
1: Ja, die mocht hem zelfs even vasthouden. Die zat daar lekker gezellig op de bank. Maar de volgende vraag is, is dat meegenomen in de woningbouwvoorziening dat wij ook nog een groeiende stad zijn? Want je ziet namelijk van de week een artikel in de Stentor dat ook de ambitie is om nog meer te groeien.
0: Zeker. Dus, ja.
1: Dat is weer de volgende vraag.
0: Ja, nou dat gaan we zien. Zeker. We gaan even luisteren naar de muziek en dan gaan we eens even kijken hoe lang ze nog doorpraten. Ja.

0: Ja, lekkere muziek zo op de donderdagavond, maar daarvoor zijn we hier natuurlijk niet. We zijn hier voor de politiek. En Liam, behalve het wonen, werd er natuurlijk meer besproken vanavond. Wat stond er allemaal nog meer op de agenda?
1: Nou, op de agenda stond de strategische raadsagenda. Oh, ja. Dat is wat eerbiedig gezegd saaiere stof. Dat is meer van wat gaan we allemaal behandelen de komende jaren. Of de komende jaar met de gemeenteraad. En wat gaan we vooraan geven. Ja. En waar gaan we naar werkbezoek en allemaal dat soort dingen. Maar een introductie op het thema veiligheid hebben ze ook gehad. Dat is onderdeel van het inwerkprogramma. Want de gemeenteraad zit natuurlijk nog niet zo heel lang. En onderdeel van het introductieprogramma is bijvoorbeeld het stukje veiligheid. Dat wordt op dit moment gegeven in een van de zalen. Mm-hmm. Dan gaan ze eigenlijk kijken, wat is op veiligheid de bevoegdheid van bijvoorbeeld de burgemeester, van de gemeente. Wat is wel en niet ons ding? Ja. Welke veiligheidsinstrumenten hebben we? Nou, integraal veiligheidsplan, veiligheidsthema's. Dus welke zijn belangrijk in Apeldoorn? Wat speelt er veel? En de sociale en fysieke veiligheid van de stad. Dorpen en de inwoners. Nou ja, mm-hmm. Dat, als je daar naar voorbeelden kijkt, zijn er natuurlijk hier rondom het gemeentehuis vaak wel mensen die overlast gegeven. Daar is nu ook een samenscholingsverbod ingesteld.
0: Gisteren of zo?
1: Ja, van de week ergens. Ja. Daar is dus ook dat is een voorbeeld van een van de dingen die de gemeente als bevoegdheid heeft om de veiligheid te waarborgen. Ja. Kijk, want je moet ook gewoon een stukje. Als je kijkt, veiligheid in de stad is natuurlijk heel belangrijk. Mm-hmm. Als je bijvoorbeeld kijkt naar wat er vorig jaar is gebeurd met dat meisje Lisa. Mm-hmm. Dat is toen helemaal die campagne op gang gekomen van wij eisen de nacht op. Nou ja, en je ziet ook dat de gemeente daar heel erg mee bezig is. En dat is bijvoorbeeld een voorbeeld van het integraal veiligheidsplan. Ja. Dat ze daar eens kijken, hoe zorgen we dat de veiligheid in de stad 24/7 bewaakt wordt. Dus ook in de nacht.
0: Ja.
1: Nou, samenscholingsverbod is daar een voorbeeld van. Want je ziet heel vaak hier bij het gemeentehuis mensen zitten. Maar bijvoorbeeld ook als je kijkt in de dorpen ons heen.
0: Ja.
1: In Beekberg hebben ze bijvoorbeeld de veel overlast van de arbeidsmigratie. Mm-hmm. Die mensen geven over. Nou, dat is een alcoholverbod. Dat is in principe al, maar er is een extra borden opgehangen. En nou, op dat gebied is ook nog. Ik denk dat daar wordt ze nu over bijgepraat. En ook gewoon wat de rol van de gemeenteraad daarin is. Want de gemeenteraad heeft er ook wel wat over te zeggen. De burgemeester is eindverantwoordelijk voor de veiligheid. Ja. Maar de burgemeester moet altijd verantwoordelijk afleggen aan de raad.
0: Mm-hmm.
1: Nou, dat is wat daar besproken wordt. En ik denk dat dat stukje veiligheid voor alle partijen ook wel belangrijk is om te weten wat zijn onze aandelen daarin.
0: Mm-hmm.
1: Want je ziet namelijk dat de veiligheid is soms nog wel eens in het geding. Ik bedoel, een stukje veiligheid. Een paar weken geleden waren hier nog 3 flats die ontruimd waren vanwege dat er een volgens mogelijk drugslab, dacht ik,
0: in de wijkorde.
1: Ja, en dat is ook drugscriminaliteit. Dat is ook een stukje veiligheid wat zeker. De burgemeester. Er komt veel meer bij kijken dan je denkt.
0: Mm-hmm.
1: En bijvoorbeeld dingen om dingen in andere gemeenten zoals een overhassel te voorkomen, dan is het wel belangrijk om te kijken wat is de rol van de gemeente. En hoe kun je hier voortvarend in het werk gaan.
0: Ja. Ik zie het in Zuidbroek ook hoor. Want daar hebben we natuurlijk het park. En daar is de laatste jaren echt wel regelmatig wat gebeurd ook.
1: Ja.
0: Dat je, maar de gemeente doet momenteel nog vrij weinig dat mensen echt wel boos zijn. Van joh, moet er echt een keer iets fout gaan voordat er ingegrepen wordt?
1: Ja, dat hoor je vaak in het land. Hè? Ja. Dat de gemeente, dat er ergens is, iets moet gebeuren. Of dat er wat, maar dat is ook, het is ook wel een beetje zo. Want als je gewoon kijkt, er kan overal wat gebeuren. Ja. Het klinkt een beetje stom, maar vaak op plekken waar je niet in. Wie had toch verwacht dat in overal wat 35 gewapende mannen over straat zouden lopen? Snap je wat ik bedoel? Natuurlijk horen we nu iets meer achtergrondverhalen daar en is het wel iets logischer dan dat we gedacht hadden. Maar het is ook moeilijk in te schatten. Ik heb toevallig voor mijn studie nog een keer een gesprek gehad met iemand die over de veiligheid ging. Die het veiligheidsplan een beetje beheert, dus de ambtenaar daarvan. Ja. En die zegt ook, veiligheid is een best groot ding. Ook een stukje bijvoorbeeld zorgfraude is ook een stukje veiligheid. Mm. Zorgfraude is dat mensen niet de zorg leveren die zouden moeten leveren. Dat wel factureren, allemaal dat soort dingen. Een beetje rare bedrijfjes, ZZP'ers, zorgaanbieders. Want iedereen, ik mag nu ook zorgaanbieder worden. En bij de gemeente dan bijvoorbeeld WMO de dingen uitvoeren. Ja, dat zou ik nooit doen. Maar er zijn mensen die dat wel doen en die daar misbruik van maken.
0: Mm-hmm.
1: En die lichte criminaliteit is daarin ook een stukje taak van de gemeente. En dat is ook drugsoverlast. En dat is ook wat je bijvoorbeeld vaak ziet hier onder het gemeentehuis. Ook in de binnenstad. Hoe maken we de binnenstad veilig? En dat zijn de dorpsraden en wijkraden ook heel erg actief mee.
0: Ja, nou dat inderdaad, ja. We gaan het afwachten hoe het nu verder loopt.
1: Ja, dus de gemeente gaat nu ingewerkt worden. En daar gaan ze binnenkort gaan ze daarmee aan de gang om daar verder druk op te zetten.
0: Ja.
1: En te kijken van, hoe kan de gemeente daar aan werken. Maar het is heel belangrijk dat ze daar goed over worden voorgelegd. Mm-hmm. Want daar kunnen ze ook over meedenken. Want ze zijn natuurlijk wel de controleer van de burgemeester. Dat de burgemeester niet op eigen houtje allemaal dingen gaat doen.
0: Nee, precies. Nou, we houden het in de gaten. En mocht er meer over te melden zijn dan hoor je het uiteraard hierbij in de wandelgangen. Wilde je nog iets zeggen over de Beekbergse broek?
1: Ja, de Beekbergsebroek is natuurlijk die nieuwe woonbouwwijk, woningbouwwijk die ze willen creëren. En daar willen ze volgens mij de eerste 300 woningen willen ze gaan bouwen binnen. Nou, binnenkort is in woningbouwbegrip is binnenkort niet morgen, maar dat is ergens volgend jaar.
0: Ja.
1: Ik weet dat daar binnenkort informatieavonden over zijn, ook met de omwonenden, dus de mensen uit de dorpen, Beekberg, Lier, Oosterhuizen, Klarenbeek.
0: Ja.
1: Want die Zuidrand, dat is natuurlijk wel een project wat langdurig is. Mm-hmm. En dat gaat de woningbouw wel oplossen, maar niet op de korte termijn.
0: Nee.
1: Kijk, dus wat de gemeente denk ik nu vooral moet inzetten is van hoe kunnen we die twee sporen laten belopen. Dus spoor 1 is zorgen dat we gaan inbreiden en bijvoorbeeld optoppen, woningen splitsen. En dat is ook een vraag die net tijdens dit debat naar voren kwam. Van kunnen we niet een soort campagne beginnen met bijvoorbeeld splitsen van woningen? Dat mensen daar meer over geïnformeerd worden. Want bijvoorbeeld ouderen die de trap niet meer op kunnen, zouden wel de bovenverdieping kunnen verhuren aan iemand anders.
0: Jij woonde toch ook met een oude meneer of zo?
1: Ja, met een oude meneer of zo.
0: Weet ik veel.
1: Nee, dat klopt. Ik woonde ook. Er was geen officiële gesplitste woning. Maar dat was een inwoner. Ik was inwonend huurder. En dan had je inderdaad. Nou, maar als je dat ziet, dat is wel een oplossing voor mensen die alleen wonen in zo'n groot huis in de Maten.
0: Ja.
1: Ik woonde onder. Die meneer woonde beneden. En dan ging je de trap op. Het is moeilijk, hè? Radio beeld het uit.
0: Ja, maar je
1: ging je de trap op en dan ging je de trap, had je een slaapkamer en een badkamer. En dan midden op de overloop stond een deur. Daar begon mijn gedeelte.
0: Oh, ja.
1: En dan had ik daar een slaapkamer, een badkamer en dan ging ik de trap op. En op zolder was dan de woonkamer en het keukentje. Dat was bij elkaar 42 vierkante meter. Maar in mijn eentje was dat prima te doen.
0: Ja.
1: En ik denk dat we daar meer naartoe moeten. Want hij liep er ook bijvoorbeeld tegenaan dat dan daar één iemand mogen wonen. Want als er twee mensen zouden wonen, dan zou het gesplitst moeten worden. Mm. Dan zou je daar. Dus hij zegt van ik moet altijd maar één persoon. Terwijl ook heel veel stellen in Apeldoorn op zoek zijn naar een woning.
0: Ja.
1: Dus ik denk dat de gemeente daarin ook kan kijken. Goh, kunnen we dat misschien versoepelen? En dat is eigenlijk wat je ook terug hoort. Hoe kunnen we nou zorgen dat al die mensen die een woning zoeken in een huis kunnen? Op de meest gekke manieren, al zou je dingen verzinnen die niet mogelijk zijn om toch mogelijk te maken, al is het voor de time being.
0: Mm-hmm.
1: Dat je wel kunt doorzetten op die Beekbergsebroek, op de Zuidrand, op de Keisdijk helemaal waar ze gaan bouwen. Daar.
0: Ja.
1: Tenant is daar een heel groot stuk aan bouwen, maar het andere stuk moet vooral woningen worden.
0: Ja.
1: Hoe kun je daarop inzetten dat we dat voor de lange termijn gaan regelen en op de korte termijn zoveel mogelijk dingen kunnen creëren met tiny houses?
0: Mm-hmm.
1: Daar ging ook een stukje van dit debat over.
0: Okay.
1: Wat ze bijvoorbeeld willen is tiny houses. Iets meer met meer mensen. Tiny houses is, moet je zien, even voor de mensen die dat niet weten. Dat is gewoon een tijdelijk huis. Een soort. Ja, dat kan. Je hebt bij de Zwitsers een soort ronde vorm staat daar.
0: Oh ja.
1: Die kon ook ronddraaien ooit. Dat is, ondertussen doet hij dat niet meer volgens mij.
0: Is kapot.
1: Is kapot.
0: Ja.
1: Maar dat is bijvoorbeeld, daar kun je met z'n tweeën in wonen. Dat is tiny houses, dat is ongeveer 20 vierkante meter.
0: Ja, en in Zuidbroek hebben we er ook een stuk of 10 staan.
1: Daar ging het vooral over.
0: Ja.
1: En toen zeiden ze van, joh, maar wat als daar nou een gezin zou willen wonen?
0: Ja.
1: Dat is lastig.
0: Mm-hmm.
1: En daar hadden ze het over, kunnen we niet? Wat zijn de grenzen daarin?
0: Ja.
1: Wanneer is iets een tiny house en wanneer is iets een huis?
0: Ja.
1: En toen was er een, ik weet niet even uit mijn hoofd of dat een inspreker was of iemand die gewoon van een ambtenaar die daarover had. Maar die zegt van we zouden kunnen gaan naar oppervlaktes van 100 vierkante meter. En daar een tiny house van 50 vierkante meter. Of die dan 50 vierkante meter qua oppervlak maakt of bijvoorbeeld de hoogte ingaat. Dus 2x20. Nou, daar zou je met wat meer mensen kunnen wonen.
0: Een tiny house is max 50 volgens mij.
1: Ja, dat klopt. Ja. Alleen daar wordt vaak niet. Vaak is het rond de 30 wordt gebruikt.
0: Klopt, ja.
1: En ze willen eigenlijk, kunnen we dat niet oprekken dat daar bijvoorbeeld een gezin kan wonen?
0: Ja.
1: Want er zijn ook stadgezinnen die dan daar zouden kunnen wonen.
0: Mm-hmm.
1: En dan de Partij voor de Dieren had dan nog van, als je dat biobased doet en bijvoorbeeld hoeven ze niet eens aan te sluiten, want dan zou je zelf voorzien het eventueel kunnen zijn.
0: Ja.
1: Kijk, en dat. Als ik gewoon even, voor mij persoonlijk zou ik dat echt helemaal geen zin hebben om zelf voorzien te zijn. Maar er zijn mensen die dat gewoon heel veel.
0: Ja.
1: Heel

0: leuk vinden.
1: Zeker.
0: En dan moet je dat echt ook kunnen. Als mensen dat willen, moet je dat doen. Ik denk dat het echt een oplossing kan zijn voor ook de energietransitie.
1: Ja, ik was laatst toevallig te gast even bij die Tiny Houses in Zeebroek. Want ze houden één keer per jaar ook even een open dag, zeg maar, dat je daar even kan koekeloeren. Ja. En ik ken ook wat mensen die daar wonen inmiddels. En die hebben één kindje nu bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Ja, dat is nog net te doen. Maar ze willen wel eigenlijk graag een tweede kindje. Dat ze zeggen, ja, maar dat gaat gewoon niet meer. Als we niet kunnen uitbreiden, dan gaan we dus uiteindelijk hier weg.
0: Ja, en dat is dus, dan heb je dus weer een gezin wat een woning zoekt. Ja. Terwijl als je iets zou kunnen, kijk, je moet ook kunnen kijken van wat is er mogelijk binnen de regels en waar kunnen we de randjes op zoeken. Mm-hmm. En dat is eigenlijk ook wat aan de wethouder gevraagd wordt. Van hoe kunnen wij nou zorgen dat we wel binnen wet en regelgeving blijven, maar niet onnodig dingen doen die niet mogelijk zijn. Want je moet kijken dus van waar ga je grens over en wat kun je nog net wel. Nou, als je dus naar die 50 vierkante meter en je bouwt ze gewoon net 50 vierkante meter, dat kan mee net genoeg zijn voor een gezin.
1: Ja, nou dat inderdaad. Oké, nou. Dan zijn we in ieder geval daar weer van op de hoogte.
0: Ja.
1: En dan, ik zou zeggen, blijf het lekker volgen bij ons. Wij brengen uiteraard de laatste nieuwtjes daarover. En dan zeg ik, laten we lekker muziekje gaan luisteren naar al dit gepraat van ons.

0: Ja, we hadden het al eventjes over, Liam en ik net, over onze 170.000ste inwoner. Ja, je zal maar gebeld worden dat je net bevallen bent en ineens iemand aan de telefoon hebt van de gemeente Apeldoorn, gok ik zo. En die vertelt dat je dus de 170.000ste baby, of eigenlijk inwoner van Apeldoorn, hebt gebaard. Het is Louise, we zeiden het net al even, en ze woont samen met haar vader, moeder en trotse broer Tijn in Loenen. En wat we al zeiden inderdaad, ze gingen op bezoek bij de baby. En nou Liam, we zouden nog even verder over kletsen, want ja. We zijn dus uiteindelijk nu, hebben we 170.000 inwoners. Ik weet nog dat er, ik weet niet hoe die campagne heette, maar er was ooit een, volgens mij een campagne van een bepaalde politieke partij. En toen was er nog iets van 155.000 of 160.000 of zo. Ja, dus we zijn best wel hard aan het groeien.
1: Klopt. We zaten, uit onderzoek was voor mij een paar jaar geleden nog op 168 of zo. Dus ja, het is best snel gegaan.
0: Mm-hmm.
1: Maar het is natuurlijk fluctuerend. In de zin, fluctuerend betekent dat de ene keer wat meer mensen komen, de andere keer wat meer mensen weggaan. Dus het is ook een beetje van, in hoeverre is dit nou letterlijk de 170ste?
0: Ja, en sterker nog, ik begreep dat eigenlijk hier redelijk snel hierna het alweer iets gezakt was. Omdat er wat mensen overleden waren. Maar,
1: het is maar in verhouding was het op dat moment even die 170.000 persoon. Maar dat is ook de vraag die binnen de gemeente en de raad, nou vooral de gemeente denk ik, speelt. Ook wel de raad, die vindt er ook wat van. Van in hoeverre moeten wij groeien? Ik bedoel, kunnen wij nu onze inwoners al kwijt? Nou, niet echt.
0: En nee.
1: Dat is een stukje woningbouw.
0: Mm-hmm.
1: Er zijn namelijk een soort, je hebt vier wegen zijn daar een beetje in. En er zijn mensen, de groei is een gegeven. Van weet je, dat is gewoon hoe het is.
0: Mm-hmm.
1: Gezinnen worden steeds kleiner. Mensen gaan steeds meer alleen wonen. Mensen gaan sneller uit elkaar. Hebben dan weer twee woningen nodig.
0: Mm-hmm.
1: Dus het is een gegeven. Dus daar moet gewoon meer groei komen aan inwoners. En we moeten daar gewoon mensen de woningen voor gaan bouwen. Dus ook woningen kunnen dan misschien kleiner.
0: Mm.
1: In de zin van, moeten wij echt wel nog die eensgezinswoningen bouwen? Of moeten wij meer naar appartementjes?
0: Ja.
1: En daar juist een goede mix in vinden.
0: Ja.
1: En natuurlijk gun ik niemand het om te scheiden. Maar het is natuurlijk wel een ding wat steeds vaker voorkomt.
0: Zeker,
1: als je dat vergelijkt met vroeger. De burgemeester, die zegt zelfs van groei is noodzakelijk. En toen ik dat hoorde dacht ik, waar baseert hij dat op? Nou, dat baseert hij volgens een artikel. Het baseert hij dat op dat we anders een slaapstad zouden worden. En dat hij de jongeren op peil wilde houden. En dan, het woord slaapstad bedoelt hij vooral mee dat er veel, de populatie ouder zou worden en dat er geen jonge aanwas meer zou komen.
0: Okay.
1: En ik denk dat hij daar misschien ook wel een punt heeft van, je wilt vitaal houden, maar dat jongeren die willen ook weer in een kleinere woning wonen. En hebben we veel jongere woningen in Apeldoorn? Nou, dat valt volgens mij best tegen. Als ik veel, ik ben 27, als ik kijk om me heen hoeveel mensen bijvoorbeeld nog bij hun ouders wonen, of op andere vormen van wonen, of noodgedwongen op een camping wonen, of weet ik veel wat. Dan denk ik van dat is wel zo, maar dus de vraag is, blijft heel erg van, in hoeverre is het haalbaar?
0: Ja.
1: Nou, en dat is ook de partij BVA in Apeldoorn heeft ook gezegd van, is het wel verstandig? Van, we kunnen nu al niet alle voorzieningen op peil houden. Hoezo zouden we dan nu willen uitbreiden? Bijvoorbeeld, het liefst voor Apeldoorn, want als je volgens mij, dat zou ik even nog moeten checken, als je over de 180.000 inwoners

0: Ja, dan heb je ook weer een soort van schaalvergroting in de zin van dat je dan een grotere gemeente wordt in Nederland. Dat volgens mij de raad groter wordt, er meer voorzieningen komen. Dus ben je echt een grote stad in Nederland. Mm-hmm. Dus ja, in hoeverre is dat wel verstandig, zeggen zij. En dat snap ik wel dat ze daar ook over nadenken. Ja. Want kijk, natuurlijk wil je als stad groeien, want groeien betekent ook betere economie, meer bedrijvigheid. De binnenstad wordt weer mooier en groter en de binnenstad wordt weer levendiger. Nou, Apeldoorn wil de gezinsstad zijn van de Veluwe, nou het liefst van Nederland. En te trekken ook steeds meer jonge gezinnen hierheen. Maar de burgemeester zegt, nou, dat mag eigenlijk nog wel een stukje meer. En dan heb je altijd nog het groepje mensen. Eigenlijk vinden we het wel prima, hoe Apeldoorn nu is. Mm-hmm. Want ja, leuk dat bijvoorbeeld de gemeente zegt van, joh, hé, we willen dichter gaan bouwen. Maar dat betekent ook dat het meer stads wordt en wat minder groen misschien. En ze willen wel groen en stad vermengen. En ik denk dat dat ook heel goed is om te doen. Maar je ziet dus wel dat er meerdere verschillende inzichten gelden. En ik denk dat dat ook wel een interessant onderwerp is. Want het debat ging eerst een stukje over, nou, wat voor woningen zoeken we nou? En nu gaat het vooral ook een stukje over de doelgroep. Mm-hmm. Van, nou, welke, voor wie gaan wij nou bouwen?
1: Ja.
0: En ik denk dat dat heel goed is om over na te denken. En dat je daar dus, daarom komt er een strategisch huisvestingsplan voor. Ja. Ja, dus daarom komt er een strategisch huisvestingsplan voor. Ik noem even geen namen.
1: Nee,
0: maar,
1: goed. Het eerder gehoord ergens.
0: Ja, ik heb het toch wel eerder gehoord. En, maar ja, het moet wel kunnen en je moet ook goed bouwen. Ja, als ik zeg, ja, ik wil geld uitgeven. Ja, waar ga je geld uitgeven? Ja, nee, maar dit is gewoon... Het is een beetje loze kreet om te zeggen, we moeten huizen bouwen. Want ja, als we allemaal villa's gaan bouwen, dan ben je ook niet ver. Dus dat is ook een beetje dat je denkt van, goh, daar moeten ze heel goed over nadenken. En je hoort heel erg dat de meningen in het stadhuis daarover verschillen.
1: Mm. Is er een soort grens of zo? Want je had het net even over die 180.000. Is dat waar we heen willen nu ook? Of?
0: Nou, dat is niet, wordt niet echt genoemd. En er is nooit echt een specifiek aantal. Maar ja, groeien is groeien. Nou, ja, 10.000 inwoners, dat klinkt op verhouding van 106 niet superveel. Nee. En je bent ook best snel gegroeid. Dus ja, ik denk dat het best zou kunnen. En even voor de beeldvorming. Als jij duizenden woningen wil bouwen, nou, daar komen ook duizenden mensen bij, waarschijnlijk. Dus dan ga je best snel eraan komen. Want ze willen voor mij die Beekbergse Broek, willen ze volgens mij echt 2.000-3.000 woningen gaan bouwen. En niet per se woningen, ook appartementen en zo. Mm-hmm. Dan gaan de inwoners wel snel groeien. Maar ja, de vraag is ook, dat is voor Apeldoorn stad... Een Apeldoorn gemeente heb je natuurlijk van die Beekbergse Broek. Wordt dat een dorp? Wordt dat een wijk van Apeldoorn? Wordt dat een soort Uggelen? Een beetje half wel, niet half wel, niet. Nou, dat is dus ook de vraag waar ze zich over moeten buigen.
1: Ja, ik heb even snel gegoogeld, hè?
0: Oh ja.
1: Want ik heb die 180.000 wel eens ergens gehoord. En als ik het zo zie, inderdaad, is wel... Was dat destijds, ik weet niet vanaf wanneer dit artikel is... maar er is een artikel ooit geweest dat Apeldoorn de ambitie zou hebben... om naar 180.000 inwoners te gaan in de komende jaren... Volgens eerdere prognoses wil de gemeente dit aantal rond 2035 bereiken. Dat was toen. Ik weet niet helemaal vanaf wanneer. Kijk even.
0: Vorig college?
1: 2021 is dit.
0: Dat is,
1: gepubliceerd.
0: Ja, is ongeveer het vorige college, toch?
1: Ja. Dus ik ben benieuwd.
0: Ja, en dat zou wel. Dat brengt wel veranderingen met zich mee. Dat je dan ook een grotere stad wordt, grotere gemeenteraad. Ja. Hebben wij nog meer te doen?
1: Ja, maar dat is het natuurlijk ook. Dat weten mensen misschien niet. We hebben 39 raadsleden. Ja. Dat is gebaseerd inderdaad op het inwonersaantal.
0: Op het inwonersaantal. Dat eigenlijk zoveel. Een soort percentage van de vertegenwoordiging van de inwoners. Want. Ja. Mensen die in de gemeenteraad zitten, dus die zijn gekozen volksvertegenwoordigers. Dat zijn mensen die dus namens een bepaalde, nou, dames partij in een raad zitten en die jouw stem laten voeren. Dus daarom officieel zitten ze er individueel. Want je bent individueel verkozen als volksvertegenwoordiger. Mm. Nou ja, daar hebben we één partij voor in de raad dat inderdaad nog een beetje speelt. Dat is bij Forum, maar dat gaan we nog wel een keer uitlichten. Maar bij Forum is inderdaad nog even de vraag van, goh, waar bestaat die partij nou? Maar daar kun je heel goed zien dat uiteindelijk iemand zit daar voor zichzelf. En dat is ook wel eens met mensen die afsplitsen. Bijvoorbeeld in de vorige periode had je mevrouw Laros die zich afsplitste. Yeah. Die is namens zichzelf daar wel blijven zitten. Omdat jij gekozen wordt als volksvertegenwoordiger. En zo werkt het. En wij werken wel met partijen in het land. Dat hebben we zo bedacht. Maar in principe is dat niet leidend. Nee. Want je bent gekozen volksvertegenwoordiger namens... Mm-hmm. Je zit daar namens zonder ruggespraak officieel. Ja. Dus officieel ben jij daar namens de inwoners.
1: Ja. Oké. Ik zit even te kijken, hè, want ik dacht, wanneer gaat dan bijvoorbeeld dat 39 naar, weet ik veel, 40 raadsleden of zo? Maar als ik het even google... Dan tot 200.000 inwoners zijn gewoon 39 raadsleden.
0: Oh, nou ja, dan is dat nog...

0: Iets groter.
1: Ja, dus als je boven die 200.000 inwoners komt, dan heb je er 45.
0: Ja, dat is een steden als Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht. Wil je daar, dan is het ook weer de volgende vraag die de gemeente gaat, dan wil je daar tussen horen. Dus we willen ook de Groene en Royaal, dacht ik, of wat was het?
1: Ja, zoiets.
0: Groene en Royale hoofdstad van de Veluwe. Nou, dat is een beetje de zin volgens mij, als ik hem goed uitspreek. Dan loopt de burgemeester overal te verkondigen.
1: Ja. Nou, wij zouden bijna synchroon.
0: Dus ik denk dat we redelijk goed zitten. Maar ja, als je dat wil zijn, wil je dan heel groot zijn of wil je dan gewoon de... Of wil je gewoon een goede stad hebben? Kijk, je kunt ook met minder inwoners, dat hebben we altijd gered.
1: Ja, zo is het ook. Ja, precies. Hey, ik denk dat we niemand meer aan de microfoon kunnen krijgen.
0: Nee, ik ben er ook bang voor. Ik was nog even een keer naar rechts aan het kijken. En ik zie dat ze nog heel druk in gesprek zijn. En dat nu weer de wethouder aan het beantwoorden is. Nou ja, en als een wethouder beantwoordt in politiek, dan komt er vaak nog weer een vraag weer achteraan. Of een interruptie. Dus een interruptie is dat de wethouder onderbroken wordt.
1: Heel goed, heel goed. Fijn dat jij dingen duidt,
0: Leon. Ja, het zit toch een beetje dat leraar in mij. Dus dan is het toch een beetje mensen duiden en uitleggen van... Goh, en duiden is dat ik een beetje vertel over hoe het zit.
1: Ga je het woord duiden?
0: Nou ja, ik ga het woord duiden. Kijk, ik ben ook gevraagd als duider, hè. Kijk, en dat is natuurlijk ook een groot verschil. Want toen ik hier begon en ik kwam inderdaad uit de politiek... Mm-hmm. En ik ben nu wat meer afstand van de politiek gaan, omdat ik het leuk vind om met jullie dan te duiden. En dan is het ook meer van, wat speelt er en wat zouden mogelijke verhalen kunnen, opties kunnen zijn? Mm-hmm. Dat we gewoon meer gaan, dat we jullie wat meer meenemen in, nou, waar zou de gemeente naartoe kunnen gaan?
1: Ja.
0: En dan, nou, het liefst willen we nu iemand aan een microfoon hebben. Alleen dat is gewoon ingewikkeld, omdat ja, ze zijn wel, net niet klaar en... Nou, dus dat is voor de volgende keer weer, denk ik.
1: Nou, dat komt helemaal goed. Hey, vorige week waren wij er natuurlijk niet, dus wij hebben het gemist. Maar we hebben wel natuurlijk de foto's langs zien komen binnen ons team. Toen hebben we namelijk een nieuwe kinderburgemeester gekregen. Ja. Dat is misschien nog wel even leuk om te vertellen voor als je het thuis ook gemist hebt. Want Levi is nu onze kinderburgemeester. En Levi is de 8e kinderburgemeester alweer van Apeldoorn. En hij volgde Madali op. En zij gaf dan ook de ambtsketen aan hem door.
0: Ja,
1: en,
0: Levi... een mooie ceremonie van gemaakt.
1: Ja, super schattig. En hij was ook helemaal trots. En Levi zit in groep 7 van basisschool De Zonnewende, locatie Ravelijn. En hij is 10 jaar oud. En hij was afgelopen zaterdag was hij al bij ons in het radioprogramma.
0: Ja, ik zag het. Ja.
1: Ja, dat was wel grappig, want over het algemeen, kan ik je heel eerlijk vertellen, kost het best wel even tijd om de kinderburgemeester te regelen.
0: Ja.
1: Want dat moet natuurlijk officieel via de gemeente, bla bla bla.
0: Ja, en er zitten ook weer regels aan hoeveel kinderen dingen mogen doen en zo. Ja, dus.
1: Dus wat meestal mag ik zeg maar blij zijn als ik de kinderburgemeester een keer in de studio heb, als het bijna klaar is.
0: Ja.
1: Maar onze presentator, Gert Mulder, die kende toevallig de moeder van de kinderburgemeester.
0: Ah,
1: ik ben heel sneaky.
0: Ja. Zo, maar je moet je contacten soms ook hebben.
1: Zo
0: hè?
1: Is het, ja, precies. Dus Levi kwam gezellig bij ons in de studio afgelopen zaterdag. En mocht je daar nou, mocht je terug willen luisteren, het hele gesprek, dan kun je even kijken op rtv-apeldoorn.nl. Daar staat uitzending gemist of even onder het kopje zaterdagmiddagmix bij de programma's. En daar kun je het hele uur terugluisteren, dus ook het interview met Levi. Maar mocht je denken, dat is me te lang, dan kun je ook even op onze socials kijken van RTV Apeldoorn. Daar heeft onze Wiebe, die toen presenteerde samen met Gert, een leuke compilatie gemaakt van het gesprek.
0: Ja, was een leuk filmpje.
1: Was heel leuk, zeker. Ja. Wiebe is sowieso heel erg druk, altijd op social media. Dus we gaan zeker meer van hem horen, denk ik, de komende tijd.
0: Maar ook het stukje kinderburgemeester, als je daarover hebt, dat is natuurlijk ook weer een voortvloeisel uit de participatie van jongeren. Hè?
1: Zeker.
0: We hebben de jongerenraad, daar hebben we ook vorige week een beetje over gehad. Voor mij hebben de jongerenraad ook hier bij ons gezeten vorige week.
1: Ja.
0: En de jongerenraad en de kinderburgemeester is ook weer zo'n kopje dat je denkt, hey, dat is goed om mensen mee te nemen, want die jongeren, dat zijn de toekomstige raadsleden. Ja. Zo'n kinderburgemeester, die kan misschien ook nog weer op een gegeven moment zeggen, ik ga de politiek in. En die vertegenwoordigt een beetje de kinderen. Mm-hmm. Die kan Sinterklaas binnenhalen, is ook wat leuk om te doen.
1: Ja, ik wijs even naar de raadzaal. Ze zijn klaar.
0: Ik zie dat ze klaar zijn. Wij zijn ook bijna klaar.
1: Wij zijn ook bijna klaar, ja, precies.
0: Dat gaan we niet meer redden, denk ik.
1: Dat wordt een heel kort interview. Mand.
0: Ja, zoiets, ja. En ik denk niet dat ik nu iemand... Ik kijk even. Nee, die gaan allemaal gaan iedereen handjes geven en bedanken. Maar dat houden jullie nog van ons te goed.
1: Zeker. Nou, hartstikke goed. Ik denk dat wij ook richting een afsluiting van het programma gaan. Ik zou zeggen, volgende week dan zijn we er dus weer met hopelijk wat meer mensen in het team. Maar dat komt helemaal goed. We hebben het helemaal volgekregen.
0: Daarom,
1: dus,
0: we hebben
1: geen problemen.
0: We hebben goed uitgelicht.
1: zeker. En ik zou zeggen, ik zei het dus straks al eventjes. Mocht je nog niet hebben gestemd, stem even op ons. Want we zijn dus genomineerd voor de Apeldoorn Business Awards in de categorie maatschappelijk. Vanmiddag was de jury bij ons op bezoek. Er staan nog wat foto's op onze social media daarover. En nu is het aan jou thuis om te gaan stemmen. Donderdag 15 oktober, dan is de uitreiking van die...

0: awards. En uiteraard zijn we daarbij. En ja, ik zou zeggen, eventjes stemmen. Je kan maar op één iets stemmen. Ik dacht, ja, er zijn 7 categorieën. Dan kan je misschien meerdere dingen kiezen. Maar dat is dus niet zo. 1 dingetje.
1: Ja.
0: RTV Apeldoorn.
1: En ook even 1 keer stemmen, want anders wordt de stem ongeldig verklaard. Precies. Dus ook met IP-adressen en niet alle e-mailadressen. Dus niet je werk-e-mailadres en dan weet ik voor wat allemaal erbij gaan halen. Nee, gewoon 1 keer stemmen. Ja. We zijn je hartstikke dankbaar.
0: Ja, zeker.
1: En dan kunnen wij gewoon even die prijs ophalen.
0: Ja. Ja. En ik heb vanmiddag van die jury een tip gekregen. Jij bent toch een beetje ook into Big Bergen, toch?
1: Jawel, ja, zoiets,
0: we moeten de dorpen achter ons
1: krijgen. Oh, je moet de dorpen achter je krijgen. Ja, dat heb ik ook wel eens geprobeerd ergens. Dat is wel heel goed gelukt, maar we kunnen nog een poging wagen.
0: Ja, precies. Nou, ik zeg heel erg dank voor het luisteren naar In de Wandelgang. Ik vind het heel grappig, want Bram die raakt helemaal in stress als ik richting een overkondiging ga. Maar
1: we
0: ik
1: moeten
0: wel
1: even
0: door, Bram. Ik wacht net zo lang totdat jij
1: dat jij er helemaal klaar voor bent. Nee, maar we gaan die stemmen binnenhalen, dus we gaan hier de mensen ook nog even herinneren zo eraan dat ze op ons mogen gaan stemmen.
0: Ja, maar heel goed, zeker.
1: Dus dat gaat helemaal goed komen.
0: Overigens zijn we genomineerd, en dat vind ik wel even netjes om te noemen, samen met Spel der Holt en de Club.
1: Ja.
0: In die categorie.
1: Nou, Spel der Holt is wel een dorp, Beekbergen. Dus oeh, dat hoort. Ja, maar dat gaat mij wel lukken, dat komt wel goed.
0: Oh, oké, heel goed, heel goed. Nou, in ieder geval, ik zeg dank voor het luisteren. Tot volgende week en slaap lekker voor straks. Dag.
1: Tot ziens.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Poolse premier Donald Tusk waarschuwt voor een reële dreiging vanuit Rusland tegen Europese landen en NAVO-lidstaten. Volgens Tusk beschikt Rusland over plannen voor aanvallen met drones en raketten. Hij vreest dat Moskou een incident kan gebruiken om de eenheid van de NAVO te testen. In Polen zijn opnieuw luchthavens gesloten na dronewaarnemingen. Honderden schoonmakers hebben donderdag in Utrecht actie gevoerd tegen de nieuwe CAO. Ze zijn deze week 5 dagen in staking op onder meer NS-stations, Schiphol, scholen en kantoren. De FNV is vooral boos over de regels rond de loondoorbetaling bij ziekte, de weekendtoeslag en de loonsverhoging. Werkgevers wijzen op verbeteringen en houden de deur open. Voor bijna 300.000 nieuwbouwwoningen is de komende 3 jaar geen ruimte op het stroomnet. Voor ongeveer 600.000 woningen is een stroomaansluiting aangevraagd, maar bij bijna de helft is nu geen capaciteit. Volgens Netbeheer Nederland komt dat door een grote golf van aanvragen. Ruim de helft kan naar verwachting wel worden aangesloten. Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep 4 jaar en 2 maanden cel geëist tegen Sam van Zet voor de verkrachting van 2 studenten in Utrecht in 2022 en het bezit en verspreiden van een kinderpornografische afbeelding. De rechtbank had hem eerder 3 jaar cel opgelegd, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De verdachte is nu onder voorwaarden vrij. Ten slotte nog het weer. Vanavond trekt de regen naar het oosten weg en volgen nog enkele buien. Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden. En tot zover het nieuws.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.

0: De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft in Berlijn campagne gevoerd voor de komende deelstaatverkiezingen. Achter gesloten deuren sprak hij ongeveer 150 partijgenoten toe. Merz steunt CDU-kandidaat Stefan Evers, die de partij in Berlijn leidt. De CDU hoopt op winst, maar staat in de peilingen net onder Die Linke. Pro-Palestijnse demonstranten zijn donderdagavond op de Dam in Amsterdam aangehouden omdat daar een demonstratieverbod gold. Ongeveer 30 betogers werden bij het Nationaal Monument door de politie omsingeld en afgevoerd in een stadsbus. Eerder werden ook betogers aangehouden in een H&M-winkel. De rechter had de oude turfmarkt aangewezen als alternatieve locatie. De Poolse premier Donald Tusk waarschuwt voor een reële dreiging vanuit Rusland tegen Europese landen en NAVO-lidstaten. Volgens Tusk beschikt Rusland over plannen voor aanvallen met drones en raketten. Hij vreest dat Moskou een incident kan gebruiken om de eenheid van de NAVO te testen. In Polen zijn opnieuw luchthavens gesloten na dronewaarnemingen. Honderden schoonmakers hebben donderdag in Utrecht actie gevoerd tegen de nieuwe CAO. Ze zijn deze week 5 dagen in staking op onder meer NS-stations, Schiphol, scholen en kantoren. De FNV is vooral boos over de regels rond loondoorbetaling bij ziekte, de weekendtoeslag en de loonsverhoging. Werkgevers wijzen op verbeteringen en houden de deur open. Ten slotte nog het weer. Vanavond trekt de regen naar het oosten weg en volgen nog enkele buien. Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is de Protofol.
1: Radio Apeldoorn. Altijd dichtbij.
3: Ik ben de dialect. Ik ben Gerard Lindhorst. Maar wie heb hier nog een man? We zitten achter het glas. Dat is Jan Rabelink. Die bedient de knopjes en die zorgt dat jullie het kunt horen. Ja, wie gaat er maar beginnen eigenlijk met... Ik heb van de week wat gelezen en dat gaat over een labradoedel. Ik weet niet, jullie kent die honden wel, denk ik.
4: Ja.
3: Er is een rage. Het is ook maar een gewone hond. Het is een kruising tussen een labrador en een poedel. En er worden er jaarlijks ongeveer 2000 van die honden worden geboren. Dus je ziet ze nu overal lopen. Eigenlijk een beetje te vullen. Je hebt daar ook wel eens een rage gehad met... Hoe heet die andere honden? Ook met gewone poedels. En met bouviers. En met... Golden Retrievers, maar nu bent labradoodles bent weer erg in. Ze zijn niet gevolgd, ze zijn wel kalme honden, moet ik zeggen. Dus ik weet niet of jullie er nog iets aan wil toe willen voegen.
4: Nou, ja, ik heb er wel een beetje mening over. Het is, ik heb de laatste jaren een beetje het gevoel dat de hondenrassen de mensen een beetje aan het overnemen zijn. Wij komen nou recent van de camping af. En ik heb tegen mijn vrouw gezegd, goh, wat opvallend. Wij zijn bijna de enigen die geen hond hebben. En ik heb wel eens gekscherend tegen de buren gezegd van de camping. Goh, dat kind van jou, dat is best af en toe vervelend, hè. Ze zei, dat valt wel mee.
3: Ja.
4: Maar als ik dat over het hondje zou zeggen, dan kreeg ik wel een echte reactie van...
3: Maar dat is een tweede kindje, hè?
4: Dat wordt een tweede kindje.
3: Ja.
4: Soms een beetje verheven boven wat mensen kunnen en wat mensen doen.
3: Ja.
4: En
3: ja,
4: dat vind ik wel heel bijzonder.
3: Ja, ja.
4: En dat sluit een beetje aan wat jij zegt. En dan heb je dus de verschillende rassen die zijn intrede doet.
3: Ja, en dan, maar het is allemaal tijdelijk, hè? Het is vandaag en over een hutje is dat weer over. En dan komt er weer een andere hond. Er is ook een hele tiedewis, ik weet niet of... Je zult het wel meemaken, maar Paul misschien niet. Dat er van die pinstertjes waren. Die pinsterhondjes, die bibberhondjes.
5: Die kleintjes ben daar.
3: Ja, die zien we bijna niet meer.
5: Nee, maar het is ook wel een beetje overblijfsel uit coronatijd, hè? Dat er zoveel honden zijn.
3: Ja, ze moesten toch een vriendje tussen hebben waar ze wat mee konden doen, hè? En in coronatijd mocht en kon je eigenlijk niks. Dus in de coronatijd is er van alles gebeurd natuurlijk. En en of het dan goed of niet goed is.
4: Nee, maar goed, dat is een tijdsverschijnsel. En dat gaat dan wel over. Maar de hondjes die blijven natuurlijk. Het is kijk, iets anders wat maar een associatie voor mij is. Dus ik, in nood leert me bidden.
3: Ja.
4: Volk ontkerkt. Maar als de situatie, de wereld verandert. Dat het allemaal wat beangstigender is. En wat ingewikkelder is. Dan willen mensen zich ook weer wel eens wat gerichter.
3: Ja.
4: Zich weer wat bezighouden met het geloof. Je mag het niet met elkaar vergelijken. Maar mensen zoeken toch een stukje compensatie.
3: Ja.
4: In de situatie als het buiten dingen gebeuren. Die je niet zelf onder controle hebt. En één kan ervan zijn. Het nemen van een hondje. hondje. Zegt ook iets over de mensen relaties met elkaar hebben. De nabijheid van mensen met elkaar. En dat compenseert zich makkelijk door een hondje aan te halen. Te liefkozen, nee, op school te nemen.
3: Ja. Het is vaak zo, John. Als je een hondje hebt, en zeker als je een heel druk gezin hebt, of je hebt zelf een heel druk leven, dan kun je alle overtollige energie of agressie, of hoe je het ook maar noemen wilt, kun je wel kwijt bij een hond, hè? Of bij een kat. Hè? Dus als je een huisdier hebt, dan kun je alles bij kwijt.
4: Ja, dan kun je alles kwijt. Die reageert niet. Ja. En die hoort wel je stemming. En afhankelijk van je stemming reageert die meestal ook wel.
3: Juist. En dan weet je gauw genoeg of je op de goede weg zit. Of
4: ja.
3: En als het niet goed is, dan bitter. Of krijg je krap toe.
5: Goed. En hoe?
3: En hoe, ja. Ja, dan moet je naar een dokter toe, moet je wel laten verbinden. Goed, even een ander punt. Oh, ik heb te lezen iets over Lumido. Dat wordt weer, dat komt weer terug, hè. Voor één dag, geloof ik, als ik het goed heb. 1 of 2 dagen. En dat wordt door meneer Laponder wordt dat georganiseerd. Het licht- en muziekspel. Ik geloof het achterin deze maand is. Dus ja, luisteraars, kijk hem op internet. Dan vind je dat wel, Lumido. En dan gooi door nog een lekker dagje. Een romantiek beleven of oude herinneringen ophalen. Dat zal wel heel leuk zijn.
4: Dat is ook de bedoeling, dat het eenmalig, één avond...
3: Ja, misschien wel voor de toekomst, maar... Ja. Laponder heeft dat nu, uit eigen initiatief, heeft dat nu zo georganiseerd.
4: Ja.
3: Omdat hij ook vond van, dat was toen heel gezellig... en ik wil het toch in ieder geval voor 1 keer nog weer terug hebben.
4: Ja,
3: misschien is het wel zo, springt het wel op groen... dat je zegt van, de gemeente moet ook toestemming voor geven natuurlijk... En dat zal ook wel weer geld kosten.
4: Ja, dat is de vraag natuurlijk of daar de jeugd daar warm voor zou kunnen krijgen. Ik denk de senioren uit Apeldoorn die herkennen dat allemaal.
3: Maar in iedere generatie heb je ook romantiek. Hè?
4: Romantiek. Daar spreekt me ook wel positief over. Als het maar mooi weer een mooie avond dan was het ook best heel gezellig.
3: Ja, een hele leuke avond.
4: Ja, heel leuk. Ja.
3: En van het een komt vaak het ander. Hè?
4: Ja. Ik wist hier niet van het bestaan dat er nu ging gebeuren.
3: Ja,
4: maar op zich is het een heel goed initiatief. Om te kijken van wat voor belangstelling...
3: Ik ben in het verleden wel vaker geweest. En ik wil niet zeggen dat ik mijn meisje dorp leren kennen, dat niet. Maar er is altijd wel heel veel romantiek.
4: Ja.
3: En je kunt je wel voorstellen als er zo'n gondelier achter u staat... en je zit er met z'n tweeën in zo'n bootje, minder op zo'n meer... en je hebt mooi licht en je hebt heel mooie muziek. Ja, dat maakt gevoelens los, hè. En als het heel romantisch wordt, dan sluit dan keel maar van de bodem af en dan ben je mooi alleen. Ja, toch?
5: Je gaat goed nou met de stokken en dan
3: dat zal niet de bedoeling zijn, maar dat is het idee van mij. Goed, ik heb nog 1 puntje en dan geef ik u zo meteen het woord. Centraal beheer, het pand. Dat is al heel vaker besproken geweest, maar er wordt nu voor een deel wordt dat gesloopt. Het pakhoed, de pakhoedtorens, die 2 torens die erbij staan, die gaat verdwijnen. En dat wordt een belevingscentrum over hoe de politie werkt. En dat mag weer een paar cent kosten. En als ik het nog goed heb, anders lieg ik in commune. Maar ik geloof dat het 100 miljoen gaat kosten.
4: Oh, dat moet kunnen. Hè? Dat zijn tegenwoordig maar een paar centen. Maar ik had niet begrepen dat het al definitief was.
3: Ja.
4: Dat die invulling, wel wat het kostte.
3: Ja.
4: Maar ik vind wel dat er een aantal de vlag uit mag. Dat er nu eigenlijk initiatief genomen wordt om te zeggen van... de prikkeldraad bij binnenkomst in Apeldoorn... die wordt door veel mensen besproken en gezien. En dat langzamerhand gaat verwijderd worden. En dat er dan iets anders in de plaats komt.
3: De vorige eigenaar is er ook voor hier op. Die is vierde gewoon, dus daarom heeft het heel lang leeg gestaan. En nu pakt gelukkig toch iemand het weer op en zegt... jongens, dat gaat nu gebeuren. En in overleg met de gemeente natuurlijk aan Molen. Dus dat is wel mooi. En dan is dat oorlogsgebied is dat dan ook weer achter.
4: Wat mij wel verbaast is eigenlijk dat... jij noemt dat ook zomaar in 1 zin, dat kost dan 100 miljoen kosten... dat daar niet burgerlijk daar wat op gereageerd wordt van... 100 miljoen is een gigantisch bedrag.
3: Ja.
4: In een wereld waar zoveel gaande is... waar er zoveel doelen liggen die nog gehaald moeten, die ook geld kosten.
3: Ja.
4: En wat, we hebben hier een politiemuseum gehad in Apeldoorn. Het is toen verplaatst, het komt nu terug. De motivatie om het terug, ik begrijp wel dat het historisch, de historie van de politie, dat het heel belangrijk is omdat het zichtbaar blijft.
3: Ja.
4: Maar hier zou je ook af kunnen vragen, mag het dat zo'n prijskaartje, mag daar zo'n prijskaartje op komen?
3: Ja, daar zullen de geleerden denk ik wel over gepraat hebben. En die zullen ook wat

0: in elkaar te zetten en te zeggen van jongens, wat voor budget kunnen we ervoor uittrekken? Alleen ja, of door de bevolking in gekend is, er is al heel vaak over gesproken. Ik zal niet vullen zeggen, maar misschien wel 100 keer. En de kranten hebben er ook helemaal bol van de stoon. En nu las ik van de week, las ik dan dit stukje van wat er dan gebeurt nu. En ja, de vorige keel die de eigenaar van was, die is er ook failliet verklaard. Dus die kon het niet bolwerken, wat allemaal wil. En want zou hem ook eerst woningen inkomen en zo allemaal. En ja, wat er nu gaat gebeuren, precies weet ik ook niet. Maar dat stukje wat ik nu al lezen heb in de kranten. Ja, dan gaat die pakgoedtoons, die gaat verdwijnen, die gaat weg. En dan de politie die met het museum komt er weer in. En die geeft dan ook uitleg over hoe de politie dan werkt hier in Nederland. En die heeft ook gezegd dat het dan inderdaad 100 miljoen gaat kosten.
1: Uitgaande dat soort projecten altijd overschreden gaan worden, moet je dan rekenen.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dat
1: 130 miljoen wel zal gaan kosten.
0: Maar ik ben wel blij dat inderdaad dan dat aangezicht van Apeldoorn door, want alle treinen die er langskomt, die ziet dat oorlogsgebied door, want het is allemaal kapot en het zit er echt als een woestenij uit. Dat allemaal weer mooi glad is. Goed. Paul, je wil nog wat vertellen, dacht ik.
2: Ja, ik wou een aankondiging doen eigenlijk meer. En dat gaat erom dat het Dialecto Apeldoorn heeft donderdag 24 september van 7 tot 9 een inloopavond betreft een repetitie.
0: Ja, nou, dat heb je goed onthouden, Paul. Inderdaad, het is een open avond. Iedere Apeldoorner is welkom. En ik kan dan bij ons eens even de smaak proeven van hoe we in elkaar zitten met zingen en wat ons repertoire is. En ja, en dan kan hij beleven of we het leuk vinden of niet. We willen natuurlijk nog wel een aantal koorleden. En daarnaast ook een aantal muzikanten. Met het liefst accordeonisten. Maar goed, ik hoop dat ze op die avond de 24e bij ons komt. En dan eens even kijken van, is dat wat ik zoek?
1: En voor hetgeen denk ik dat misschien de drempel wat hoger is om zomaar te komen kijken, is misschien ook wel goed te weten dat we 26 september een optreden hebben aan de Koninginnenlaan.
0: Ja.
1: De buurtfeest daar zo, dat we op 3 locaties geloof ik optreden. Dus dan kun je op afstand eens kijken van.
0: Maar dat is net na de 24e. Dus
1: dat is de 24e, ja, ja, maar goed, en aansluitend daarop, ja, dat van mensen
0: dus
1: die daar niet
0: eerst
1: kunnen
0: eerst
1: komen.
0: Bij ons komt kijken en dan, ja, even door, ja, kan kijken hoe we weer optreden.
1: Dat is gewoon te kijken.
0: Ja, dat is wel een goeie. Dus in ieder geval 2 dagen later, dan kun je kijken op de Koninginnenlaan. Ongeveer midden in zo'n beetje door. En daar treden we op en dat is voor de buurtvereniging daar. Dus kom maar eens kijken door. Dankjewel, Paul.
2: Graag gedaan.
0: John, heb jij nog een punt?
1: Nou ja, ik weet niet, dat is ook een beetje een nationaal punt. Dat iedereen, de mensen die momenteel een beetje in de mineurstemming zijn, want het televisieprogramma Bed and Breakfast is afgelopen. En
0: ja,
1: dat hebben we wekenlang hebben we daar wel of niet van kunnen genieten. Daar hebben we heel veel kunnen zien,
0: ja,
1: hoe dat soort programma's in elkaar steken en hoe we genieten van mensen die nu een beetje uitgemaakt worden van goh, waar ben je seksistisch, waar ben je vrouw onvriendelijk. En dan denk ik, ja, hoe fatsoenlijk is zo'n programma nou eigenlijk? Hè? Want er gebeuren wel dingetjes waar je heel verschillend over kunt denken. En mensen die naar voren schuift, die dan, ja, dames die zich melden om mogelijk misschien een relatie op te kunnen bouwen.
0: Ja, ja.
1: Wat is in regie gezet? Wat komt spontaan van de mensen? Ja, het is.
0: Ja, ik denk John, inderdaad, en Paul, bij zo'n programma moet je niet gewoon dat het allemaal echt serieus is, meteen. Er is heel veel comedy bij en heel veel wordt van de veurten worden besproken. En er zal er inderdaad eens een tussendoor springen die zegt van ho, ik kan me daar niet bij aansluiten. Ik doe het op mijn eigen manier. En door steeds de kranten dan ook vol van die ene man.
1: Het is, ja, van die ene man. Het is, ja, ook een beetje sensatie. En sensatie, ja, dat scoort klaarblijkelijk. En
0: dat is zo. Ja.
1: Dat is genieten.
0: Dat is zo. Hé, maar ik denk dat ik Jan even moet vragen of we nog een mooi plaatje voor ons wilden rijden.

0: Ja, luisteraars, dit was Het leven is te kort. Het Achterhoek o Achterhoek in de Heuberg van de Maal. Goed, wie gaat weer even rap verder. Waar zou ik dat zeggen over hem dan? De Open Monumentendag, dat is van 12 tot en met 13 september. Er zijn 30 monumenten opengesteld. En als je wilt weten hoe en wat en waar, dan moet je even in de stedendriehoek kijken. Daar staat allemaal netjes in aangegeven waar je dan heen kunt. De meeste zijn allemaal gratis, dus je mag er gratis in. Waar je normaal geld moet betalen, hoef je vragen niet te doen.
1: Goed. Ja, en voor deze gelegenheid was de Vondelkerk in, die was ook weer even opengesteld voor publiek.
0: Klopt, want die is al jaren dicht, hè, na die brand.
1: Klopt,
0: hè?
1: Inderdaad.
0: En nu heb ze hem speciaal voor die Open Monumentendagen, heb ze hem opengesteld en mag je ook gratis in.
1: Ja, net. 2 dagen, geloof ik.
0: Ja, klopt. De 12e en de 13e. Nee, dat is wel een mooi initiatief, moet ik zeggen. En op 14 en 18 september, dan kun je in Apeldoorn last ondervinden, mogelijk, hoeft niet, van militaire oefeningen. Ze hebben nog niet gezegd waar het in Apeldoorn is. Het kan zelfs in het centrum wezen, maar ook in de randgebieden. Dus wees erop voorbereid, 14 tot en met 18 september, heeft Apeldoorn waarschijnlijk wat overlast van militaire oefeningen. En dan kun je zeggen, is dat nodig? Ja, ik denk wel dat dat een keer nodig is, want... Ze kunt in oorlogstijd kunnen ze ook in zo'n dorp komen als Apeldoorn. En dan moet je toch weten van hoe je moet handelen met mensen. Hoe je er mee moet gaan. Voorzichtig of wat ruwer.
1: Ja, zeker gezien de situatie die in de wereld die er nu gaande is. Ja. Met al die gekkigheid.
0: Dat is zeker belangrijk. En ze moeten inderdaad wel weten van hoe moet ik handelen. En wat moet ik gaan doen als er dit of dat gebeurt.
1: Absoluut.
0: En dat willen als burgers er wat overlast van hebben. Nou ja, goed, dat is dan maar even zo. Ze zullen ons niet gewoon slaan en ze zullen ons niet gewoon schuppen. Dan mag ik hopen dat dat niet gebeurt. En schieten is er sowieso niet bij, denk ik. Dus dat is even iets anders dan oorlog. Dus laat maar hopen dat dat allemaal rustig verloopt. Goed. En jullie hebben er verder niks op te zeggen, denk ik.
2: Het beeld dat langzamerhand ontstaan. Hè. Wij zijn targetigers, we hebben nooit geen oorlog meegemaakt.
0: Gelukkig niet.
2: En daar zijn we altijd heel trots op
0: en
2: geweest.
0: Ik wou dat ook wel houden zo eigenlijk.
2: Ja, dat zouden we graag willen houden. En ja, wat Paul ook zegt, de ontwikkelingen zijn zo dat u zegt... Ja, er zijn best wel momenten dat je eigen zorgen kunt maken. Waar gaat die wereld nou toe? En als je kijkt, Trump, even gekke fratsen dat je uithaalt... dan denk ik, hij zorgt ervoor dat het actueel wordt weer. Dus ja, het is goed om langzamerhand wel een beetje te wennen... in de hoop dat er nooit iets ergs zal gebeuren.
0: Ja.
2: Want daar zijn we niet meer tegen opgewassen, denk ik. Want onze generatie is er niet meer grootgebracht.
0: Nee, dat klopt.
2: We hebben altijd vrede gekend. We hebben geen oorlogsdreiging gehad.
0: Dat ben ik heel blij om. En
2: we hebben vaak het gevoel gehad van... dat bestaat eigenlijk niet meer voor ons.
0: Nee,
2: wie
0: kent het alleen maar van de televisie en van films, ja.
2: Ja.
0: Nou, ik zou vertellen, mijn vader, mijn moeder die leeft niet meer. Maar mijn vader heeft ooit gezegd... Ik hoor zeggen bij de eerste generatie zeggen die geen oorlog meer maakt. Ja. Nou, ik hoop dat ik gelijk kreeg.
2: Ja.
0: Tot dusver. Ja. Dus laat het maar hopen dat dat zo blijft voor ons allemaal, hè, jongens.
2: Ja.
0: Maar je wordt er niet blij van als er een nadigheid ontstaat.
2: Nee.
0: John, jij nog iets over een woontoren?
2: Nou ja, ik woon zelf aan het kanaal in Apeldoorn. En wij hebben al 5 jaar is er melding gemaakt... dat er naast het verpleeghuis Klein Geluk een appartement...
0: Tot hoek bij de kanaal door? Aan de
2: bij het kanaal, daar zo op de kruispunt bij de Lidl en Dirk van den Broek.
0: Ja.
2: En daar zijn heel veel bezwaarschriften tegen ingediend... van overlast van inkijk tot zon dit het wegneemt.
0: Ja.
2: Nu hebben al die bezwaarschriften hebben geleid dat het 4 jaar uitgesteld is. Wat ik begrepen heb. Dus nu hebben ze. Van de week zijn de eerste activiteiten hebben plaatsgevonden. En het lijkt er nu op dat ze gaan bouwen.
0: Oké. Okay.
2: En ik ben wel heel benieuwd wat het gaat worden. Maar ook hoe de mensen daarin gaan wonen. Want wat ik ervan begrepen heb, dat het een autoluwe omgeving moet worden. Dus mensen daar geen auto mogen parkeren. Dat er wel andere voorzieningen voor getroffen worden. Maar het is toch een beetje de nieuwe vorm van wonen, autolu, en op een andere manier je mobiel zien te maken binnen een stad. Dus ik ben wel benieuwd hoe dat zich gaat ontwikkelen. Ja.
0: Maar dat is een woontoren die dan bij Klein Geluk hoort.
2: Hij staat pal achter, ja, hij staat aan de kant van de Molenstraat. Pal achter het verpleeghuis Klein Geluk.
0: Dus er komt allemaal hulpbehoevende mensen in?
2: Nee. Dat is gewoon,
1: appartementen die ze gaan bouwen.
2: Appartementen voor starters en
0: dus iedereen kan er gewoon in? Oké, dan zit je wel met een probleem met auto's natuurlijk.
2: Stad. Toevallig, net achter dat verpleeghuis, daar ligt al jaren 5, 6, daar ligt dat braak, die grond. En,
0: maar het heeft dus eigenlijk niks met het zorgcentrum te maken.
2: Nee, is dat los van, maar het is een oriëntatiepunt. Hè. Heel Apeldoorn kent daar de Lidl en Dirk van de Broek en het verpleeghuis. Dus ja, dat is dan...
0: Maar ja, dan moeten ze de auto maar allemaal bij Lidl neerzetten, of bij Dirk van de Broek.
2: Ik denk dat ze zich daar wel zorgen over maken.
0: Ja, dat geloof ik ook wel. Dat gaat ook wel gebeuren. En zeker als er wat starters komt wonen, en die heeft soms één, en ook vaker wel 2 auto's...
2: Gezinnen met jonge kinderen zich daarvoor in willen laten schrijven. Dus
0: dat is het volgende probleem. Ja. Dan kunnen ze er weer goed over nadenken. Even.
2: Nou, dan, alle punt wat ik wel aandacht voor wil vragen is, denk ik, wat vanmorgen ook in de krant stond, is van dat er dus een nieuwe initiatief ontwikkeld is door middel van dat mensen de mogelijkheid hebben om restanten voedsel voor de huisdieren daar kunnen deponeren en dat dan opgehaald wordt.
0: Dat is een heel goed initiatief.
2: Dat is een soort voedselbank, heb ik begrepen, voor de dieren in Apeldoorn. Maar ook, denk ik, voor
0: mensen. Er zijn steeds meer mensen die het niet kunnen betalen.

0: Maar het kunt niet betalen.
1: Ja, ze kunnen niet betalen dat daar een stukje aan tegemoet.
0: Ja, en dat ze het dan door kunnen brengen allemaal. Ja. En het, als ik het goed heb begrepen, is het een soort container, zoals we dat allemaal kennen voor groen en rood en blauw.
1: Ja.
0: En dit is er eentje met een roze klep, als ik het goed heb begrepen.
1: Oranje-roze, dacht ik. Ja.
0: En door kunnen ze dan het voedsel, dierenvoedsel, wat ze niet zelf willen gebruiken, kunnen ze door doneren. En weet je ook wat er staat?
1: Nee, ik heb begrepen dat mensen het eigenlijk, dat een eigen initiatief kan zijn om zo'n container aan te schaffen. En dat er wordt rondgereden. En we kunnen op afstand kun je dan zien dat er een container is met voedsel.
0: Stond dat vandaag
1: voor
0: in de krant?
1: Dat stond vanmorgen in de krant.
0: Oké, dus mensen lezen de kranten vandaag even. En heb je dierenvoedsel over, schroom niet en breng het naar zo'n roze container. Dat is niet alweer een goed doel en dan gaat het niet verloren.
1: Ja.
0: Ik vind het wel een heel goed initiatief.
2: Ik heb nog wel wat.
0: Nou, Paul,
2: en dat is de bouw van het nieuwe zwembad van Wadenaar toegekomen aan de Vleitseweg. Dat heeft van afgelopen week heeft dat het hoogste punt bereikt.
0: Ja.
2: En
0: wat betekent dat als het hoogste punt?
2: Dat is de nok van.
0: Ja, maar wat betekent dat nog meer?
1: Pannenbier.
2: Ja, pannenbier. Daar vragen we ook altijd.
0: Ja, pannenbier. Kijk,
2: ja.
0: Kijk, maar dan weet je ook wat dialect is. Hè?
2: Ja, zeker.
0: Dat ook. En uw vader en uw ooms, die kennen dat ook heel goed.
2: Mijn vader en mijn ooms ook altijd.
0: Ja, die hadden ook altijd...
2: Of aan het eind van de steiger een kratdinger.
1: Ik denk dat niet meer bestaat, hè. De pandemie wel.
0: Maar het bestaat wel.
1: Ja, het bestaat wel, maar symbolisch. Maar niet meer, denk ik, dat het gevierd wordt. Ik zie nergens een vlag hangen, vroeger was dat.
0: Nou, ik spreek nog wel eens Lu uit de bouw. En dan hoor ik die verhaal nog wel eens dat ze het hoogste punt bereikt hebben. En dan de rest van de dag gebeurt er niks meer, hè?
2: Nee, echt niet.
0: Ja, niet anders als... en vroeger was dat alleen maar grols. Ja. Maar tegenwoordig is dat geen grols meer.
2: Maar om op het zwembad terug te komen... Het is ook het eerste en het enige zwembad in Apeldoorn... wat een overdek 50 meter bad... wat echt een 50 meter wedstrijdbad.
0: Oké, maar dan trek je weer belangrijke wedstrijden mee naar Apeldoorn, hè?
2: Ja. Dat was ook de opzet om dat zwembad te maken, ja. En,
0: dat is schuin tegenover de Zwitserfabriek, hè?
2: Ja.
0: Ja. En kun je ook auto's goed kwijt?
2: Ja, er wordt de parkeergelegenheid omheen gemaakt.
0: Oké.
2: Dus de infrastructuur die zit er allemaal al wel.
0: Oké. En dan gaat dan het zwembad aan de... In Zeulmuizen gaat dat dan
1: dicht.
0: Dat gaat dicht, hè?
2: Die gaat helemaal weg.
0: En wat doet ze door mee dan? Weet je dat?
2: Weet ik niet. Daar ben ik nog niet achter.
0: Oké, dus dat kun je nog huren. Of kopen.
2: Ik denk het niet meer. Die is te oud.
0: Ik denk wel dat er gesloopt wordt.
2: Ja, dat gaat helemaal weg tegen de vlakte aan.
0: Zou een woningbouw worden. Nou ja, hartstikke mooi, jongens. En weet je ook al wanneer het opbreekt?
2: Nee, dat weet ik niet.
0: Nee?
2: Ik ga dat in de gaten houden, dat wordt vervolgd.
0: Oké, hou ik aan en mag je dat de volgende keer vertellen. Ik heb ook nog een punt over zwijn. Zwin. Die ben de red van de kogel. In het stadspark. Daar lopen wilde zwinnen. Ben niet meer wild, maar zo neemt ze het dan nog wel. En die zullen eigenlijk de kogel creëren, want dan loopt het te vullen. En nu heeft de gemeente... door middel op leunen en proberen die dingen toch te redden. En nu gaat er, ik weet niet precies hoeveel, maar wel heel veel, gaat er nu naar Veldhoven in Brabant. Door gaat de zwin, dus je bent de red van de kogel. Nou, dat vind ik wel heel mooi, dat je door naartoe gaat.
1: Ga niet dan naar een dierenpark? Ga dan naar een dierenpark.
0: Een dierenpark. Dus daar ben ik wel heel blij om. En Harry Vos, van de Partij voor de Dieren, die heeft zich door sterk kunnen maken.
1: Ja.
0: Dus Harry Vos, compliment namens ons.
2: Ja, dan kreeg de kerel een plan.
0: Ja.
1: Wat niet specifiek Apeldoorn aangaat, maar vanmorgen ook in de krant stond dat meneer Paternotte van D66 zich populair heeft gaan maken. Dat je vindt dat we allemaal 90 jaar moeten kunnen worden.
0: Ja, dat vind ik eigenlijk heel mooi.
2: Als hij dat kan redden,
0: Hij kan het niet redden. Hij kan alleen maar redden als hij zelf al gratis medicijnen en vaccinaties krijgt. Ja, en door de ouder wordt.
1: Ja. Nou, ik denk, als u zegt van nou, ik wil politiek bedrijven en ik wil problemen oplossen voor de toekomst. Die kennen we onderhand wel, die problemen als ze opgelost worden. Het gaat erom, welke problemen kun je nu oplossen, wil je nu oplossen. En niet als afgeleide van, we weten het niet meer, het is allemaal zo complex geworden dat we dat lang...

0: langzamerhand maar gewoon toe moeten geven dat we het niet weten eigenlijk, zonder heel erg somber te zijn, om dan met zo'n item te komen. Als we genoeg doen van, kijk, als we allemaal 90 worden en krijgen een gratis prik als we te dik zijn en dat soort dingen, dan denk ik, ja dan zullen we wel mijn score en weer wel stemmen willen halen, maar het is maar meer van hetzelfde, hè? Ja, en niet wat oplossingen betreft. Dus ik
1: vind John, vind je het goed dat we nog een plaatje even deur gooit weer op ditzelfde item?
0: Dat vind ik prima.
1: Ja, dan vragen we Jan even of we nog een plaatje kan draaien voor ons.

0: Ja, beste luisteraars, dit was Normaal met Achterhoek, o Achterhoek in de Heuberg. Nou, een geweldig mooi liedje, toch? Goed, wie gaat nog even naar John? Want John die had het verhaal nog niet helemaal af.
1: Nou ja, wat ik dus net ook zei, dat het een item is wat dan groot uitgesmeerd wordt in de krant. Waarvan ik zoals ik het lees, meer een zwaktebod is van om je eigen populair te houden in de situaties waar genoeg vraag is om dat er problemen opgelost worden. En dan hier een aantal populaire stellingen neer te gooien, dat is waar we naartoe leven.
0: Ja.
1: Het is maar de vraag of dat gewetensvol, dat de streven kan zijn, mag zijn, dat mensen 90 of mensen 100 moeten worden. Ik denk dat we langzamerhand ook zeker onze generatie af en toe eens moeten denken van, moeten we ook niet een klein beetje rekening houden wat achter ons komt. En onze kinderen, onze kleinkinderen, onze achterkleinkinderen, die willen graag ook nog een beetje meesnoepen.
0: Ja, ja.
1: En wij zijn toch de generatie, ik ben zelf ook 80. We hebben denk ik nog wel het een en ander uit onze aarde meegegeten. In een tijd van vrede, in een tijd van welzijn, in een tijd van saamhorigheid. Dan misschien, ik moet zeggen, laten we nou niet eerst allemaal zelf denken, maar ook eens kijken van, wat kunnen we nog nalaten voor?
0: Oh ja,
1: wat achter ons.
0: Dat is ook zeker belangrijk.
1: En dan stuit mij dat tegen de borst. Dan denk ik, ja, waar gaat het over? Wat wil je nou eigenlijk precies vertellen met zo'n item?
0: Ja, nou, het is wel zo, ik wil ook best wel 90 worden en ik wil nog wel 100 worden ook. Maar dan moet dat nog wel iets betekenis hebben. Het leven moet wel de moeite waard zijn.
1: Dat is ook een beetje het uitgangspunt.
0: En als je op een gegeven moment de 90 haalt en je moet de hele dag achter de rollator lopen en je moet nog helpen worden met eten of wat ook. Ja jongens, is dat nog wel wat je wil?
1: Nee, dat is niet wat ik wil. Dat is, want anders zou je kunnen bijna zeggen dat ik levensmoe ben, want ik ben 80 geweest. Heb ik.
0: Ja.
1: Nee, het gaat er mij om. Wat draagt dat erbij dat je zegt, wij willen voor de toekomst, want we zijn nu zo ver in onze medische wereld, de medische wetenschap, dat we dat verder mee kunnen. Wat mij omgaat, we zitten in een politieke, ingewikkelde, crisisvolle situatie, waar geen echte problemen opgelost worden, alleen schijnproblemen opgelost worden of voorspeld worden of waaraan gewerkt wordt. Is zou daar niet wat meer aandacht aan.
0: Maar John, wie laat het ook wel iets aan onze kinderen nou? Want stel, deur wat Pater Norton nu wil, die wil dus alle vaccinaties gratis doen en heel veel medicijn gratis doen, zodat je een gezonder leven kunt hebben en daardoor ook de 90 en misschien wel 100 wordt. Dat laat u ook nou aan onze kinderen. Hè? Dus de kinderen hebben goed voorbeeld.
1: Ik ga ervan uit, als je vandaag niet weet hoe je een huis moet bouwen, dat het geen zin heeft om te zeggen, we gaan in 2038 gewoon beginnen met mooie huizen bouwen. Ik ga ervan uit, laat zien dat je een huis kunt bouwen, dat je kunt beginnen met de fundering, zodat er later een schoorsteen op komt en erin kunt wonen. Dan heb je een strak omschreven plan en dan heb je dus, nu ga je dus gedachten uitspreken over de nabije toekomst.
0: Ja.
1: En waarvan ik denk van, dit kun je niet oplossen wat er hier ligt. Dan ga je stappen vooruit maken. Ik zal dan nu op elkaar spelen. Ik ben ook 15 kilo te zwaar. Ik vind dat ik voor 95% zelf daar verantwoordelijk voor ben.
0: Ja.
1: Ik ben degene die daar wat aan moet doen of die wat moet doen. Dat is ook mijn verantwoordelijkheid.
0: Dat ben ik met u eens.
1: En al die spuiten en alles wat je erin kunt zijn allemaal schijnoplossingen. Want als de mens niet bereid is zich te veranderen om daar zelf mee bezig te zijn, dan durf ik te voorspellen, gezien ook het verleden, dat je er weinig van kunt verwachten.
0: Ja.
1: Dan zijn we 90, dus kunnen mensen nog 10 jaar langer te dik blijven.
0: Ja, nee, dat
1: geldt voor alcohol, dat geldt voor roken. Ik vind dat we wat cynischer om moeten gaan met, als je kijkt, de rookvrije generatie. Daar hebben ze 20 jaar geleden over gehad.
0: Ja.
1: Wat komt er van terecht? Nee, de industrie kan het zo voor elkaar krijgen dat ze die vapes creëren. Dat alle smaken zo dicht mogelijk liggen bij de nicotine. Zodat de jeugd zo snel mogelijk over kan stappen naar de nicotine.
0: Ja.
1: Hoe huichelachtig kun je met elkaar omgaan?
0: Het is een hele slechte ontwikkeling.
1: Dat denk ik wel.
0: Ja, nee, ik ben
1: dan vind ik dit ook een frats van Pater Notten. En
0: die vapes die moesten ze 10 keer zo duur maken.
1: Nee. Dat hebben we geleerd. Hè?
0: Ja.
1: Ik heb begrepen dat 90% van Apeldoorn die rookt zijn sigaretten en zijn check in Duitsland gaat kopen.
0: Ja.
1: Met andere woorden, de regering naast zich een oor aan.
0: Ja.
1: Ja? Want waarschijnlijk wat voor belasting dat ze ontlopen. Dus dat.
0: Nee.
1: Dat is niet, dat zit er, het gaat erom, en mensen zelf, daar moet meer op gewerkt. Je bent zelf verantwoordelijk voor wat je doen laat.
0: Altijd.
1: Als jij gekozen hebt om te roken, dan kun je zeggen, ja, ik ben verslaafd, ik kan er nooit meer afkomen. Dat neemt niet weg dat je verantwoordelijkheid houdt.
0: Altijd.
1: En Een klein voorbeeldje. Ik moest een hartinfarct verkrijgen van 43 jaar geleden of 39 jaar geleden. Toen ben ik gestopt met roken. Het hartinfarct heb ik niet voor gekozen, maar het was waarschijnlijk wel een gevolg van mijn rookgedrag onder andere.
0: Je hebt eerst een signaaltje moeten hebben voordat je tot inzicht kwam van hey, ik moet stoppen met roken.
1: Ik moet stoppen met roken.
0: Ja, nou ja, belangrijk. Maar ja, ik gun niet dat iedereen zo'n signaal moet hebben. Maar het lichaam vertelt u wel.
1: Nou, ik kan het nog sterker vertellen in mijn situatie. Ik denk niet al te veel aan sport, ik denk niet al te veel aan bewegen. Ik was toen nog niet te dik, ik had maar wel wat rugklachten. Ik kreeg mijn hartinfarct en ik heb me er zelfs een aantal keer in betrokken.

0: niet maken.
1: Dat kan toch niet?
0: Nee,
1: dat is echt te gek voor woorden. Maar ja, dat doet Trump met heel veel dingen. Dus, maar daar gaat Apeldoorn nog niet zozeer aan. Ik heb nog een ander punt, jongens. En dat was van de weken. Er zijn honderden kinderen van de weken in de Julianatoren geweest die kanker hebben. Ik ben toen in de achtbaan geweest. En die hadden ook allemaal begeleiders en ouders en weet ik veel. Er waren 1400 mensen waren er in de Julianatoren. En die hebben allemaal iets gemeen en dat was kanker. En als je dan die gezichtjes ziet van die kinderen, hoe blij ze waren dat ze een dagje hebben. Dat is eigenlijk alles wat je kunt doen, zo.
0: Ja.
1: Tot zover als dat mogelijk is.
0: Ja.
1: Nou, dit was toch geweldig?
0: Ja.
1: Wat een initiatief.
0: Ja.
1: In de Julianatoren.
0: Ja, heel mooi.
1: Ja, toch?
0: Ja.
1: Ik vond dat geweldig.
0: Nee, maar dat maakt het, dat zie je ook steeds weer. Hè, van hoe ingewikkeld het allemaal lijkt. Dat er toch gewoon initiatieven genomen worden die gewoon hartverwarmend zijn. En dat je gewoon dus bij stil mag staan. Dat je zegt, dat gebeurt ook nog. Hè, want het is niet allemaal alleen kommer en kwel. En ik vind ook als je zo'n kinderschade met die situatie. Ja, dan zie je echt nog wat blije gezichtjes teweeg kunnen brengen. Eigenlijk ondanks de pijnen die ze moeten lijden.
1: Ja.
0: En het verdriet dat ze van hebben. Dat ze dan toch ook. En, ja, omdat dus dat is een pluim waard. Ja,
1: zeker weten, ja.
0: Ja.
1: Nee, dat is een heel mooi initiatief.
0: Ja.
1: Nou, nu ga ik naar een iets minder mooi onderwerp. En dat hebben jullie allemaal wel van gehoord en gelezen en gezien. Het busongeluk in Zwitserland. Nou, jullie weten dat er 5 doden betreuren bent. En 40 gewonden en zwaar gewonden. Ja.
0: Ja, wat kun je er eigenlijk van zeggen? Ik kan zeggen, hoeveel pech kun je hebben in het leven dat je op zo'n moment in een situatie bent, terechtkomt, waar je dus waarschijnlijk wat nu op lijkt, een uitwerking hebt moeten maken. Een ervaren buschauffeur, de wegen kent, die het land kent, die alles kent.
1: Ja.
0: Er is niks in het spel wat niet kan. En dat door zo'n simpele uitwerking mogelijk, dat daardoor zo'n verschrikkelijk ongeluk gebeurt.
1: Hè, ja.
0: Met wat doden te betreuren zijn en gewonnen zijn. Dat is.
1: Ja, dat was niet mooi dit.
0: Ja.
1: Die man die heeft echt alle pech van de wereld gehad.
2: Of al die mensen plek, hebben dat. Verkeerde tijd.
1: Ja. Maar ze hadden een meerdaagse reis of excursie. Door vanuit Oostenrijk naar overal naartoe.
0: Nee, maar als je de situatie zag van het is gewoon een rechtgaande weg.
1: Ja, gewoon een rechtgaande weg.
0: Er was geen haarspelbootje, was niks.
1: Nee.
0: Alleen er waren wat bouwwerkzaamheden. En waarschijnlijk, wat men nu nou denkt, is dat er misschien een rotsblok toch om de weg is gekomen.
1: Ja.
0: Misschien een kleine schrikreactie, trek je even aan het stuur. Ja, en dat kan fataal zijn.
1: En dan ga je over de reling heen.
0: Het is gewoon, het is gewoon een stom ongeluk dat je dan overkomen is met z'n allen.
1: Vreselijk. Ik vind het voor al die mensen echt heel erg vreselijk.
0: Ja.
1: Goed, nou ben je toch met de nare dingen bezig. Er stond ook in de kranten. Onze binnenstad hier in Apeldoorn, dat die onveilig is. Alle middenstanders die binnen het allemaal zat. En die hebben al hekken bij hun winkels en overal neergezet. En nu is de gemeente een beetje wakker geschud door de deur. En nu wil ze toch wat gaan ondernemen. Hey, want de politie en de handhavers en wie er ook allemaal loopt. Die heeft ze beloofd, er zullen er meer komen, maar dat komt niet van de grond. Dus nu heeft ze beloofd, god ze wat doen. Dus ik hoop dat helpt.
0: Ja, maar kijk, dat is denk ik, nu heeft men beloofd, ik geloof er allemaal niks van. Dat zijn allemaal weer zo'n loze kreet. Dus, kijk, het woord onacceptabel hoor je overal. He, als je kijkt, dan hebben we misschien ook nog wel even over het vuurwerk.
2: Het heeft in eigen handen genomen, dat mag ook weer niet. En dan hebben de winkeliers het gedaan om de rust te gaan bewaren. En dan krijgt de winkelier onderuit de zak. En die krijgt op zijn falie omdat ze geen rechter hebben mogen spelen.
1: Ik kan u vertellen, Paul. Die medestanders die hebben al heel vaker bij de gemeente aan de kaart. Heel vaak.
2: Ja, nou dat bedoel ik dus
1: en
2: te zeggen.
1: Dan krijgen ze de mooiste plannen te horen. En dan zeggen ze ook weer, wie gaat er nog meer politieagenten bij inzetten? Of handhavers? Of beveiligers? En als je dan kijkt op de straten, er is niemand.
2: Nee, maar als ze dan beveiligers staan, dan staan ze met de handen in de zakken toe te kijken.
1: Ja.
2: En dat doen ze ook niks.
1: Ja. Nee, nou, goed, dat bleef dus achterwege. En door bent de middenstanders zat. Want de fietsen en de elektrische fietsen en de fatbikes, die rollen.

0: als toen door de straat heen, dat het winkelend publiek niet meer de winkel in of uit kan lopen. Nou, daar ben ze dus heel erg boos over en ik geef ze nog een keer gelijk ook.
1: Ja, maar dan
0: en dit is alleen maar een ogenopener, daar staat de gemeente nu wat moet doen. En ik denk, als ze nu hebben ze door die hekken wanneer zit, haalt ze
2: dan
0: weer weg.
2: Dan moet ik je misschien wel teleurstellen, want in de situatie waar ik dan in de omgeving waar ik woon, is er drie weken tijd, op drie verschillende momenten zijn de fiets gestolen. En er wordt contact opgenomen met de politie om te kijken of ze dat kunnen doen. En zeggen, ja, luister, dit heeft geen prioriteit, daar kunnen we niks aan doen. Dan belt iemand die zijn fiets gestolen heeft, die heeft zo'n trekker erop zitten, om eventueel die fiets te volgen. En dan krijgen ze te horen van, ja, luister, dat heeft geen prioriteit, dat is jammer, maar we kunnen wij niks van doen.
0: Aardig, hè?
2: Als we dit soort situaties, de gewone burger constateert dat we overlast krijgen van bepaalde situaties, gewoon in het onder het winkelend publiek weten we allemaal een beetje naar de oplossing, hè, hoe we dat aan moeten pakken. Maar of er geen manschap wordt, of er is geen geld voor, dan kun je zeggen, het is onacceptabel. Dat is gewoon een dooddoener.
0: Ja.
2: Kijk, als je tegenwoordig iemand belt van de overheid of wat dan ook, hè, en je moppert wat over dat iets niet goed gelopen is, het eerste wat ze zeggen, ik heb helemaal begrip voor uw situatie. Dan zeg ik een dooddoenertje. Ik wil eigenlijk gewoon zeggen, ik weet geen antwoord, en dan noem ik het begrip, en daar doe je het dan maar mee. Dit is precies hetzelfde.
0: Ja.
2: Ja?
0: Ja.
2: Iedere burger in Apeldoorn kan, durf ik bijna te beweren, ziet 5, 6 situaties per dag dat je zegt, poeh, Wat hebben we geluk gehad, die jonge fatbike-rijder en maar ook het publiek, dat hier niet wat gebeurd is. Gisteren heb ik het nog gezien. Een jongetje van denk 11, 12 jaar, telefoon in zijn linkerhand, rechterhand aan het stuur en een kind achterop. Ik, door de Molenstraat. Ik durf te garanderen 40. Als die harder was.
0: Dat is niet normaal.
3: Dat heb ik gezien.
2: Dat is levensgevaarlijk.
0: Ja.
2: En dat zien we allemaal.
0: Nou, kijk, nu heb je het over het centrum, maar ook in de buitenwijken van Apeldoorn. Ik woon in de Maarten. En bij ons door de straat, ik zit gewoon achter thuis en dan hoor ik al waar een fatbike aan komt.
3: Ja,
0: en dan doe ik wel staan. Wacht ik even. Ik denk, oh, dan reed het ongeveer door, dan reed het door. En dan, roep, dan is het gelijk al voorbij. Ja. Dat geeft zo donders uit. Echt hoor, dat is niet normaal. Nee, ik vind wel dat er iets aan gebeuren mag. Ja. Niet mogen ze al die dingen verbieden.
2: Ja, nee, kijk, dan ga je weer. Maar over 2 jaar komt er weer een nieuw soort vervoermiddel. Daar hebben we weer niet over nagedacht. Weten we weer niet of we misschien een helm moeten hebben of kniebeschermers moeten hebben.
0: Ja.
2: Moeten we weer zeggen, ja, de wet voorziet er niet. Hebben we weer een probleem erbij.
0: Ja.
2: We zijn begonnen met
3: het probleem dat ligt er al. Dat is die e-step, is dat? Dat is die e-step. Die elektrische step.
2: Bijvoorbeeld.
0: Ja, officieel mag, officieel, mag die officieel mag die nog niet op de weg.
3: Nee, maar ze zijn er wel.
0: Ja, maar die mag officieel nog niet op de weg. Als ze hem ziet, dan wordt hij in beslag genomen.
2: Maar wat is er nou zo ingewikkeld aan als je dus als je een wet maakt, of een verordening maakt, of een artikel maakt, dat je zegt van, zodra dat er nieuw vervoermiddel is, moet er voldaan worden eer dat vervoermiddel op de weg komt. Zolang verbieden wij dat, net zo goed dat wij verbieden dat niet door het rode licht mag rijden, doen we dit ook. Is vervelend voor de industrie, maar de industrie bepaalt, die drukken dat door. En dan gaan we pas kijken hoe kunnen we de wetgeving erop aanpassen. En dan weet je al bij voorbaat weer een misgelopen koers.
0: Ja, ze hebben het gewoon van de vuur gewoon niet goed uit de zorg.
2: Nee. Want je weet, als je nu kijkt, van in 1800 hebben ze de fietsenpaden aangelegd. Dat was alleen bedoeld voor de fiets.
0: Ja.
2: Er zijn inmiddels 7, 8, 9 soorten vervoermiddelen die allemaal van het fietspad gebruik moeten maken. Steeds is het probleem aan de orde geweest. Steeds is gezegd, hier krijgen we een probleem mee.
0: Ja,
2: steeds hebben we gezegd, het is onacceptabel. Ja, dat zeggen we over 20 jaar nog. Dan hebben we 30 voertuigen op de fietspad.
0: Ja, bleef ook zo. Dat verandert dus gewoon niet.
2: Wat een gemopper, hè?
0: Ja, nee, maar kijk, dat bent wel punten die je dagelijks bezig houdt. En dan kun je wel zeggen van ja, ik wil me er niet meer druk om maken. Maar je dreigt hem en dan kun je weer zo'n fatbike aan.
2: Ik vind het gaat er niet alleen om dat je er druk over maakt. Je ziet zoveel beangstigende situaties. Dat je zegt, ook voor dat kind dat op die fatbike zit.
0: Ja,
2: ik denk, het zal mijn kind of mijn kleinkind maar zijn. Dan denk ik, potverdorie, het is levensgevaarlijk wat er gebeurt.
0: Ja.
2: En we doen het af met, het is onacceptabel.
0: Als
2: we volgende week zeggen, we gaan 30 politieagenten inschakelen, die kunnen ze best vrijmaken wereldwijd. Ja? En we gaan beginnen met Apeldoorn. We gaan al die opgevoerde fatbikes er alvast uithalen. Alle overtredingen die we zien. Dan krijg je ook een psycholoog aspect dat mensen zeggen, hey, we nu moeten voorzichtig zijn, we moeten oppassen, want de pakkans is groot.
0: Ja.
2: Dan kunnen ze, hebben we geen mensen voor. Nee, waar kies je voor?
0: Juist.
2: En daar kies je duidelijk niet voor. Omdat waarschijnlijk economische, andere financiële belangen zijn.
0: Ja,
2: zeggen dat.
0: Juist dat. En dan zegt ze gewoon, ze verschuilt zich er heel mooi achter dat ze zegt van,

0: Och, jullie hebben toch geen mensen, we zijn onderbezet.
1: Nou, dat is makkelijk.
0: Dat durven ze ook nog te zeggen zo, hè?
1: Ik zeg vroeger ook altijd, mooiste excuus die je kunt bedenken, dat je zegt, ik was druk.
0: Ja, ja.
1: Sorry, maar ik was druk, terwijl ik niks had te doen.
0: Dat ben je allemaal, iedere dag, hè?
1: Ja.
0: ADHD, alle dagen hartstikke druk. Ja, toch? Ja. Ja, nou goed, dat punt dat bleef ons toch bezig houden. Onze burgemeester, die schreef vandaag in de kranten, hij maakt jacht, en dat geeft de opvoerende jacht, naar de criminelen in de zorg.
1: Vermeende criminelen, denk ik, dat voor stuk
0: is. Nou, dat stond er niet zo bij, maar...
1: Nee, dat is... Maar ik denk dat dat een groot zorgpunt is. En ik denk dat ook heel veel mensen dat die zorg kunnen delen, denk ik. Want als je nu kijkt hoe vaak zorginstellingen zich opbouwen door een zorg te gaan verlenen, maar een mens ook al gaan werken waar ik in die krant stond. We gaan met onderaannemers werken, die ook op een andere manier misschien mee bezig zijn. Dus je krijgt allemaal hele ingewikkelde situaties.
0: Constructies, ja. Maar goed, en ook declareren voor dingen die ze niet gedaan hebben. En dan gooi je een keer nat, jongens. En dat is al veel te vaker gebeurd. Dus ja, dat is echt criminaliteit. En ik vind het heuk dat ze die zo snel mogelijk aanpakken. Want door deur betalen willen mensen al veel te vullen aan de premie.
1: Ja. En ook de mensen ook een beetje dat papier aan te geven van als ze melden, ook in het klein. Hè, want het gaat ook vaak van declaraties van uren en zo, die dan gemaakt zijn in het zorgverleden, maar die niet gemaakt zijn. Om daar ook gewoon melding van te maken, zodat dus degenen die dat uit kunnen zoeken ook een beetje handvaten krijgen. En zeggen, nou, het is de beste reden om je er heel erg veel zorgen om te maken.
0: Ja. Ik ben het wel helemaal
1: ik was er goed. Ik vond een goed artikel in die zin van... Hier komen problemen, hier zijn al problemen. Dat moeten we goed in het oog houden.
0: Ja. Goed, heb je nog een punt, Paul?
2: Nee, vandaag niet meer.
0: John nog één?
1: Ik heb verder niet zo...
0: Nou, ik heb er nog wel één. En er stond ook vandaag in de kranten, maar... is ook niet iets heel nieuws. In Klarenbeek sneed Keels, die sneed door de zeilen van de vrachtwagens. Voor diefstal. Nou, dat is niet nieuw. Dat doet ze hier in Apeldoorn, maar dat doet ze buiten Apeldoorn ook al heel veel. En nu kan ik wel zeggen, dat doet al die buitenlanders, dat doet er ook wel veel. Maar ik denk nu ook dat het ook wel onze eigen Nederlanders wel bent. En dat doet ze dan s'nachts, dat willen met z'n allen God slaan. En wat moet je eraan doen?
2: Camera toezicht.
0: Dat
2: ligt eraan waar die auto's staan. Anders zou je camera toezicht...
0: Als er zo geen zeil meer op die vrachtwagens. Maak je maar gewoon harde ziekanten van.
2: Ja.
0: En hij al een heel probleem over.
1: Ja, het is maar een klein deel van het hele grote probleem die je in de wereld hebt. Is van, kijk, vroeger... mijn eigen jeugd, zeiden ze van ja, als je wat centjes wou hebben, dan moet je er ook voor werken.
0: Ja,
1: dat is allemaal een beetje opgeschoven. Men ziet eigenlijk dat bovenaan in de ladder van de maatschappij heel veel mensen zich makkelijk weer kunnen verrijken op een of andere manier. En ja, de jeugd wil dat ook een beetje kopiëren. Zeggen, we kiezen ook een beetje voor het snelle geld. Dat zijn dan allemaal onderdelen van wat is er makkelijker misschien als een vrachtwagen opsnijden waar 100 televisies in staan.
0: Ja, oké.
1: Ja, nee, dat is... televisie omstaan. Nou, als ik daar 90 van mee kan nemen, dan heb ik handel. En dat is dan het snelle geld. Ja. Wat ga je er dan doen? Ja, ik zou bijna zeggen, is tot hervorming van denken in de maatschappij. En,
0: meer blauw op straat.
1: Ja, daar ben je denk ik misschien al een beetje te laat.
0: Ja, ik denk ook wel dat ik te laat ben. Maar beter laat is nooit, hè? Dus laat dan die politie maar eens even iets meer doen, want daar wordt ze ook voor betaald. Hoe dan ook. En als ze te later bent met
1: nieuwe... Nee, ik ben het er niet mee. Ik vind, we zijn te makkelijk om af te wenden op dicht van de politie. Als je kijkt nu wat voetbal, heel kort even. Hè, nu hebben ze bedacht van, nou, als jij nou een vuurpijl afsteekt en die komt op het veld, dan gaan we de wedstrijd staken. Ik durf door de glas bier om te verwedden. Dat gaat niet door. He, want de belangen zijn veel te groot. En ze gaan niet op één vuurpijl. Nee, het is weer een dreigement. Een loos dreigement. Wat ze al 40 jaar doen. Ja. Onacceptabel. Dit accepteert hem niet. Het neemt steeds toe.
0: Ja.
1: En nu hebben ze bedacht, nu mag er geen vuurpijl afgegoten worden. Geloof er niks van.
0: Nou, ik denk, het eerste wedstrijd wordt het nu weer gebeurd.
1: Dat het hele
0: stadion dan meteen een leeg moet lopen. Ja, dan ben en sponsors en al die mensen die ervoor betaald hebben. Die ben wel lelijk in de bodem. Ja.
1: Dus zeggen die ook onacceptabel.
0: Ja.
1: Als een vuurpijl, je moet een beetje door de vingers kijken. Ja, wat is een vuurpijl?
0: Ze moeten ook wel een voorbeeld stellen, denk ik. En

0: Anders kreeg je het volgens mij nooit onder de duim.
1: Nou ja, ik denk dat er zoveel middelen zijn, dat die raddraaiers die er zijn, die heb je allemaal in beeld.
0: Ja.
1: En als zodra dat je daar wat gerichte acties op gaat ondernemen, dat je die tijdelijk niet naar het voetballen kunt laten gaan, dat soort dingen. Ja, dan denk ik dat je dus al een goede stap op de goede weg bent.
0: Ja, ja. Ik denk dat we aan het einde van ons programma bent, luisteraars. Ik zou jullie graag willen vragen van, als je nog wat nieuws hebt, breng het maar een keer naar ons toe en bel ons maar, dat is ook prima. Alleen vandaag gaat dat niet meer en we komen volgende week weer terug, weer van 12 tot 1. Bedankt voor jullie aandacht en hopelijk tot volgende week. John, bedankt voor de medewerking. John, ook Paul ook bedankt.
2: Okay.
0: En Jan Rabelink ook bedankt en tot volgende week allemaal.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Bloedbank Sanquin gaat vanaf vrijdag in 9 provincies alle bloeddonoren individueel testen op het West-Nijl-virus. Groningen, Friesland en Drenthe vallen daarbuiten. Daar wordt bloed van meerdere donoren samengevoegd en getest. Eerder werd op donderdag bekend dat iemand is overleden na besmetting via een bloedtransfusie. Het is echter niet duidelijk of dat het virus de doodsoorzaak was. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft in Berlijn campagne gevoerd voor de komende deelstaatverkiezingen. Achter gesloten deuren sprak hij ongeveer 150 partijgenoten toe. Merz steunt CDU-kandidaat Stefan Evers, die de partij in Berlijn leidt. De CDU hoopt op winst, maar staat in de peilingen net onder Die Linke. Pro-Palestijnse demonstranten zijn donderdagavond op de Dam in Amsterdam aangehouden omdat daar een demonstratieverbod gold. Ongeveer 30 betogen.

0: Betogers werden bij het Nationaal Monument door de politie omsingeld en afgevoerd in een stadsbus. Eerder werden ook betogers aangehouden in een H&M-winkel. De rechter had de oude turfmarkt aangewezen als alternatieve locatie. De Poolse premier Donald Tusk waarschuwt voor een reële dreiging vanuit Rusland tegen Europese landen en NAVO-lidstaten. Volgens Tusk beschikt Rusland over plannen voor aanvallen met drones en raketten. Hij vreest dat Moskou een incident kan gebruiken om de eenheid van de NAVO te testen. In Polen zijn opnieuw luchthavens gesloten na dronewaarnemingen. Ten slotte nog het weer. Vanavond trekt de regen naar het oosten weg en volgen nog enkele buien. Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden.
1: En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Premier Rob Jette weigert te kiezen voor samenwerking met links of rechts. Tijdens de algemene politieke beschouwingen zei hij verder te willen onderhandelen met 7 oppositiepartijen over de begroting en het belastingplan. Het minderheidskabinet van D66, VVD en CDA heeft geen meerderheid. De oppositie uitte opnieuw felle kritiek op de premier. De Verenigde Staten laten een Iraanse delegatie toe tot de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Ook de Iraanse president Massoud Pezeshkan mag volgens een ingewijde naar de bijeenkomst komen, ondanks het militaire conflict tussen beide landen. Voor de delegatie gelden wel reisbeperkingen. Mahmoud Abbas kreeg geen Amerikaans visum. Bloedbank Sanquin gaat vanaf vrijdag in 9 provincies alle bloeddonoren individueel testen op het West-Nijl-virus. Groningen, Friesland en Drenthe vallen daarbuiten. Daar wordt bloed van meerdere donoren samengevoegd en getest. Eerder werd op donderdag bekend dat iemand is overleden na besmetting via een bloedtransfusie. Het is echter niet duidelijk of dat het virus de doodsoorzaak was. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft in Berlijn campagne gevoerd voor de komende deelstaatsverkiezingen. Achter gesloten deuren sprak hij ongeveer 150 partijgenoten toe. Merz steunt CDU-kandidaat Stefan Evers, die de partij in Berlijn leidt. De CDU hoopt op winst, maar staat in de peilingen net onder Die Linke. Ten slotte nog het weer. Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden. En tot zover het nieuws.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

zet om 7 uur radio aan en luister naar Wakker zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Premier Rob Jetten weigert te kiezen voor samenwerking met links of rechts. Tijdens de algemene politieke beschouwingen zei hij verder te willen onderhandelen met 7 oppositiepartijen over de begroting en het belastingplan. Het minderheidskabinet van D66, VVD en CDA heeft geen meerderheid. De oppositie uitte opnieuw felle kritiek op de premier. De Verenigde Staten laten een Iraanse delegatie toe tot de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Ook de Iraanse president Massoud Pezeshkan mag volgens een ingewijde naar de bijeenkomst komen, ondanks het militaire conflict tussen beide landen. Voor de delegatie gelden wel reisbeperkingen. Mahmoud Abbas kreeg geen Amerikaans visum. Bloedbank Sanquin gaat vanaf vrijdag in 9 provincies alle bloeddonoren individueel testen op het West-Nijl-virus. Groningen, Friesland en Drenthe vallen daarbuiten. Daar wordt bloed van meerdere donoren samengevoegd en getest. Eerder werd op donderdag bekend dat iemand is overleden na besmetting via een bloedtransfusie. Het is echter niet duidelijk of dat het virus de doodsoorzaak was. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft in Berlijn campagne gevoerd voor de komende deelstaatverkiezingen. Achter gesloten deuren sprak hij ongeveer 150 partijgenoten toe. Merz steunt CDU-kandidaat Stefan Evers, die de partij in Berlijn leidt. De CDU hoopt op winst, maar staat in de peilingen net onder Die Linke. Ten slotte nog het weer. Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de Nachttour.

goed van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Premier Rob Jetten weigert te kiezen voor samenwerking met links of rechts. Tijdens de algemene politieke beschouwingen zei hij verder te willen onderhandelen met 7 oppositiepartijen over de begroting en het belastingplan. Het minderheidskabinet van D66, VVD en CDA heeft geen meerderheid. De oppositie uitte opnieuw felle kritiek op de premier. De Verenigde Staten laten een Iraanse delegatie toe tot de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Ook de Iraanse president Massoud Pezeshkan mag volgens een ingewijde naar de bijeenkomst komen, ondanks het militaire conflict tussen beide landen. Voor de delegatie gelden wel reisbeperkingen. Mahmoud Abbas kreeg geen Amerikaans visum. Bloedbank Sanquin gaat vanaf vrijdag in 9 provincies alle bloeddonoren individueel testen op het West-Nijl-virus. Groningen, Friesland en Drenthe vallen daarbuiten. Daar wordt bloed van meerdere donoren samengevoegd en getest. Eerder werd op donderdag bekend dat iemand is overleden na besmetting via een bloedtransfusie. Het is echter niet duidelijk of dat het virus de doodsoorzaak was. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft in Berlijn campagne gevoerd voor de komende deelstaatverkiezingen. Achter gesloten deuren sprak hij ongeveer 150 partijgenoten toe. Merz steunt CDU-kandidaat Stefan Evers, die de partij in Berlijn leidt. De CDU hoopt op winst, maar staat in de peilingen net onder Die Linke. Ten slotte nog het weer. Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de nacht.